niet eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen.

0: vanuit het Vreugdeveld in Wommels. Het is Saphir.
1: We bedarren in de finale.
0: De kruttenfinale.
1: Met 12 vingers in een noot.
0: Een makkie voor die jongens, hè?
1: Maar in een keer in de finale.
0: Dit is Keertse meisken.
1: Roene toch wel wat oors.
0: Ze kennen het examen weer oors.
1: We pakten om een woordje.
0: En weer op een sois.
1: Een thriller hong in de loft.
0: En nou in je kweer, jongen,
1: en
0: jongen.
1: En nou een dikke oorkeertse.
0: Het werd je vier weer een gelijk sois gelijk meisken. Het publiek hier om

0: op scherp. Het werd hier moe stil op het veld.
1: Ik werd vongen troch de stilte.
0: Ze met het noodwaan.
1: Nie maat joeg mij de bal.
0: Stielend zenuwen met heel haar.
1: Ik die twa stapjes te bek. Ik dacht, als ik dit even knal.
0: No, alles onder haar. Eins kan dit net meer mis. Ink is weest. Daar komt zijn oorlog.

0: Omroep Zilt non-stop. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident. Maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Alen vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en

Top de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Omroep Zilt, 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.

Alles wat weest is, dat is weest. En dat is nou dus voorbij. Maar het waren aldermachtigst mooie tien. Ik hou er niet meer zo van die. Als Douwe nou wel voor mij. Dus kooide

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De Hongaarse president Tamás Sulyok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn ambtstermijn beëindigt. Dit volgt op de verkiezingsbelofte van premier Magyar om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Het parlement stemde in met de wijziging, ondanks Sulyoks bezwaren over de rechtsstaat. Parlementsvoorzitter Afnes Forsthoffer is nu interim-president. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-brug-instorting in Genua met 43 doden. Slechts 22% van de studenten aan Nederlandse conservatoria komt uit Nederland, een daling van 52% in 20 jaar. Dit komt door bezuinigingen op muziekeducatie. De cultuursector verloor jaarlijks 500 miljoen euro sinds 2005. Andere landen maken muziekonderwijs toegankelijker, wat resulteert in betere orkesten. De hoogste Iraanse leider heeft het akkoord met de VS opgelegd.

om het veld zal u zich keer. Doet de jiske overs blazen, reek en leert de lucht bewazen. Henk je blauw kan tussen beiden, stie de koning van de gruide, razend op zijn hekkepeel. Lang uitzicht de vierde heer.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De Hongaarse president Tamás Sulyok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn ambtstermijn beëindigt. Dit volgt op de verkiezingsbelofte van premier Magyar om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Het parlement stemde in met de wijziging, ondanks Sulyoks bezwaren over de rechtsstaat. Parlementsvoorzitter Agnes Forsthoffer is nu interim-president. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Aley vast dat Nederland een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-brug-instorting in Genua met 43 doden. Slechts 22% van de studenten aan Nederlandse conservatoria komt uit Nederland, een daling van 52% in 20 jaar. Dit komt door bezuinigingen op muziekeducatie. De cultuursector verloor jaarlijks 500 miljoen euro sinds 2005. Andere landen maken muziekonderwijs toegankelijker, wat resulteert in betere orkesten. De hoogste Iraanse leider heeft het akkoord met de VS opgeschort. Mujtaba Khamenei verklaarde dat de handtekening van president Trump niets waard is. De VS voerde opnieuw luchtaanvallen uit op Iran met zeker 50 burgerdoden. Iran sloeg terug met schade in Kuwait en doden in Jordanië. En dan tot slot het weer. Vanochtend wordt koele lucht aangevoerd vanuit het noordwesten, wat zorgt voor lagere temperaturen en meer bewolking. Er is kans op lichte regen of een bui. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt.
1: I guess for now you've got the last laugh.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De VS voerde nieuwe luchtaanvallen uit op Iran, nabij de straat van Hormuz. Als vergelding voor een aanval op een militaire basis in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen omkwamen. 4 anderen raakten gewond, 1 persoon wordt vermist. Sinds februari kwamen 16 Amerikaanse militairen om en raakten ruim 400 anderen gewond. De Hongaarse president Tamás Szulyok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn aftreden als staatshoofd afdwingt. Het parlement stemde maandag in met het amendement, onderdeel van premier Magyar's belofte om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Parlementsvoorzitter Afnes Forsthoffer wordt interim-president. Bewoners van een wijk in Den Haag mogen terug naar huis na de ontmanteling van een drugslab. Vrijdag werd het lab ontdekt, waarna 150 tot 200 bewoners tijdelijk hun woning moesten verlaten. 4 mannen zijn aangehouden, waaronder een 39-jarige die probeerde te vluchten. De politie onderzoekt het lab verder. Bij een steekincident rond 3:15 in een woning aan het Ameidenpark in Helmond raakte een man en een vrouw gewond, meldt politieeenheid Oost-Brabant. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, de ernst van hun verwondingen is onbekend. De politie stelt een onderzoek in waarbij sporenonderzoek wordt verricht en getuigen worden gehoord. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe tot matig, langs de kust waait het vrij krachtig. Temperaturen variëren van 10 graden in het binnenland tot 16 graden aan zee, oplopend naar 18 of 19 graden aan het einde van de ochtend. En tot zover het nieuws.
0: Friesland zingt gospel. Met Ale Bos.

En dan werd een hele goede morgen, Harke Stiege. Hartelijk welkom hier bij Fries Noors Young Gospel op de stuurder om Rob Zilt. Ja, snooit morgen, 8 uur. En Fries Noors Young Gospel tijd. Het jet al is zo mooi bij mijn koor. En ja, we hebben gekregen het nice van 8.

van verschillende cd's, broeken we nummers van die wij Joert draaien. En straks zei we zijn begonnen met dat noemerke bezoek. En ja, de heer die komt bij u op visite. Maar hebben wij daar tijd voor? Dat je het eigenlijk hoort. Nee, he? Dat hebben we helemaal niet. We hebben helemaal geen tijd voor hem. Nee, ga maar naar de Borlue. Die heeft vast veel meer nodig dan dat wij het hebben. En ja, het zou goed zijn om dat al om te pakken. Maar goed, ja, al je muziek van de groep Sham. Dus ik neem geen titels op, want dat heeft toch geen zin. Dat ben je hem zo weer vergeten. Alleen nog het volgende nummer. En dat volgende nummer, dat heet Durf te dromen. En dat geef ik allemaal verder.

Enquête, hier dit nummer van de groep Jam. En ja, Darien Wutters vertelt dat er weer een enquête gehouden is. En dat Jezus werd terrein verlen het. En ja, dat is toch wel heel erg jammer. Dat steeds minder mensen zich mooi met christelijke leeuwen bemoeien. En er niks van doen willen en mooi eigen gang in willen. Ja, dat is vreselijk jammer, vind ik persoonlijk. Maar ja, goed, hij, uw Heere God, heeft u zelf de keuze jongt van gaan we achter hem om of gaan we uw eigen gang. En ja, die keuze, dat is wichtig, heel erg wichtig voor je verdere leven. Goed, dat wie het laatste liedje even ertussen, want ja, we moeten de eerste oor haast weer afsluiten. En nog een paar nummers, ik denk van nog 12 dat we er al kunnen. En dan maken we er alweer uit vanwege het thuis. Maar ik beloof dat we aan de oorkant van Jochen Oeren de gewone web binnen. Maar nog meer muziek van de groep Jam. Van Colm Dokkum, De Westerijn, Broeksterwoord. Ja, nou die kant nu in ieder geval. Goed, ik heb nog de nummers Als Je Twijfelt in het nummer Verlen van God. Ik heb ook wel meer kleersteen, ja, maar goed, ik denk net of we daar meer rond daar komen. Dus daar geven we gauw even naar luisteren. Als je twijfelt.

0: vaak net zag, dat wij jou het eigen vrienden zijn. Dat wij ons eigen brood zo wichtig vinden.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Sterrenkundige Kelly Holly Bokkelman is een van de 29 internationale wetenschappers die via een speciaal fonds naar Nederland komen. Ze verliet haar toppositie aan de Amerikaanse Vanderbilt University vanwege de aanvallen van de regering Trump op de wetenschap en werkt nu bij ruimteonderzoeksinstituut ESRON in Leiden. De Merwedeburg in de A27 bij Gorkum is sinds zaterdag 17:30 gesloten voor vrachtverkeer vanwege verminderde staalsterkte. Transport en Logistiek Nederland waarschuwt voor stijgende kosten en verkeersdruk op omleidingsroutes. De Papendrechtse brug in de N3 is ook 9 maanden dicht, wat de situatie verergert. De VS voerde nieuwe luchtaanvallen uit op Iran nabij de straat van Hormuz, als vergelding voor een aanval op een militaire basis in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen omkwamen. 4 anderen raakten gewond, 1 persoon wordt vermist. Sinds februari kwamen 16 Amerikaanse militairen om en raakten ruim 400 anderen gewond. Bewoners van een wijk in Den Haag mogen terug naar huis na de ontmanteling van een drugslab. Vrijdag werd het lab ontdekt, waarna 150 tot 200 bewoners tijdelijk hun woning moesten verlaten. 4 mannen zijn aangehouden, waaronder een 39-jarige die probeerde te vluchten. De politie onderzoekt het lab verder. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland, met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe tot matig. Langs de kust waait het vrij krachtig. Temperaturen variëren van 10 graden in het binnenland tot 16 graden aan zee, oplopend naar 18 of 19 graden aan het einde van de ochtend. En tot zover het nieuws.
1: Friesloorn, Sjonk Gospel. Met Aale Bos.

in de vakantie periode. Dus we hebben maar één artiest de hele uitsturing lang. Voor mij lekker makkelijk, want dan hoef ik geen playlist te maken. Ik zet gewoon een heel grote nummers van één en dezelfde artiest. En dat is deze keer Shem. Uit Kolm, Dokkum, De Westerijn, Broeksterwoord. Daar zet ik een hele grote nummers van Clear. En gewoon achter mijn koor. Lekker gewoon trotdraaien. Heerlijk om even ja, weer oorloeren te filmen. En ja, ik ben wel een beetje een liefhebber van deze groep. En ja, prachtige mooie lieden die zij altijd naar voren brengen. Dus ja, geweldig mooi. Geloven, dat weer het eerste liedje. Ja, wat doe je daar mooi. En God heeft dus die keuze, jongen, van we mooi achter hem doen en mooi hem het leven terug. Maar we mooi hem helemaal links lezen litten en helemaal niks mooi het leven hebben willen. En dat is al je onzin en dat soort van praat. Ik weet wel welke keuze ik mooi zie. Want ja, wat ik al net om te danken heb aan mijn heer, dan ja, dat is onvoorstelbaar. Maar goed, dat is een hele mooi verhaal al je maak hoor. We gaan gauw naar een van mijn lievelingslieden van deze groep. En dat is het nummer Jouw Keuze. En dat vertelde ik direct al. Je kunt zelf de keuze mooi achter hem jongen gaan of hem links lezen litten. Dan krijgen we het nummer Vergeven en Open Je Hart. Die draaien nummers even. En na die werden die binnen, kom ik er even tussen om het programma af te sluiten. Maar ja, deze draaien nummers, dat wordt alweer 15 minuten. Dus gauw we naar de muziek. Shem en Jouw Keuze.

Open je hart, zong de groep Jam. En ja, dat is, ja, ik werd iets waar je eigenlijk alle dagen dwaan maakte. Stel die Jippen voor hem, voor de woorden die dit huis jong het in de Bijbel. En voor de dieren die hij alle dagen was dood. Nee, dat hij alle dagen bij je is, dat hij je altijd helpen wil. En ja, nou ja, ik ken wel trok niet. En dat is fantastisch mooi om dat te ervaren. En daar ik mooi te libben. Open je hart, een prachtig mooi lied om nooit te hart kiezen. Ja, geweldig mooi. Goed, al hier al beloofd dat er nooit dat nummer er weer even tussen komen zo. Want ja, u ziet, die zit er weer heel wat op. We matten er direct over uit, want dan is dat weer jou wat zien. En dan mat dit programma DMW's, want dan begint de kerkdienst. En nou we het over die kerkdienst hebben, die staat nu onder leiding van evangelist Dick Wolbus hier van Frentje. Hij zal de hele dienst verzorgen, de muzikale omlisting in deze dienst. Dat wordt weer verzorgen door uw programmamaker. En ja, soms dan is Dick live en soms is er opnomen. En dit programma is sowieso al eerder opnomen. Dus dat weet ik nog niet helemaal. Maar goed, dat Jure en Jerry hem dan direct ik vanzelf. Hij verzorgen dus de dienst. Goed, wij gaan eruit. Mooi nog twee nummers van de groep Jam. Vissers van Mensen en Troost. En ik heb nog wel een nummer klaarsteen als het nog tijd oor is, maar dat zullen we direct wel. Ik wil je maar hier heel hartelijk danken voor het harkje naar deze oorlogen Friesloos Jong Gospel. Ik heb vooral dit programma weer mijn heel soort nog maken, want ja, dit is wel een beetje mijn lievelingsmuziek. En ja, dat dan is het heerlijk om zo lekker die nummers achter elkaar om te draaien en ja, daarvan te genieten. Dus die twee nummers, Vissers van Mensen en Troost. En eventueel heb ik nog het nummer Tijd, maar ja, dat goed, dat zullen we wel. Friesloos Jong Gospel is er na een week weer. En van straks wens ik je een hele goede dienst. Vissers van Mensen.

0: U gaat nu luisteren naar de kerkdienst.
1: En alweer een hele goeie morgen, gemeente. De tjerkendienst van deze snijdemorgen komt ik wel live hier vanuit de studio. Is dit juist onder leiding van evangelist Dick Wolbus hier van Frinsjer. De muzikale omlisting in deze tjerst werd ik juist weer verzorgen door ons programmamaker. En zo bidden wij om een goeie, een mooie, maar vooral om een gezegende dienst.

Het intochtslied van deze snijdemoorn komt uit de bundel van Johan de Heer, nummer 854. Geprezen zij God op zijn heilige troon.

Geprezen zij God op zijn heilige troon, gezongen door het Groot Nederlands Johannes de Heerkoor. Een mooi lied om mee te beginnen, om de Heere God te prijzen die zit op zijn heilige troon. Een heel hartelijk goedemorgen ook van mijn kant, lieve luisteraar. Fijn dat u weer verbonden bent met Omroep Zilt vanmorgen met de kerkdienst. Het thema van deze dienst is: zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? We gaan weer luisteren naar het volgende lied, wat gezongen wordt door mannenkoor Eiland de Urk. Zie ons wachten aan de stromen.

De storm kan soms best wel hevig zijn in ons leven. Maar we weten, als we de Jezus aan boord hebben, dan hebben we altijd een veilige aankomst. Voordat we verder gaan met deze uitzending, wil ik graag een gebed uitspreken. Liefdevolle Vader, zo mogen we vanmorgen in alle rust tot u komen. In de naam van onze Heer Jezus, die een naam heeft gekregen boven alle namen. En we zijn dankbaar, Heer, dat we altijd op de eerste dag van de week, de zondag, een moment mogen hebben om u te ontmoeten in de samenkomsten of door middel van de streaming en de radio thuis. Een moment om stil te staan bij uw grote liefde en bij uw grote trouw. En we mogen ervaren, Heer, dat u niet aan tijd nog aan plaats bent gebonden. Op geen enkele manier. U bent in de studio, u bent in de samenkomsten, in de kerken, in gemeenten, maar u bent ook thuis en in het ziekenhuis of in het verzorgingscentrum of noem maar op. U bent alom tegenwoordig en uw vaderhart spreekt door uw woord heen. Waar we mogen lezen dat u de wereld lief heeft, dat u ons lief hebt. Dank u wel daarvoor. En als we straks een aantal teksten gaan lezen uit uw woord en we mogen dat overdenken met elkaar, dan bidden we om een heerlijke zegen. Om de werking van uw Heilige Geest, waar we van afhankelijk zijn. Wat zouden we anders moeten zeggen, Heer, als we niet geleid worden door de kracht van uw Heilige Geest en door het woord heen? Want geest en woord zijn niet van elkaar te scheiden. Mogen we de stem van u horen, de stem van onze hemelse Vader. Dank u wel, Heer, dat we de mogelijkheid hebben dat we in alle vrijheid dit geluid nog mogen horen, denkend daarbij aan vele gelovigen die vervolgd worden, in landen wonen waar geen enkele geloofsvrijheid is en die in het verborgen samen moeten komen. Eigenlijk vrezen ze voor hun leven en toch is daar het grote verlangen om bij elkaar te zijn, de Bijbel te lezen, liederen te zingen, met elkaar te bidden en met elkaar te bemoedigen en te vertroosten. Wil ook bij hen zijn, Heer. Bemoedig en vertroost hen. Want als gelovigen zijn we wereldwijd met elkaar verbonden. Elke dag weer opnieuw. En het is ook goed om dat uit te spreken. We bidden ook voor Israël, uw land en uw volk. En we bidden om de vrede van Jeruzalem. Maar we denken ook aan de omliggende volken. Ja, oorlog, wat heeft het ons gebracht? Helemaal niets, alleen maar slachtoffers. En we denken aan al die jonge mannen die sterven op het oorlogsveld, heren. Waar geweld is op een vreselijke manier. En dat is in vele landen het geval. Meestal komt Oekraïne in beeld op in de nieuwsuitzendingen. Maar ook Israël. Maar er zijn veel meer landen waar heel veel slachtoffers vallen. Waar het oorlogsgeweld is toegeslagen. Maar we denken ook aan de natuurrampen, Heer. Aardbevingen, branden, overstromingen. De wereld, zoals de apostel Paulus het zegt, is in barensnood. En toch is er hoop. Een hoop die niet beschaamt. Omdat de liefde van God is uitgestort in onze harten door de kracht van de Heilige Geest. We willen bidden, Heer, dat we ook door middel van de prediking elkaars hart mogen bereiken. Dat het woord ons bemoedigt en opbouwt in het allerheiligst geloof. Zegen, mijn lieve luisteraar hier thuis, waar ze ook zijn. Dat ze de zegen mogen ontvangen en bemoedigd worden en vertroost. Dit alles vragen we uit genade in de naam van onze Heer Jezus. Amen. Wij gaan weer naar een prachtig lied luisteren. Dat is 180 uit de bundel van Johannes de Heer. Wat gezongen door het christelijk mannenkoor Crescendo. En de solo is zanger is Teun Schenk. Jezus die mijn ziel bemint.

Ja, een bijzonder lied. Jezus, die mijn ziel bemint. We gaan een gedeelte lezen uit het woord van de Heer. En u vindt dat onder andere in Romeinen 8 vanaf vers 31. En ik lees u dat voor uit de herziene Statenvertaling. We lezen daar het volgende. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. En wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterzijde van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid? Of vervolging? Honger? Of naaktheid? Of gevaar? Of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere. Tot zover het woord van de Heere. Voordat we daar een aantal gedachten met elkaar gaan overdenken, luisteren we naar het lied Heilig Woord van God, nummer 51 uit de bundel van Johannes de Heer, ook weer gezongen door het christelijk mannenkoor Crescendo.

Zoals gezegd is het thema van deze uitzending, deze dienst, zo God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? We hebben een bijzonder gedeelte gelezen uit het woord van de Heer. En we weten, de apostel Paulus heeft het nodige meegemaakt in zijn leven. Als we daar even naar mogen zien met elkaar, dan weten we dat Paulus was opgevoed aan de voeten van Gamaliel, een voortreffelijk leraar van Israël. Hij was een voortreffelijk fariseer. Je kunt eigenlijk wel stellen dat hij met kop en schouders uitstak boven het volk, ook wat betreft de kennis van de leer van de Joden. En toch, in zijn leven had hij best wel heel veel moeite. Zo niet was er in hem een agressieve houding naar de christenen. Hij was een vervolger. En hij deed dat met grote overtuiging. We weten dat hij ook op de kleren paste toen Stefanus werd gestenigd, die met een zegen op zijn lippen stierf. Maar dan, hij gaat op reis naar Damascus om daar de gemeente, de gelovigen, te verwoesten, in de gevangenis te brengen. Want de leer van de Heer Jezus, het evangelie van de Heer Jezus Christus, wat alles te maken had met zijn persoon, dat stond haaks op hetgene wat de fariseeën en de schriftgeleerden leerden. Natuurlijk hadden ze de wet van Mozes, maar er was voor hen en bij hen geen plaats voor de Heer Jezus. En daar ging het nu juist om. Ze hebben van alles geprobeerd om de opstanding van de Heer Jezus te bedekken, als het ware het zwijgen op te leggen. Maar in een lied wat we meestal en vaak zingen, het werk van God is niet te keren, omdat hij erover waakt. En dan gaat Paulus op reis. Het is nog een vrij jonge man. Hij heette toen nog Saulus. En dan op het heetst van de dag is er een licht uit de hemel wat sterker is dan de zon. En dat omscheen hem. En dan klinkt er een stem uit de hemel. Saul, Saul, wat vervolg je mij? En ondanks het feit dat Saulus vele stemmen kende in zijn leven en gehoord had, ook van de orthodoxe Joden, kende hij de stem van de goede herder niet. Gezien ook wat hij opmerkt. Wie bent u, Heere? Wie bent u? Saul, ik ben Jezus die je vervolgt. Dat is een harde confrontatie. En dat was tevens een enorme verandering in het leven van Paulus. Van Saulus, moet ik eigenlijk zeggen, was het toen nog. Hij wordt blind aan de hand meegenomen en in de rechterstraat gebracht. En dan wordt Ananias, een godvrezend man, krijgt de opdracht van de Heere God om naar hem toe te gaan. Hij stribbelde eerst wat tegen. Ja, maar Heer, dat is een man die de gemeente vervolgt. En dan, en dat wil ik eigenlijk even het licht opwerpen, dan zegt de Heere God tegen Ananias: ga naar hem toe, want ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden om mijn naam. Ingrijpend. En het lijden van deze tegenwoordige tijd, dat zien we om ons heen gebeuren. En dat is in alle eeuwen en door alle eeuwen heen het geval geweest. Lijden. En er komen heel veel vragen naar boven toe. Als we lezen in het woord, in datzelfde hoofdstuk, dat er gezegd wordt: die God liefhebben, doet hij alle dingen meewerken ten goede. Hoe moeten we dit dan vertalen? In mijn werken als evangelist doe ik veel, ontzettend veel pastoraat. En ik kom in contact met mensen
die een verlies hebben te betreuren. Het zijn man, het zijn vrouw, het zijn een familielid, een vriend. Maar wat nog ingrijpender is, een kind. En dan hoor ik eigenlijk regelmatig zeggen, als dat een God van liefde is, die een kind bij ons wegneemt, dan moet ik die God niet meer. En dat maakt me verdrietig, luisteraar. Want deze dingen kunnen we God de schuld niet van geven. Dan kunt u natuurlijk zeggen, ja, maar God ziet toch alle dingen en heeft toch alle dingen in zijn machtige hand. Dan wil ik daarbij ook vermelden, ik hoop dat u dat goed begrijpt, dat wij op deze aarde te maken hebben met de macht der duisternis. De Satan, die erop uit is zoveel mogelijk levens te verwoesten en te vernietigen. En bezig is dat als we geloven, om dat geloof uit ons weg te nemen. En hij zal daar alle middelen voor inzetten om dat te realiseren. Of het nu het overlijden is van een kind of van een dierbare, maar hij probeert het. En hij zet ons er toe aan, dat probeert hij althans, om ons van God af te trekken en God de schuld te geven. En je hoort heel veel stemmen ook in deze wereld die daarin meegaan. Wij hoeven die God niet. Die God die alles maar toelaat. Zie naar het beeld van deze wereld. Oorlogen, overstromingen, aanbevingen, branden. En noemt u maar op, het is het dagelijks beeld wat we zien op de tv. Ja, men vergeet erbij dat deze aarde geregeerd wordt door de macht der duisternis. De duivel, de Satan. Nogmaals, die alles in het werk stelt om u en mij kapot te maken en in ons de gedachte te voeden dat wij de Heere de schuld geven. Maar God is liefde. En die liefde, die is zo ontzettend groot. En daar schrijft Paulus ook over in dit gedeelte, dat hij zijn zoon gaf naar deze wereld, die voor ons, voor u en mij, is gestorven. Onvoorstelbaar. En toch, hij nam dat besluit om u en mij weer te redden. Om door zijn kruisdood en zijn opstanding om weer terug te brengen bij het vaderhart van God. Maar we kennen in ons leven, en dat zult u ongetwijfeld ook herkennen, best wel veel strijd en tegenslagen. Vandaar ook de liederen van de stormen die in ons leven kunnen zijn op velerlei gebied. Maar wat zegt Paulus eigenlijk? Als hij deze dingen ook onder de aandacht brengt in de vorige versen van Romeinen 8. Wat zegt hij dan? Wat zullen we dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wat een bemoediging. En we weten dat God voor ons is. En waarom weten we dat? Omdat hij zijn zoon gaf voor u en voor mij. Dat hij zijn zoon gaf aan deze wereld. En dan mag ik die tekst noemen.

Hij schenkt ons alles wat nodig is. Ja, maar ik hoor het al zeggen van er zijn zoveel dingen in mijn leven waar ik verdriet van heb. Tegenslagen. Ik kan ze wel weer opnieuw noemen. Maar hoe zit dat dan? Nu, als we naar het lijden van de Heer Jezus kijken, die ons daarin is voorgegaan, dan heeft hij gehoorzaam geweest, gehoorzaam tot de dood van het kruis. En wat heeft hij in lijden moeten doorstaan? Zijn hele leven, die 3 jaar die hij heeft gewandeld hier op aarde, ze hebben hem altijd verguisd, tegengestaan. Natuurlijk, er waren ook andere mensen die volgden hem. En die waren ontzettend blij. Maar de godsdienstige mannen, de fariseeën, de sadduceeën, ja, ze hebben geprobeerd hem altijd te vernederen, te verzoeken. Maar hij had altijd het juiste antwoord. Hij wist van tevoren dat hij de kruisdood moest ondergaan, lijden. En dat lijden, dat was zo heftig, dat we dat ook lezen in de Hof van Gethsemane. Waar hij grote droppelen bloed zweette. En eigenlijk een schreeuw naar zijn hemelse vader deed. Laat deze drinkbeker alsjeblieft aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zo is hij gehoorzaam geweest. En ze hebben hem vernederd, u weet het, u leest dat allemaal in de Bijbel. Het heeft alles te maken met het lijden. En als Paulus het ook op heeft laten tekenen, of opgetekend heeft door de kracht van de Heilige Geest, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden, ja, dan weten we dat dat ook gebeurt. Afgelopen zondag kwam ik na de dienst in gesprek met een jonge vrouw. En ze was geraakt door de prediking. Maar ze had ook verdriet. Ze zei, ik heb een kind verloren. En dat slaat een gat in je leven. Mijn vraag was erop. Ben je ook boos geweest op God? Ze zei, nee. Gelukkig niet. Ik heb het kunnen overgeven. En wat een genade. Als je dat samen kunt bespreken en die gevoelens kun je delen. Omdat ook in ons leven een kind is weggerukt. Maar wat toch een bijzonder iets dat we mogen weten. Dat de kinderen een plaats hebben bij God. Wat de Heer Jezus ook zegt, laat de kinderen tot mij komen. En verhindert ze niet, want van hun is het koninkrijk van de hemelen. De situatie waar we in terecht kunnen komen, al op dit moment in bevinden, het is bij de Heere bekend. Ik heb het in mijn gebed al mogen noemen. Wat is uw verblijf vandaag? En waar is uw verblijf? U kunt thuis zijn. Niet meer de samenkomsten kunnen bezoeken vanwege ziekte of lichamelijke beperking. Of wat dan ook maar. U kunt verpleegd worden in een hospice. Of in een verzorgingstehuis. Of wat dan ook maar. Maar weet u, hij is overal. En hij neemt geen afstand van ons. Integendeel, de Heer Jezus is als een meelevende en een meelevend leidende hoge priester met alle dingen bekend die wij in ons leven meemaken. En hij staat naast ons. Hij draagt ons. Dan denk ik aan die tekst uit Deuteronomium. Onder ons zijn Gods eeuwige handen. En we lezen dan ook het volgende, die prachtige, bemoedigende verzen. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging, honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Ja, daar wordt nogal wat genoemd. En al deze dingen heeft Paulus ook moeten ondergaan in zijn leven. En hij heeft dan ook, ja, het recht en de overtuiging te zeggen dat deze dingen die hij meegemaakt heeft, dat hij hem nooit van Christus

heeft vervreemd. Maar dat zijn geloof al meer verdiept is geworden. En dat zijn grote passie om het evangelie te verkondigen in hem aanwezig was. Ik heb niets geweten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat heb ik verkondigd. Dwars door het lijden heen. Dwars door tegenstand heen. Dwars door alle moeilijke dingen heen. Ja, niets kan ons scheiden van de liefde van Christus, zoals geschreven staat. Want omwille van u worden we de hele dag gedood. We worden beschouwd als slachtschapen. Weet u, er is, en dat zult u ongetwijfeld ook moeten erkennen, dat het christelijk geloof langzamerhand moeilijker wordt om het uit te dragen. Heel veel mensen hebben het geloof vaarwel gezegd en willen er eigenlijk niets mee te maken hebben. Heel ernstig natuurlijk, want je zet daarbij de eeuwigheid op het spel. Ik denk, en dan praat ik over jaren terug, dat ik correspondeerde met een man uit Deventer die altijd op zijn brief had staan aan de buitenkant van: als u zich vergist en alles wel door God geschapen is, wat denkt u dan te beërven als uw tijd komt om te sterven? Ik vond dat altijd heel bijzonder. En degene die het in handen kreeg, ook de postbodes, die konden het lezen. En dat was als het ware een appel om na te gaan denken: wat moet ik met mijn leven doen? En waar ga ik naartoe als het tijd is dat ik moet sterven? Dat er een hemel is, is een onmiskenbaar feit. En daar mogen we ook van getuigen. Daar mogen we ook van spreken. En dat is mijn grote passie ook. De mensen vertellen wie de Heer Jezus is. Ja, en dat gaat soms door een diep lijden heen. Maar we moeten nooit ontmoedigd worden. Want als we hem volgen, zijn we op de goede weg. En ja, als we dat dan lezen, ik wil dat nogmaals, die tekst lezen, want omwille van u worden we de hele dag gedood. Waarom? Men probeert ons naar het leven te staan. Want ja, het christelijk geloof, nogmaals, dat roept prikkels op bij de mensen die niet geloven of een andere religie aanhangen. Dan sluit hij met de versen: want ik ben ervan overtuigd. En ik hoop, lieve luisteraar, dat het ook uw overtuiging is. Wat dan volgt dat nog dood? En dat is best wel ingrijpend. Want de Heer heeft ons niet geschapen om te sterven, maar eeuwig te leven. Maar door de zonde is de dood gekomen. Maar de dood jaagt ons geen angst meer aan. Nu de Heer Jezus Christus is gestorven en opgestaan en voor ons bidt en pleit bij de Vader. Nog leven, nog engelen. Ja, het leven kan heel veel brengen. Ook dingen waar we van kunnen genieten, maar die niet altijd aansluiten bij datgene wat de Bijbel zegt. Nog engelen, nog overheden. En daar raakte apostel Paulus een gevoelig punt. Want ook de overheden, die handelen vaak in strijd met het woord van God. En dat is natuurlijk zeer tragisch, dat men zich niet meer laat leiden door datgene wat de Bijbel zegt. Nog krachten. En die kunnen heel sterk zijn die op ons afkomen. Nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen. Wat er ook in dit leven op onze weg komt. Of het nu in het verleden of in het heden of in de tegenwoordige tijd plaats gaat vinden. Ze kunnen ons niet scheiden van de liefde van Christus. De toekomstige dingen ook niet. Nog hoogte. Ja, hij vat het eigenlijk zo bijzonder samen, lieve luisteraar. Nog diepte. Nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, ons, onze Heere. En wat een bemoediging dat alle aspecten die ons af kunnen houden van de liefde van Christus, dat het
mogelijk is. Want we blijven met hem verbonden op een bijzondere manier. Ik ken uiteraard uw situatie niet. Maar ik weet, en daar ben ik van overtuigd, dat ook uw omstandigheden, dat die ook gezien mogen worden als in het licht van het woord van de Heer, dat u ook door het geloof onafscheidelijk verbonden bent met onze liefdevolle hemelse Vader, die zijn Zoon voor u en mij gaf. En of het nu nogmaals ziekte is, tegenslagen, verlies, of wat dan ook maar, we zullen alles kunnen benoemen wat in deze wereld is en wat er speelt. Het zal ons niet afhouden van de liefde van Christus. Als we ons geloof hebben gebouwd op de Heer Jezus Christus, als we hem in vertrouwen hebben genomen, dan hebben we eeuwig leven. En dan zullen de omstandigheden ons niet kunnen afhouden van de liefde die in hem is. Want, zoals de Bijbel het zegt, zijn we wederom geboren tot een lief, tot een levende God. We zijn kinderen van hem geworden. Wat een enorme bemoediging. En dat bid ik u toe. En als u het moeilijk heeft, dat u zegt, ik kan niet meer verder. Ik ben zo kapot geslagen in mijn leven. En dan kun je nog heel veel andere dingen bij me noemen. Richt u weer tot onze hemelse Vader. Hij houdt van u. Hij heelt uw gebroken hart. Hij komt u tegemoet in Christus. Weet wat u doormaakt. En hij staat aan uw zijde. Totdat op het moment geloof overgaat in aanschouwen. Want ook de dood kan ons niet scheiden van Christus. Want dat betekent, als we gelovigen geloven, dat we naar de eeuwige heerlijkheid gaan. Naar de plaats waar de Heer Jezus is. Dat bid ik u van harte, u en u allen toe. Amen. We gaan de Heer danken. En dan gaan we nog luisteren naar een lied. Ik wil u daarin voorgaan. Liefdevolle Vader, zo aan het eind van deze uitzending, van deze dienst, mogen we weer tot u komen. We hebben een aantal gedachten met elkaar mogen delen. En u bent zo dicht bij ons gekomen, Heer, om ons te bemoedigen door uw woord heen. En uw woorden klinken, wat we ook in de Bijbel lezen, zie niet angstig rond. Want ik ben de Heer, uw God. Ik draag u van dag tot dag. Ik houd je vast. Wat er ook gebeurt in je leven. En soms kunnen er momenten zijn dat de moed je ontzinkt. En dat je het niet meer weet. Maar ook dat mogen we uitspreken met de woorden, Heer, ik weet het niet meer. Wilt u me helpen? En hij komt, hij helpt. Er is een helper, zoals het lied in ons zegt, groot van kracht, steeds bereid. Hij staat bij u, hij omarmt u, hij draagt u. Onder u zijn zijn eeuwige armen. Wat een genade. Niets, en dan ook werkelijk niets, kan ons scheiden van de liefde van Christus. Dat mogen we omarmen, dat mogen we geloven, dat mogen we vasthouden. Ook als het moeilijk is. En we mogen de Heer danken. Dat willen we ook doen, Heer. We willen u danken voor die liefde en die trouw. En we zijn ook dankbaar, Heer Jezus, dat u de plaats ingenomen hebt aan de rechterzijde van de Vader, waar u voor ons bidt en pleit. Onze gebeden komen in de hemel aan. En u brengt ze bij de Vader. En geen gebed blijft onbeantwoord. Soms moeten we er lang op wachten. Maar u bent een hoorder en een verhoorder van de gebeden. Dank u wel. Uw vertrouwen, het vertrouwen wat we u mogen geven, Heere. U bent te vertrouwen. We zijn zo dankbaar. En door dat alles heen mogen we weten dat we een eeuwige heerlijkheid tegemoet gaan. Daar waar u bent, Heer Jezus, zullen ook wij zijn.
Dank u voor die genade. We prijzen ervoor uw heerlijke naam. Amen. We gaan naar het prachtige lied luisteren. Zij vreugde mijn deel is.

willen bidden om de zegen van de Heer, dat de liefde van God en de genade van de Heer Jezus Christus in en door de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met een ieder van ons, totdat Hij komt en het geloven overgaat in aanschouwen. Wat een dag zal dat zijn. Amen. We gaan luisteren naar het laatste lied en dat is Zegen ons de Algoede.

De circuitsdienst van deze snijdemoen kom ik wel live. Je vanuit de studio is de jood onder leiding van evangelist Dick Wolbers van Frinsier. De muzikale omlisting in deze dienst waar we verzorgen trouwens programma maken. Omsluitend om je alwe alven beginnen we weer mooi geestelijk fysiek platenprogramma Glorieklanken. En in het eerst van Nijwiekes 9 ze voorgaan dominee Dirk Verbeek van Ternaat. Vanaf dit plak wens ik je nog een hele goeie 9 dagen.

0: Glorieklanken. Het verzoekplatenprogramma voor geestelijke muziek. Met Janke Couperus. Omroep Zeeland.
1: Ja, goeiemorgen alweer. Het is sneintemorgen en krijgt jou van half west. Dan is het tijd van je eigen geestelijke fysiekplatenprogramma Glorieklanken. Het is het muzikale programma voor je, maar wat vooral maken we trooi je. En fijn dat je met Joert al je verlustrie, maar we hopen dat je met Joert mooi doggen. En dat kind trogen liet om te vregen. Jo kunnen liet om een vregen van jezelf, om een oren te bemoedigen, een felicitatie om te bieden. Sterkte dat de weenskien mij ook kennen, ik zal Marie even verrassen. En dat ken je dan want trog u te bellen en dat is op nummer 0518 44 15 02. En dan wil je troffen boven naar uw telefoonteam en Joert binnen dat Seike Wassenaar en Hans Couperus. En zij noteren graag je muzikale weensken. Wil je trof de week een lied omvregen, dan kan dat om te mij sneun te doen via de mail glorieklanken@omroepzeeland.nl. En wij als team, wij hoop je dat we Rick Joert Meiner weer een prachtig mooi programma van Maatje Maaien. Dan geven we beginnen met de eerste omvraag van Joert. En die komt van Seike Wassenaar. Seike die wil graag een prachtig lied omvregen als bemoediging voor alle lustra's. En mijn naam voor iedereen die ziek is, die zich eenzaam voelt of die het op het heden dreigt heeft. En het team is ik bestemd voor het hele. Het lied is ik bestemd voor het hele team van Glorieklanken. Dank u wel, Seike. Seike wens ik het Jim en u's allier Gods nabijheid, kracht, treest en zegenta. En van de week het Seike uitzocht opwekking 488. Heer, ik kom tot u.

De volgende omvraag die binnenkwam is, die komt van Sjoerd Meer. En Sjoerd is Sjoerd bij u in de studio. Hij is Sjoerd de persoonlijke assistent van Ale. Nou, het komt vast helemaal goed, Sjoerd. En Sjoerd heeft voor hemzelf en voor alle lustra's een lied om te vragen. En hij vraagt wel vaker een lied om van Eline Bakker. En dat het Rick Sjoerd dient, want zei Sjoerd, ik dit is een fantastisch nummer. Eline Bakker mooi, mooier dan ik dacht.

Dan gaan we nou naar Balzert, want daar zijn het Arend de Graaf. En Arend het voor hemzelf, maar ik voor het team van Glorieklanken een lied omvragen. Arend zei, ik vind jong prachtig en voor hem, uw hart in de hemel, maar we altijd jongen. Daarom voor u alle hier, opwekking 835. Blijf voor hem zingen.

De volgende oorvraag die komt van een trouwe luisteraar. En die trouwe luisteraar die heet Jitske. En Jitske heeft voor haarzelf en voor alle luisteraars een lied omvragen. Zij zei: ik luister best wel vaak naar muziek van Christiaan Verwoerd. En dat is zo prachtig. Ik ken een heel soort uithelling. En ik vertrouw op zien, dat is de Heer Jezus. Ik vertrouw op zien heerlijkheid. Joet het ze uitzacht, Christiaan Verwoerd mij. Ik bouw op u.

De volgende omvraag die komt van de familie Sielstra uit Frenschiet. En zij hebben voor alle luisteraars en voor het team van Glorieklanken een lied omvregen. Dank u wel, familie Sielstra. En zij hebben dit lied omvregen omdat het gewoon een prachtig lied is. En dat kind verzelfs. En dat jou nou thuis zit te luisteren en jou denken, ik heb ik nog een prachtig lied. Dat zoek ik wel eens jaren willen. Dan kan dat. Dan maak je u eens even bellen op nummer 0518 44 1502. En dan komt het al hier van hoor. En de familie Sielstra heeft het prachtige lied uitzong Heilig Woord van God. En deze uitvoering die komt van Gerrit Nagel met het Steenwieker Maliskoor.

Fjord, het Kees Boersma uit Oenskerk een aanvraag in zinnen. Het is voor hemzelf, maar ik van Simem, Matsje Boersma Ekema, die in het zorgcentrum in Verwet wennet. En Kees zei, ik joet maar weer een mooi plaatsje om naar te lusteren. En Kees die ziet het altijd een lied uit de bundel van Johannes de Heer. Dat is ik joet het geval. Lusteren we nou naar nummer 115, kroont hem.

De volgende omvraag, die komt van Mem Vrouwtje Wassenaar. En Mem zei, Joet, snijn, njontje juli, is een dag met mengde gevoelens. Het is de dag waarop Peter, de zoon van Seike, hier die wijze zoe. Just op zulke dagen is het gemis extra te veel. En daarom wil ik die bemoedigen met de woorden uit Johannes de Heer noemer zoon, als geen nood gezeten. En mijn vrouwtje zei, ik bid dat de Heere die Joet zijn nabijheid kracht en treest jouwt, dat hij die draagt in het gemis en die het omringt met zijn vrede. Peter wordt in leefde herinneren en die leefde die bloot. Leefs van mijn vrouwtje. Luisteren wij naar Johannes de Heer noemer zoon, als geen nood gezeten.

Dan gaan we nou verder, maar voordat we verder gaan, doen wij eerst een oproep, want de telefoonteam zit maar hier mijn oor naar. Ze hebben het net zo druk. En ik de techniek zei, we hebben dan wel rond te varen een aantal vestjes. Dus mensen, als je hem nog een vestje jaren willen, of je hem willen hier feliciteren, of bemoedigen, of om wat van reden dan ik, dan is het nou de tijd om de telefoon te pakken. 0518 45 15 02. En Hans en Seike die zitten klaar om Jim wensken te noteren. En dan geven we nou verder maar de volgende vraag. En die komt van Kees Wierstra uit Marm. Hij heeft voor Betty Prins, Britta van der Wouden, Tine de Vries, Frans Fortuyn, Anne en Romy Steegstra en voor de Bilkets en voor het team Glorieklanken een lied omvragen. Wij zijn ze daarvoor. Dank u wel, Kees. En hij wil eens al je bemoedigen door het lied uit Johannes de Heer nummer 53. Ga niet alleen door het leven.

De volgende vraag werd we naar Lustring in. Wordt Zongtrocht Nederland zingt, eens als de bazuinen klinken. En deze aanvraag die komt van een trouwe lustraar. En die het van hem al hier, dus voor alle lustraars, dit mooie lied omvregen. Nederland zingt, eens als de bazuinen klinken.

De volgende omvraag werd van de Lustring in. Die komt van Hans en Janke. En wij hebben van Mem Schildstra in Wommels een lied om te vragen. Troch dit lied wens ik je van Mem een hele goeie snijnta. Wij hebben uitzacht Johannes de Heer 363. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer.

En ik hoorde het Judith, een van uw trouwe luisteraars, een lied omvregen. Ze had het omvregen voor haarzelf, maar ik voor alle oren luisteraars. Want, zei Judith, het is zo'n fantastisch mooi lied om naar te luisteren, maar vooral ik om mij te zingen. Daarom vijfmaal hier, opwekking 843, vaste hoop.

Sijke Wassenaar die het nog een oorvraag in zinnen. En Sijke wil graag het lied uit opwekking 123. Groot is uw trouw, o Heer, onvreegie, als een bemoediging voor Anneke Faber uit Minnetskeë. Sijke zeit, ik wil daar een heel soort sterkte en Gods nabijheid ta wenski. Maar de woorden van dit prachtige lied die kracht, hoop en vertrouwen Jan. Opwekking 123. Groot is uw trouw, o Heer.

Sjoerd Meer uit Haas, die het ik nog een lied omvregen. Dit lied is van Sels en het is het lied Still Waters. En dat is een Engelse vertaling van Psalm 23, De Heer is mijn herder. Want Sjoerd zei, had we het moeilijk hebben in ons leven. En Sjoerd had het ik best wel eens moeilijk gehad, had er in het ziekenhuis lag. En dan draaide er vaak dit lied. Hij vond er kracht in. En dan wist hij, we kunnen altijd weer omvallen op ons Heer. Luisteren wij naar Leanne Crawford, Still Waters.

Het volgende nummer, wet van Alustring in, die komt uit de bundel van Opwekking, nummer 640. En deze omvraag die komt van Cor en Tini Veenstra. Die is speciaal bedoeld voor Willem Bouma. Middels dit lied willen zij jou bemoedigen, Bouma. Opwekking 640. Mijn hulp is van u, Heer.

De volgende omvraag, die is van Mem, Beppe en oude Beppe, Harmke Delfstra Bergsma uit oude ziel. Want jou hoop je deel voor lente onstaande sneeuw 25 juli 88 hier te worden. En hierbij krijg je alvast van het een muzikale felicitatie omheen. En er wordt je een hele mooie dag te wensen. Troch Jappie en Jantina, Gerald en Arjen, Harmanda en Martin, Julian, Jesper, Jacqueline, Atsilia, Harma en Edwin, Roan, Maud, Amber, Ati en Katja. En zij hebben van jou onvregen het noemer. Eens breekt in mij het zilveren koord en het wordt zong troch, Hompje en Emmy.

De volgende vraag die binnenkomt is, die komt van Cor en Tini Veenstra. En zij hebben ik Joort van Joke en Pieter van der Duim een lied omvregen. En troch dit lied willen zij in bemoedigen. Zij hebben uitzocht wat de toekomst brengen mogen. En het werd zong troch het christelijk Urker Visserskoor Crescendo.

volgende omvraag die binnenkomt is, die komt van Britta van der Woude. Britta het voor haar broer Siebe van der Galien nu het jou het een lier te omvragen. En het is een muzikale felicitatie, want Siebe die is, of die wordt, 84 jaar. Britta het speciaal voor jou uitzacht. Morning Light. Gefeliciteerd, zeggen wij.

Ja, lieve mensen, we binnen haast onder een van de uitsturing komen en dan is het tijd om maske uit te nemen. Eerst een woord van dank van je al hier. Dank voor het luisteren, dank voor het meidwaan. Het was weer geweldig. Hoeveel fysiekjes zat er binnen, kom binnen. Geweldig mooi, dat doet is goed. Ik word verdankt voor het telefoonteam, dat wie Joort Seikewassenaar en Hans Couperus. Zij hebben hem te woord staan, de fysiekjes noteerd en opzacht. Dat wie dik in wadder. En zij spelen het dan terug naar de techniek. En Joort wie die in hand van Ale Bos, maar de assistent Joort Mier. En zij puzzelen alles wat in, nou dat wie Joort, ik werd dik voor elkaar. En als ze het uitpuzzelen binnen, dan komt het bij mij op de tafel. Dan mag ik het onder praten en mijn naam is Janke Couperus. Na je weken eerder werd glorieklanken en dan is de presentatie in hand van Ale Bos. Wij wensen je voor nou al hier een goede snijn en God zegen voor de komende weken. Maar er binnen nog een aantal fysiekjes lezen blijft. En de eerste die lezen blijft, die komt van vrouwtje Bos, maar zij het voor alle lustra's het prachtige lied omvragen. Heer, u bent mijn leven. Dan het Tine de Vries nog een omvraag in zinnen. Van Minder ten Aukje, Sietske Talsma, Kees en Betty, Frans en Britta. Jim krijgt al hier een vrolijke groet van Tine. Sela, mag ik jou tot zegen zijn? En vrouw Poortstra het een omvraag in zinnen. Een in memoriam voor haar mem en squamem. Die hinde al roene wieke jiddie west. Zij het voor haar omvregen. Ruwe stormen mogen woeden. Maar het laatste nummer wat we er mee uitgeven, die is omvregen door mevrouw Hoekstra uit Steens. En deze muzikale felicitatie die is bedoeld voor haar man. Dat is dus meneer Hoekstra. Want hij is de Alroene Wieke Jiri West en is 88 jaar geworden. Mevrouw Hoekstra het uitzacht duo Prammers. En zij zong het prachtige lied 10.000 redenen.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Rijkswaterstaat overlegt nog met het Openbaar Ministerie en de politie over de handhaving van het vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug, meldt een woordvoerder zondagochtend. Vooralsnog is er vooral sprake van een oproep aan chauffeurs. Camerabeelden tonen dat er zondagochtend nog vrachtwagens over de brug reden. Later moet blijken of er boetes komen. De Cubaanse dissident Luis Manuel Otero Alcántara is naar de Verenigde Staten uitgeweken. De 38-jarige kunstenaar, leider van de San Isidro-beweging, werd in 2021 vastgezet wegens ordeverstoring en opruiing. Cuba stond zijn vertrek toe, waarna hij in Miami arriveerde. Alcántara benadrukt dat Cuba's toekomst afhangt van het volk. Sinds afgelopen nacht mag er weer geparkeerd worden in de Haagse Meidoornstraat, waar vrijdag een drugslab werd ontdekt. Dat meldt de gemeente Den Haag. De laatste hekken werden rond 1 uur weggehaald. Eerder mochten bewoners van ontruimde woningen al terugkeren. Bij het onderzoek zijn 4 verdachten aangehouden en grote hoeveelheden grondstoffen weggehaald. Het Russische leger heeft Kiev aangevallen met 31 ballistische en 8 hypersonische raketten. Zeker 1 persoon is gedood en 9 zijn gewond. In 4 districten is schade gemeld, waaronder branden in een flat en supermarkt. Het Oekraïense leger onderschepte 18 van de 41 raketten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland, met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. En tot zover het nieuws.

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
1: waar Link en Co. Geone Cinico.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Een 33-jarige man uit Amsterdam heeft vanochtend vroeg als spookrijder een aanrijding veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Hij botste op een taxi met meerdere inzittenden. Niemand raakte gewond. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol. Hij blies ruim 2,5 keer de toegestaan hoeveelheid, verloor zijn rijbewijs en zijn auto is in beslag genomen. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. De opvarende van de gezonken duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is overleden. Het slachtoffer werd vanochtend gevonden. Waardoor de duwboot gisteren is gezonken is nog onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanvaring. De politie, arbeidsinspectie en inspectie leefomgeving en transport onderzoeken de oorzaak. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
6: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
2: Nieuws, sport en muziek.
7: Zilte middag.
2: Chris Wijbinga.

Ja, goedemiddag, welkom bij deze stiltemiddag van zondag 19 juli. Vanmiddag een mooi vol sportprogramma. We zijn bij 3 kaatswedstrijden. Onder andere bij de meisjeskaats in de Balk, waar Henk Hempenje is vanmiddag gezit langs de lijn. En we zijn bij de jongenskaats in Makkum, daar zit Alfred Miedema. En we zijn vanmiddag ook bij het jubilerende, 125 jaar jubilerende Eendracht in Harlingen. En daar is het heren hoofdklassekaatsen en daar is voor ons Klaas Postma. En verder hebben we ook aandacht voor Filippen en daar doet natuurlijk Frederik Brugstra weer een klein verslagje van. We beginnen met muziek en na de muziek gaan we snel even bellen langs de velden. We beginnen met Adele met Set Fire to the Ring.

0: En dit was Adele met Set the Rain to the Fire. En de techniek wordt vanmiddag gedaan door Alco de Jong. En we gaan nu voor de eerste keer naar de jubilerende kaatsvereniging De Eendracht in Hallingen. 125 jaar. En daarvoor is bij ons Klaas Postma. Goedemiddag, Klaas.
1: Goedemiddag.
0: En we zijn bij de heren hoofdklassepartij bij jij. En om 11 uur gestart. Hoeveel partijen doen er mee?
1: Dat klopt, om 11 uur is een keer uiteindzet in Haas. Ik zit bij keersvereniging Eendracht van Haas. Die zijn naar de Molly Haakbosses in de vrije formatie. En de eerste vrije formatie van dit seizoen, dat die in mijn naam. En ja, daar woont het betoog van Menno Kosviet en Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Het waren helemaal vriend. Waartoe beweert hier van die man die zullen de komende 12 helemaal met een omloop verliezen, die weet ik net helemaal serieus naam. Wat het hier wel degelijk betreft verhaal, want die man hadden nou een score van Alve uit Alve. Arune Baasje weer de rekken in Minneskeer, daar pakten ze de Alve op een rij. En
0: dat is heel bijzonder, hè?
1: Dus dat je jongen in Hazek. Nou ja, dat wat we al wachten voor zelf. Ze keert ze direct om een prijs, waar ze aan doen, nog een oppelist. En keert ze op dit stuitje in Alke Boomsel, Matt Leijenaar en Jan de Heerma. En zitten met 3 en met 12 voor. Dat betekent dat er al partijen hier binnen. En die winnen net al hier heel breed. Matt Bersma, Heffel Pasma en Erwin Stoelstra hier net al te pot te moeite. Om te van Peter Versuit, Alain Hoekstra en Kenny Jordi Hoekstra. Die klaar zijn niks. Het bedoel van Johan Sipma, Gabriel van Papta en Hendrik Koosta, die heel gauw kleer, maar het bedoel van Redmer Sagemans, Patrick van Bellen en Jurid Oorzinga, Ivo Mies Kim Zuis. Het bedoel van Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Balstra, Roen, Mai, Vier, Mix en Zijs Niks van Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas Pie Volkertma. En dan weer er nog een beetje spanning in de partij tussen Remmel Bauma, Jorn Laak van Beem en Evert Pieter Talsma, Jim, Brent Jesse van Beem, Nick van der Wald en Jelle Kaper. Pieven Traaien, Zijs Geliek en het gevoel van Remmel Bauma naar de Twabbelist. Ik zocht dus naar de partij tussen Menno Kosviet en Auke Boomstra, die is ongeveer hele wegen. En dan hadden we ook de partij tussen Matt Bersma, Hessel Postma en Edwin Sjoenstra. Die keertjes in Johan Sipma, Gabriel van Papta en Hendrik Koonstra. Om een plakje in de hele finale. En deed het eerste spul in de Telegraaf voor de vloer van Matt Bersma.
0: Prima, bedankt Klaas. Komen we straks weer bij jou terug uiteraard. Gaan we over naar Henk en Penius. Die is bij de meisjes in Balk. Oftewel de Famkes Skeetsen in Balk. Henk.
2: Ja, dat gaat het vrij vlot van de morgen om het zien lossen, maar 8 perken. En de fam die kunnen hier sowieso minimaal 2 keer keertsen, want er is ook een herkansingsronde. En we zijn ondertussen al richting de hele finales en die staan op punt van begin of ben al correct los. Maar ik pak eerst de eerste omloper maar even bij. Piet Massem, Frankie Westgeest, Ilse Koopmans, Annie Koopmans en Bolzart, Tessa Westra, Minke Tjelsma en Venna Kupers. Dat waren 1-5 en 2 soisjes, bedoel van Bolzart, naar de 2e omloop. Naaiwier, maar Michel Sietsma en Fena Koster. Zin het betoel van Dokkum, Sanne Haaksma en Dana Marit Koopmans. 5 om het draaien, Sois niks. Dan nummers 5 en Sois Arbeeld Ziel, Rikster Griepstra en Maporte. Maar dat Jepkemaatje en Makkem. Liketonier, Sophie Koops en Marloes Koops. Hebben we natuurlijk 5 om in en Sois waar in het voordeel van Arbeeld Ziel. Dus ik zei naar die 2 omhoog. Dokkum, Berber Boersma, Ilse Leffering. Zin Bolzat, vrouwtje Patricia Blanke. Naomi Ikema en Lisette West. Dat is weer een prachtige partij. Daar hebben we natuurlijk 4 om jou en Soyliek in het voordeel van Petour van Dokkum. Dan het KKB Petour. Albertine Hettinga, Carine Mollema en Elske Kroondik. Zin het Petour van Frensje. Anna Cinema, Hieke Cinema en Senne Bert Monsma. Daar hebben we natuurlijk 4-0 en Soys 0 van Petour van KKB Petour. Dus ik zei naar die 2 omhoog. 11 Sint-Tolf dan. Arem, Danique Rinia, Jeline Bos, Sigrid Bos, Zin Reduzem, Trinke Nijman en Sanne van Dijk. Ik heb uiteindelijk 5 om of jou en Soyliek. Dus dat vind ik een hele mooie street tussen die Barpertoer en Arm naar de 12 omloop. Roliep dan, Manouk Scheringa, Linda van der Meer, Anne-Lotte van Beem, Sint-Anne, Asja, Mahmoud en Jodo Sterk. Ik derde, het weer een hele mooie street. Daar hebben we uiteindelijk 4 om of jou. En zo is het waar in het voordeel van Perdue van de Roliep. Dus zijn naar die 12 list. Ja, en de laatste partij op die eerste omloop, die komt tussen Balk, Maren de Vries, Hendrik Steinga, Lisa Hornstra, Sint Stiens, Ietwer Vis, Ilse van der Galien en Anna Miedema. En daar hebben we uiteindelijk Schinne 4 weersten, Schinne Soys. En we binnen. We hebben ondertussen de 12 omhoop ik al verkeerd. Maar daar kom ik straks op waarom.
0: Prima, bedankt Henk. En tot straks. Gaan we voor de eerste keer deze middag naar Alfred Minema. En die is bij je jongens kaatsen in Makkum. Goedemiddag, Alfred.
3: Ja, een hele goede middag.

Chris natuurlijk en ik, de luisteraars. Ja, ik zit hier niet maken voor het avond hier op de Zilveren Zwaanpartij, een bekende hoordingpartij van jongens natuurlijk. Ze binnen vanmorgen 9 uur begonnen, 39 partijen op de list. Ik zal even de eerste list snel mooi in troon nemen en dan geef ik straks wat natuurlijk naar die tweede list. Nummers 1 en 2, Tjumtjen Sint-Jabek, Woon Sint-Jabek. Traje Fjouwer, Wietmassum 1, Tjimmassum, Woon Wietmassum 1. 5 en 6, Arem Tjifrintjit, Woon Arem. Zoon Tjien 8, Kankerbeepetoer Tjien Woidem. Dat woon het Kankerbeepetoer. 9 en 10, Droriep Tjien 6, dat woon Droriep. Alwe en Tolwe, Exmarre Tjien Wommels, dat woon Exmarre. Tretjen en Fjetjen, Boltwet Tjien Achlem, dat woon Achlem. 15 en 16, Jesterlitten zijn huis, dat woon huis. Zondje en 18, Minnetske zijn beleien, dat woon beleien. Jongetje 20, Weesem zijn Sint-Anne, dat woon Weesem. 21, 22, Volsgeren zijn Tjemerem, dat woon Tjemerem. 23, 24, Belsem zijn Lollemwaaksens, dat woon Lollemwaaksens. 24, Makkem 2, zijn Bidgemeer. 26, dat woon Bidgemeer. 27, Wietmassum 2, Tjere Duzem, dat woon Wietmassum 2. 29, Makkem 1, zijn 30, Huzem, dat woon Makkem 1. 31, Jubbegeer, zijn 32, Rehoesteuns, dat woon Jubbegeer. 33, 34, Montgem 2, zijn Montgem 1, dat woon Montgem 2. 35, 36, Stingers, Simenaam, dat woont Stingers. 37, 38, Snits, Simbitgem 2, dat woont Snits. Gisteren hier een nummer, die is naar de tweede list gegaan. Ja, ik ga even wat ik een soort kans hebben natuurlijk en dan vertel ik hem straks vol meer hoor.

0: dat waren eventueel liedjes. Je hoorde zojuist Lionel Richie en daarvoor hoorde je Marco Borsato. Maar we gaan weer even snel langs de velden. We beginnen bij Klaas Postma en die is bij het Herenkaatsen in Harlingen.
1: Dat klopt. Ik zoek naar de laatste partij van de eerste list. En dat gaat tussen de meelvoorzittende Rick Minnesma en Jesse Steenstraat. En Auke Bomsma, Matten Leijenaar en Jelmer Minnesma. Voortkeert ze om een prijs. Want als je steer naar je winnen, dan ga je een plakje in de hele finale. Het biertraaien is gelijk. Inmiddels had het natuurlijk van meelvoorzittende toch eventjes gastjong. En steer ze mij 4 om traaien voor. Mede toch een paar mooie opslagen van Jesse Steenstraat. En een paar opslagen van Rick Minnesma. Is het nog 5 om traaien voor die man. In dit eerste keer ze trouwens voor mijn steer een jaar van achter. Dus is het nog net bier. En dat patroon van Auke Bomsma, ja, die man steekt goed te keertsen. Maar Leijenaar, hij lid me wel eens even gilden. Maar de man steekt wel achter mij 4 om te rijden. En ik zie ook nog een keert die zijn we terug het perk van Matt Leijenaar en Jelmer Mierma. En dan hebben we ook nog een partij die werkelijk in een omsjog dien is. De partij tussen de nummers 1 en 4 van de list. Martin Bersma, Hessel Postma en Erwin Sjoenstra zien Johan Sipma, Damian van Popta en Hendrik Kootstra. Die partij is letterlijk begonnen dan de partij tussen de noemers Johan en Sier, maar die is nu al dien. Wat het bedoel van Martin Bersma, dat vluchtte werkelijk doorheen. Sipma, ja, wat een volle opslagfout. Het perk van Hessel Postma en Erwin Sjoenstra, dat als een razende stier te slaan. En die man, die pakken de weest op schien op die weest en zei, ja hoor. En steer dus nu al in de hele finale. Dat bedoel van Matten Bersma mij dus aankeert. Of het bedoel van Menno Verschieten. Of het bedoel van Auke Bomsma. Maar dat weer werkelijk erop en erover. Het bedoel van Sipma. Ja, ze steert op het veld. En voordat je dit wist, direct al wel. Het bedoel van Matten Bersma steert dus in de hele finale. En mij dus aan zijn afkeert. Ze het bedoel van Menno Verschieten. Of het bedoel van Auke Bomsma. Daar is het vier van draaien. Had het bedoel van Auke Bomsma en Suis van de Telegraaf. Ik neem even een opslagbal mee van Auke Bomsma. Zien dat hij die Suis van Silver niet kent. Dat soort vrienden van jou worden. Hij had het perk van Jesse Steenstra en Rick Minnesma bestoken. Dan komt er een prachtige retourslag van Matt Leijenaar. Dan kent Rick Minnesma nog eens een keer. Nou, hebben we een mooie triktrak situatie. Komt een keert van. Dus dat maar eventjes al, wacht je. Haas meer.
0: Prima, bedankt. Gaan we over naar Henk en Penjes bij de meisjes. En even een klein vraagje, ja. Henkje. Wat is de leeftijdscategorie?
2: 14 tot een mooie zandje, hè?
0: Oh, oké, bedankt.
2: Dus en daar ben ik nog wat squalfamkes bij. Dus wie wordt een squalfamkes bedoeld? Dat is kijk wat jonger. Ja, in principe is het de leeftijdscategorie 14 tot en met zandje, Chris.
0: Dank je.
2: Ja, dan zien we nou de nummers. De 12 omloop die is ik volledig verkeerd. Want zet ik al zo, we zijn bezig met 4 heel finale wedstrijden hier in Balk. Twaasje in de nummer 3, Bolzwart, Tessa Westra, Minke Tjelsma, Sven de Kupers. Hoen mooi 5 om hier en Sojjouw van Nijwier, Michelle Sietsma en Fena Koster. Dan de nummers 5 in de nummer 7, Arbeeld Siel, Rikstra, Griepstra, Emma Porte, Mara Tjepkema, Sint Dokkum, Berber Boesma en Ilse Leffering. Ja, waar 5-0 en Sojj Gulik. Dan de nummers 9 en 11, KNKB Tour, Albertine Hettinga, Carine Mollema en Elske Kroondijk. Zinder nummer 11, Arem, Danique Rinia, Jeline Bos en Sigrid Bos. Daar waren uiteindelijk 5 om Fjouwer en Sois niks. En dan gaat het KNKB Tour dus naar de hele finale. Laatste partij in de winnersronde, de gong tussen nummers 13 en 15. De Ron Riep, Manouk Skaringa, Linda van der Meers en Anne-Lotte van Beem. Sinten Balk, het toespelende Tour, Maren de Vries, Hendrika Steenga, Lisa Hornstra. Ja, daar waren uiteindelijk 12-5 en sorry League voor de partij van Balk, dus ik zei naar de hele finale. Dan hebben we in de herkansing de nummers 1 en nummer 4. Wiet Marsum, Vrouwtje Westgeest, Ilse Koopmans, Annie Koopmans en Dokkum, Sanne Haaksma en Dana Mark Koopmans. Daar hebben we natuurlijk 4-0 en Sois Jouwer. Nummers 6 en 8, Makkum, Lieke Tarnier, Sophie Koops, Marloes Koops. Zij winnen uiteindelijk op 4 miljoen en Sois Waar van Bolzat, Vrouwtje Patricia Blanca, Naomi, Ikema, Lisette Westra. Nummers 10 en nummer 12, Frensier, Anna Cinema, Ike Sinema, Sennebet Monsma, het bedoel van Reduzum, Trinken Nijman en Sanne van Dijk. Ja, dat wil je een leuke street. Het wordt er uiteindelijk 4 jongen draaien en Sois Gliek in voordeel van bedoel van Frensier. En de laatste uitslag die ik hem heb op die 12 omloop. Sint-Anne, Asja, Mahmoud, Jullo Sterk, zij stonden Sinoor Stiers, Maya, Ikwer, Vis, Ilse van der Galien en Anna Minima. Dat waren 4 wezen Gliek en Sois Twa. Het bedoel van Stiers, ik naar de hele finale in de herkansing hier in Balk.
0: Prima, bedankt Henk. En gaan we weer over naar Alfred Minima en die is in Makkum bij de jonge skaatsen. Alfred.
3: Waren?
4: Ja, zeker zit ik nog steeds bij de jongens Keertsen. En dat zal ik wel een mooie dag weer hier in maken. Ik zal even de tweede omloop met hem troon nemen. Dat ben 39, nummer van... Bedoel van gisteren, die keert in Sint-Jabak. Dat wint Sint-Jabak. Draaien tien vijf, wit massum tien arm. Wint wit massum één. 18 jongen. Nee, dat is zo'n 10 jongen, moet ik zeggen. Zo'n 10 jongen wint de patoe van het KGB. Patoe het 10 Roriep, dat wint Roriep. Alwe 10, 14, dat is de patoe van Exmara. 10, 14, Achlam wint Exmara. 16, 10, 18, dat is Huis. 10, Blaya, dat wint de patoe van Huis. Jongen 10, 10, 22, Weesem. 10, Chimerem, dat wint Weesem. 24, 26, Lollenbaaksem, Tjim Bidgemien, dat wint Bidgemien. 27, Tjim 29, dat is Wietmassem 12, Tjim Makkem 1, dat wint Makkem 1. De rest van de, ja, nee, we hebben nog nummers 31, 32, dat is Jin 3 Jubbegeert, Tjim Montgen 12, en 34, Tjim Zoon 30, dat is Tjim Tjim Snits, dat keert nog. In de herkansingronde hebben we nummers 1, 4, dat is Tjim, Tjim Massem, dat wint de patoe van Massem. 6, Tjim Zoon, Vriendje, Tjim 8, nee, ja, Vriendje, Tjim Woidem, dat wint de patoe van Woidem. Nummers 10, Tjim Tolwe, Zwaai, Tjim Wommels, dat wint Wommels. Tretjen, Tjim 15, Bolvertjen, Jester Litten, dat wint Bolsward. Zuntjen, 20, dat is Minnetje, Tjim Sint-Anne, dat wint Sint-Anne. 21, Tjim 23, Volsgeren, Tjim Belsum, dat wint het betoer van Volsgeren. Tot zover bij weer in Makkum. En ja, ik heb ook zeggen, de binnentraaiordening wedstrijd in West. De het armen het gewoon, het huis het gewoon en de riep het het denken gewoon. We hebben geen NK gewoon, want die doen we hier te warm. Er zijn heel soort concepten, ik praat, ik krijg daar een technische commissielid van deze partij, van deze categorie. Er zijn heel soort concepten, ik van Jood en natuurlijk ik op naar die Saffeldse Vreulenpartij op 4 augustus natuurlijk. In Wommels, ja, Achlem doet mooi, Bidgem, Exmara, Snits, Wietmassem, Bolzwet en Volsgeren. En natuurlijk Arem, Huis en Drorri, die doe ik ook al mooi voor de minst. Maar was het maar eerst te gaan hier in maken, want dit is mooi waar. De kinderen ook meestal komen natuurlijk, maar en ons luisteren hem lekker naar de radio.
0: Zo is het maar net, Alfred, bedankt en tot straks, Alfred. En het volgende verzoeknummer is een verzoeknummer. Is aangevraagd door Tjerke Boer die hier even op visite was. Heb je nou ook een verzoeknummertje? Dan mag je dat even mailen naar mijn mailadres c.wijmega@omroepzilt.nl. Dus c.wijmega@omroepzilt.nl. En als je dat indient, dan draaien we dat natuurlijk even op de radio. Het volgende nummer is Jannes met Dat is toch liefde.

0: Ja, dat was Jannes met Dat is toch liefde. En nu gaan we een rondje maken van vier. We gaan eerst even zometeen naar het vierlippen. En daarna gaan we weer langs de drie kaatsverslaggevers. We gaan eerst luisteren naar Freek Bruksma. Die heeft een opname gemaakt van de afgelopen week over het vierlippen.
1: Beste vierlippen, hier ben ik weer helemaal uit verslag van oude weekend van het vierlippen. Ja, wij hier in Juster hier wij de speciale wedstrijd in Burgum, het Keningsleppen. Ja, en als je dat winnen, ja, dan wil je koning of koninginne of zelfs prins of prinses. Ja, en prinses is sinds vorig jaar pas voor het eerst ingevoerd. Dus ja, dat was pas voor de tweede keer verlept. Ja, en wat gebeurde er nou al hier? Ja, een soort PS. Echt, er was geweldig goed sprong. En het wie ik heel spannend al hier. Maar het Keningslab is een bijzondere wedstrijd, omdat iedereen heeft gewoon traaie sprong doet. Dat is puur voor het klassement. Maar de finale is er in principe net. Dan gaan gewoon meestal weer blanco de finale in, die in de finale mooi springen mooi. En dan begin je eerst weer op nul. Dus het kan best wezen, dat is de vierste spronghand haast die daar, en dat is het net winst. En dat gebeurde dit keer ook. Ja, dan ging ik gewoon naar de famkes. De famkes, ja, daar voelde dit keer heel erg op Aland Haastra. Die maken drie keer een nieuw seizoensrecord en waren dan maar te wadden in het klassement. Het was Jana Galema die daar als eerste de finale ging. Maar 30 meter en 93 centimeter. Ja, en in die finale. Ja, wat gebeurde er in die finale? Alex net een heel soort. Het was Jana Galema die haar afstand nog een keer goed verbeterd naar een 14 meter en 48 centimeter. En zij was helemaal de tweede prinses bij het Keningsleppen. Ja, en bij de dames, ja, de vrouwen. Ja, dat ging het maal. Het ging echt maal. Het werd heel, heel spannend. Er was een soort persprong. En de grootste afstand die te helpen had, wie van Sanne Boustra. En mooi 16 meter 40. En zij ging dus ook als eerste de finale in. Maar de verrassing weer. Jelske Terfstra uit Sjom. Zij sprong zelfs twee keer een PR en eindigde maar 15-14 als tweede de finale in. Het was Femke Rispers die nog omvulde, maar waar was kampioen? Waar was koninginne? Ja, het was Alex Femke Rispers die in de eerste sprong een 15-23 deel zette. Ja, en het was centimeters werk, want het was Sanne Boustra die op 15 meter 22 krek net vierde sprong en daar mooi wel de vierste afstand hier, maar geen koninginne waard. Dat waren Femke Rispens. Ja, en dan hebben we de senioren. Ja, de senioren. En dat senioren, die lappen in dezelfde finale sprong als de junioren. Dus ja, die tellen ze bij elkaar op. Maar goed, dan hebben we Wieger Piet. Die helle ik te wagen een PR. 58, 56. Maar helle daar maar krek net de finale. Het was Michiel Sielstra, die een IPS sprong, in zijn derde sprong. 21, 21. Ja, en dat was 3 centimeter verder dan dat er ooit dient hier. Dus die ging als eerste de finale in. Ja, en wie zit er nog meer in de finale? Auk-Jan Jilderda, een van de junioren. Ja, hij mocht nooit wel om de kenningstitel. Frederik Kramer, die tot dan net zijn heel beste seizoen had. Ja, die wel mooi mocht. En het was Rutger Piersma, die in zijn eerste sprong echt nog een hele mooie sprong maken om ik mooi te doen. Ja. Gern Terfstra die dit keer net mooi, want die hier verkozen voordat er naar de Zwarte Kruis was. En dat begrip ik wel, hij heeft in griep zelf hier een lietse blessure beroen, dus ja, dit kwam beide keren goed uit voor hem. Maar wie Bauke de Jong, die in de finale voortendags een dikke 21 meter deel zette. Ja, en waar ging daar doorheen? Ja, het was Michiel Sielstra, die vorige keer de koning weer, toen er nog junior weer. Hij won dit keer maar 21 meter en 21 centimeter. Het bijzondere van deze dagweek, dat er 24 meter sprongen winnen. En dat gebeurt net zo heel vaak. Ja, en bij de jongens. Ja, bij de jongens. Wat maakt dat deze? Het is Jorrit Boustra. Jorrit Boustra van Reduzem. Niet dat hij even flikte om als eerste de finale te gaan. Maar hij ging de finale in. Mooi nieuw PR. Jochertje meter, 93. Dus de 20 meter die nadert. Ja, in die finale begon het alweer weer op nul. En ja, daar hier hij op een gegeven moment in zijn eerste sprong een mooi 8 meter sprong. Ja, en daar mooi bleef hij ik in het klassement te heesten. In twaalf sprong weer nog een jochtje in 40. En Jorrit was daar mooi toch prins van Burgum. Ja, dit weer het verslag van wat er oude weken gebeurd is. Komende weken waar hij hebben we lappen in het Heidenskip. En wij gaan snuwen, gaan wij de hele dag geven naar Drielstra. Maar één ding wat je hem even in je agenda deel zet. 15 augustus. Dan is de klapper. Dan hebben we het grote FK in Wezem. Ja, en daar moet je een keer bij wijzen als Fries zijnde. En het is op dit moment in alle klassen goed spannend. Dus ja, waar het winnen gaat, ik zou het nog net weten. Ik heb wel een vooruitblik van, maar dat doe ik de andere keer. Ik zou zeggen, een mooie dag en ons volgende week.
0: Frederik, hartstikke bedankt voor je verslag van afgelopen week. En volgende week zondag horen we natuurlijk weer graag van jou. We gaan weer langs de kaatsvelden en we beginnen bij Klaas Postma bij het hoofdklasse herenkaatsen in Harlingen.
2: Ja, ik ga je direct naar een spectaculaire partij zien. Menno Versieten en Rick Minnesma, Jesse Steenstra. Die keert zich in Auke Boomsma, Matten Leijena en Jelmer Mierma. Komen mij 35 voor, maar dat bedoel van Auke Boomsma, die man die knokken haar geweldig leeg in die partij. En hel je op moet 4 weer ik. En dan pakte Auke Boomsma en zijn maat ik de eerste van jouw punt in dat laatste eerst. En dan denk je, zou er een sensationele nederlaag komen van het vertoer van Menno Versieten, de eerste van dit seizoen. Maar ja, je maakt die laatste punt nog wel pakken vanzelf. Eerst is het Rick Minnesma die de keertje bijslacht, dan is het voor jou het waar. Ja, en dan is Auke Boomsma ik net echt een killer aan de opslag. Hij jaagt een te mooie bal aan Jesse Steenstra. Die slaagt een bopper, dan is het voor jou de Liek. Dan kreeg ik Rick Minnesma een mooie bal in het achterperk. Die slaagt een nekbopper, dan is het thuis jou voor die man. En dan viel hij mij eigenlijk gewoon komen. En ja, die laatste bal wordt echt achterin en echt te mooi. En dan slaagt Rick Minnesma zijn tour uiteindelijk naar de hele finale. Teamweerselijk en thuis jou en hij ramt hem over de bopperlijn heen. En dat dus krijgt geen sensationeel uitslag in die Haas. Er zit het partour van Menno Versieten in de hele finale. En dan mij is aan zijn keertje zien het partour van Martin Bersma, Hessel Postma en Erwin Schulstra. Dat maakt al je nog, de man ben krijgt van veel, dus die krijg je pauze. Showen naar de street om de premie op neer. Tussen Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Bonstra. Tjen Remmel, Bauma, Jorrit Lars van Deen en Evert Pieter Tosma. De winnaar van deze partij die pleert zijn rugzak voor de finale trouwens in een noemer. Nou, die partij is nog net daar heel lang landen. Daar hing het in woordje in de Telegraaf. Dat is het vertoer van Remmel Bauma. Zij heeft dus een bloedje voorsprong. Ik neem even een opslag bij Bauma van diezelfde Remmel Bauma. Want hij zit misschien een saai story in dit eerst. Die bal komt achter in de Jan Bonstra. En dan is het Remmel Bauma zelf die de bal weer omslag in het werk. En dat betekent dat Remmel Bauma, Jorrit Lars van Beem en Evert Piet Hoogsma naar een skinspul voorsturen in Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Bonstra.
0: Prima, bedankt Klaas. Gaan we over naar de meisjeskaatsen in Balk. Henk Hempenius.
3: Ja, dat zie ik nog in de fjouwer hele finale. Twee in de winnersonde en twee in de herkansing. De eerste hele finale van de winnersonde. Nummer 12 in nummer 5. Bolzwart, Mooi, Tessa Westra, Minke Tjelsma, Fenne Kuperesjen, Oudebeeld Siel, Rikster, Griefstra, Emma Porte en Marit Jepkema. Ja, dat ging weer de vliegende start van het bedoel van Oudebeeld Siel. Ze pakken twee botjes op rij. Emma passeert de keertje op de Zoysfjouwer. En vervolgens is het Emma die er goed bij is in het tussenspul. Pakt dus een spul voorsprong voor hun bedoel. Maar ja, dan is het uiteindelijk toch een minke. Zij keert de bal van de keers op de Zoyklik en daar markeert de spanning weer om. Het wordt spul om het eerst. Ja, dan wil het toch weer draaien in, omdat Emma erop na heel goed bij is in het tussenspel. Maar ja, en uiteindelijk wordt het draaien met water en misschien een Zoyse in het voordeel van Perdoe van Bolzar. En kijk, een prachtige zitbal van Tessa Westra op de draaien met water en de Schinner Zoyse. En dat betekent dus der in de eerste hele finale. Dus draaien is een glik om de Telegraaf. De oren hele finale in de winterzonde gaat tussen nummers Jochen en Fufje. Al KKB per toer, Albertine Hettinga, Karine Mollema Elske Kroondijk zijn het tussenspelende balk. Maren de Vries, Henrike Steinga en Lisa Hornstra. Ja, daar werd eerst een geliek. En dan werd uiteindelijk een bobbelslag van Albertine op de sociaal. Betekent spul om het eerst. Ja, dan werd direct Henrike Steinga in het tussenspel. Die de bal retourneert tot voor de keers. En daar werd het spul om het eerst. En sociaal geliek. En er laat een keers nog in het tussenspel. En dat betekent dus even die van opslag. Dan hebben we daar naast dan de beide boetes te perken. Dat is de herkansing. Nummer 1 is hier de nummer 6. Wiet Marsum, Frank Juesgeest, Hilde Koopmans, Annie Koopmans en Makkem. Lieke Tuinier, Sophie Koos en Marloes Koos. Ja, daar is krachtverschil wat te groot. Want de partij van Wiet Marsum heeft daar al een 4-minje voorsprong. En dan het Sienjens in de nummer 16. Frenscher, Anne Cinema, Hieke Cinema, Senne Bert Monsma. Zijn partij van Stienjens. Ietwervis, Ilse van der Galien en Anna Minima. En daar het bedoel van Stiers heeft op dit moment een traaimingen voorsprong, maar het is worstelijk. Het is aan de minima. Zij je mooi aan die opslag verzwaren. Zij is die er kleer voor. Komt maar die opslagbal voorin bij de dame van Frenzy. Komt er in ieder geval nog een keer te listen. Ja, en Safi, ben we op dit moment hier in Balk.
0: Prima, gaan we over naar Makkum, naar Alfred Miedema. Hoe staat het ervoor, Alfred?
4: Nou, we zitten nog in je partij in de tweede omloop in de winnaarsrondes. Heb je noem het 31, 10, 33. Dat is het bedoel van Jubbegeer, Jelte, Drent, Aten, Westerdouw. Van net een Simon, Gemtwa, Matthijs, Kwak, Sieber van de Zware en Moint van de Schaaf. Ja, die partij die is nog aan de gang. We zitten dan dus in de tweede omloop, dat is nummer 2, Tjent Rijen, Sint-Jabek, Tije Kingma, Sylvester van der Molen, Emro van der Meer, Tjent Wietmassem, Ian, Jan, Willem, Kopal, Tim Hofstra, iets. En Tassabayov en als ik even zie, dan is dit de traaien hier in het voordeel van Sint-Jabek. Njogentje Alwe, dat is het bedoel van Droriep, Dennis Bieda, Allard van der Meer en Jort de Kroon, die keert zijn nummer Alwe Exmara, Rowan van Zwichem, Koopmans, Keano van Zwichem, Koopmans en Stijn Veenstra en als ik even die partij opzoekie. Dronriep, waar ben je hem? Ja, oh, daar is hij. Het bedoel van Dronriep stier een spul voor. Ja, je leest het al in Jochem Perkma om dan even het oorzicht te vinden. Dat is nou een hele klus. Sektientje, Jordje, Heustje. Het bedoel van Weesem, Heus, mooi, de Keertse, Sigurd, Bouma, Melletalsma en Bondetalsma. Tjen Weesem, Jelmer de Vries en Aale Rijtsma. En destijds, nee, die partij is krijgt los. Die mag dan beginnen. En dan heb je dan 27, Tjen Jongenentwoordig. Dat is Bitgem Ien, Riemer van de Schaaf, Jochim van de Schaaf, Rowan Leumstra, Tjen. Nummer 29, Makkem Ien, Jalt van de Klink, Alex de Boer en Thomas Rinia. En destijds, het. Even zien, en even mij had ik goed zoek. Een spulvoorsprong voor het betoog van Bitgem. Dat zou ik hier eerst maken. Straks krijgen we natuurlijk een totaal overzicht. Want het is hier nog een beetje moeilijk te zien. Want Johan film of Johan Perken lezen hier. Hier veel maar 5 perken en hoor maar 4 perken. Maar ze hadden vleuder hierin, ze hadden ganger hierin, hier in Bitgem. In Bitgem. Oh, voorzitter, die laken ik al. Hierin maak hem natuurlijk. Het is goed vertoeven, dus mensen straks volle meer hieruit maken, mooi.

0: Ja, dit was No Doubt met It's My Life. En voor het nieuws van 2 uur gaan we nog even lekker bij alle drie kaatsverslaggevers langs. En we beginnen bij Klaas Posma in Harlingen.
1: En die zocht naar de street om de premie of neer tussen Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Balstra en Remmel Bauma, Jorlaas van Beem en even Pieter Tolsma. Dat patroon van Remmel Bauma pakte de eerste 2 eersten. Inmiddels is het 12-1, dus de spanning is heel nog bij waarom in een partij die nog redelijk in het begin zit. En de winnaar, ja, die pleegt hem toch eens neer noemen voor de finale. De verliezer had helemaal niks. Ik neem even een opslagbal mee van Jan Balstra, die het perk van Jorlaas van Beem en even Pieter Tolsma bestoken had. Hij komt nog maar zijn noemer in en breekt die bal. Nee, dat moet niet. Ja, goed slag. De strafpunt niet de eerste weg voor de tour van Remmel Bauma. En dan ben we nog in afwachting van de noemers Johan en Nier van der List. Die mag nog op het veld verschijnen. Die keert ze dus aan de hele finale. Menno van Swieten, Rick Winnersma en Chester Seenstra. Tim Mattenbergsma, Hessel Posma en Erwin Silstra. Op papier is dat een aardige partij. Altijd aan in de praktijk. Ik zou het maar wel wachten. Die man mag dus nog op het veld verschijnen. Nou, ik neem nog één opslagbal bij van Jan Bansta. Die krijgt het perk missen. Hij mat op een ei het perk van Jorlaas van Beem en Ewe Pieter Olsma bestoken. Toch dat op een ei net goed, want deze bal wordt echt boeten. Nou, dat betreft Stinnesuis in dit eerst van de patroon van Remmel Bauma. En ze zien ik bij 12 uur voor.
0: Prima, bedankt Klaas. En dan komen we na het nieuws van 2 uur ergens wel weer bij jou terug. Hè? Gaan we over naar Henk Hempenius. Die zit bij de meisjeskaatsen in Balk. Nog even een laatste verslagje voor 2 uur.
2: De Fjouwer hele finale is Bolsa, Tessa Westra, Minke Tjelsma, Fenny Coupeers, Stonden Glieksje en Pedro van Aardebeeld, Sielriks, de Griepstrijma, Porta en Mara Tjepke. Maar in de eerste hele finale dus. Traai is Glieks en Twasois, dan is de bal voor van Tessa. Nou, dat betekent dus dat Pedro van Aardebeeld, Siel in ieder geval de leiding pakt. Werd mooi Fjouwer om het traai in die eerste hele finale. Ian hele finale is ondertussen al spelen. Die komt tussen nummers Ian en Sois in de herkansing. Wiet Massum wint mooi 4-1 en Sois niks. Wiet Massum dus mevrouwtje Westgeest, Ilse Koopmans, Annie Koopmans winnen mooi 4-1. Sois niks van Pedro van Makem. Lieke Tornier, Sophie Koops en Marloes Koops. Dan de nummers Jochen en Fufjen. De Petour, KKB Petour. Albertine Hettinga, Carine Mollema en Elske Kroondijk binnen goed op boy. Sint Petour van Balk. Balk, Maren de Vries, Hendrike Steinga en Lisa Hornstra. Het wie speelt met de eerste, dan wil het Zoy Liek. En dan zou het Albertine. Die bal vind ik te mooi. Die bal gaat door de boppen heen. En ze hebben dus Traimien in van het KKB Petour. En op dit moment is het Traimien derde en Zoyje Fjouwer. Ja, aan de bovenkant de laatste partij. Die gaat er tussen nummers het Sien en Sextje. Frensje, Anna Cinema, Hieke Cinema, Senne, Bert Monsma. Sint Petour van Stiens. Ietwer Vis, Ilse van der Galien en Anne Minima. En de herpetoer van Stien ze de touwtjes in handen. Zij staan op dit moment op 4 miljoen en een schinner Fjouwer.
0: Prima, bedankt Henk. Voor het laatste verslagje van dit eerste uur gaan we over naar Alfred Minima. En die is bij het jongenskaatsen in Makkum.
3: Ja, dat klopt helemaal. Ik zal even een peer uitslagen. We hebben even een peer tussenstand doen in Troja. Bekeerd hier in het terreinomloop. Ik neem even de winnaar eronder. De nummers 12 in Troja, Sint-Jabak. Mooi. Tijen die ging met Sylvester van der Mouwen, Emmerhoef van der Meer, Tjen, Noemetraaien, Wiet Massum, Ingen, Jawel, Kopaal, Tim Hofstra, Ietsen, Tasje, Bajof. Even zien, dat je het Fjouwer met waaien in het voordeel van Sint-Jabak. Jongen, Tjen Alba, Drorri, Dennis Bida, Allard van der Meer, Jor de Kroon, Tjen Exmara, Roland van Koopmans, Kiano Koopmans en Stijn Veenstra. En dat je het op dit moment. Ik even zien, een spulvoorsprong voor de Ron Riep. Sekkientje, jongetje, dat is Huus, Zieker, Bouwman, Melletalsma, Bonnetalsma. Tjennepedoe van Weesem, dat is Jelmar de Vries, Ale Rijtsma. En dat is dit een spulvoorsprong voor de pedoe van Weesem. Want ze hier eerst nog 10 het waarom opkeert. Dan nemen we nooit aan, neem ik hopelijk de hoog complete tweede lespoint terug. En ik van de herkansing.
0: Prima, hebben we dan je muziek met Alweer een Vries van Boukje en Geertje.

Ja, dat was Boukje en Geertje, alweer en frisk. En dit was alweer het eerste uur. We gaan straks na twee uur gaan we over naar het tweede uur. En heb je ook een verzoeknummertje? Dan mag je dat altijd sturen naar c.wijmega@omroepzult.nl. Straks na twee uur gaan we natuurlijk verder met de Zultenmiddag. Dan tweede uur. En dan hebben we uiteraard weer volop aandacht voor het kaatsen in Balk, Makkum en Harlingen. En ik zeg bedankt. En dan graag tot na het nieuws van twee uur.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Een 33-jarige man uit Amsterdam heeft vanochtend vroeg als spookrijder een aanrijding veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Hij botste op een taxi met meerdere inzittenden. Niemand raakte gewond. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol. Hij blies ruim 2,5 keer de toegestaan hoeveelheid, verloor zijn rijbewijs en zijn auto is in beslag genomen. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. De opvarende van de gezonken duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is overleden. Het slachtoffer werd vanochtend gevonden. Waardoor de duwboot gisteren is gezonken is nog onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanvaring. De politie, arbeidsinspectie en inspectie leefomgeving en transport onderzoeken de oorzaak. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
6: Para Link & Co, Geone Cinico.
2: Nieuws, sport en muziek. Chris Wijbinga.

Ja, welkom terug bij het tweede uur van de Siltenmiddag. We zijn zeker tot 5 uur en alleen natuurlijk tot de laatste bal valt. De techniek is in handen van Alco de Jong en mijn naam is Chris Wijmega. Vanmiddag volop aandacht voor het kaatsen. Onder andere de meisjeskaatsen in de Balk, jongenskaatsen in Makkum en de herenhoofdklassekaatsen in Harlingen. Bij het 125-jarig bestaan van Eendracht. Maar we beginnen met muziek en dat is Jason Derulo, One to Want Me.

0: Een mooi vrolijk plaatje hier in de tweede uur van de Zultermiddag. Jason Derlo met Want to Want Me. En we gaan weer over naar de kaatsvelden. We beginnen bij Klaas Posma bij de Herenhoofdklasse kaatsen in Harlingen.
1: Ja, ik zit nog steeds naar de strijd om de premie, meneer. Tussen Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Balstra. En Remmel Bauma, Jorlaas van Beem en even Pieter Talsma. Dat bedoel van Remmel Bauma stier met 12 meer voor. Inmiddels is het 4 meer voor die man. Dus die gaan behoorlijke voorsprong onder de Telegraaf. Ik zag nou een mooie opslagbal trouwens van Jorrit Nanninga. Werd op Jorlaas van Beem net altijd een keer keerslag. En dan is inmiddels ook los de hele finale tussen Menno van Schiet en Rick Minnesma en Jesse Steenstra. En Matten Bersma, Hessel Posma en Erwin Sjoelstra. Het eerste bordje waar gekeerd op zou het publiek. Toen leidde er een keerts. Better zijn een keertske, want die hier bepaalt net dik. En dan bieden er alle kans voor de terk van Hessel Posma en Erwin Sjoelstra om het eerst

0: die man niet meer uitstekend doen in deze hele finale. Nou, in elk geval, good nice voor die man. Ze zit in de prijzen, al een treden of minimaal een twadden. En die orenpartij, ja, dat is voor de verliezer zoer, want die had niks. En dat pakt nog even neerslag mij, want het perk van Sjoerd de Jong en Jan Manstra hadden aan de taak om een keers voorbij te slaan. Oors dan is het 4 miljoen. Sjoerd de Jong, gisteren in Makkum nog winnaar, mij Tron van Lotjen, mij Menno van Schieten en Tjesse Steenstra, wie de derde sterkst, pakte er wel eens een keer de kranse. En ik zie ook zo trouwens een mooie opslag van het werk van Hessel Postma net in Stilstra. Dus juster in de kroos, Sjoerd de Jong, zeer dat hij nou met zijn maat een keers pakken kan. Waardoor is hij met 4,84. Zo de opslagbal, die komt die Sjoerd de Jong. En dan is het helemaal Bouwman die de bal keert. En docht hij dat goed. Daar is wat discussie over. Nou, scheidsrechter Henk van der Zee die zei het. De keert is voorbij, dus het eerste is nog net voor het verdeel van Remmel Bouwman. Ja, dus... Remmelt is er net niet eens. En ik heb het niet vertoogd, maar is het er net niet eens. Nou, enige discussie. Maar in elk geval, Henk van der Zee, de scheidsrechter, gaat de laatste wedstrijd. Keertjes voorbij, dus het bordje is er net voor jong. Manskind nog wel mee. Heb je er meer voor?
1: Prima, bedankt Klaas. Komen we straks weer bij je terug. Gaan we nu over naar Makkum, naar de meisjeskaatsen in Balk en Kempenius.
2: Ja, daar is het Emma Port voor Hordebeeld Ziel. Marix Griepstra en Marit Jepkema. Drie, vier mogen draaien in hun voordeeltje in Bolzwart, Tessa Westra, Minket Jelsma en Fenne Kuperis. Dan wil het uiteindelijk Sajje Fjouwer. Is het Fenne, zij passeert de keers. En dat betekent de vier mogen Fjouwer. En dan weer kijk de vier mogen Fjouwer. En Sajlieke Emma, zij passeert de keers. En daarmee pakt zij de winst voor haar partoer. En daarmee giet het door van Hordebeeld Ziel, Riks Griepstra, Emma Porte en Marit Jepkema naar de finale in de winnersronde. Ja, en de orenpartij, ja, dat kan wel eens een hele mooie street nog gebeuren. Nummers Njochertje en nummer 15. Albertine Hettinga, Karine Malma en Elske Kroon, die zij vormen je het KNKB-partoer. En Steentje over de Balk, Maren de Vries, Hendrikke Steinga en Lisa Hornstra. Dan hebben we het Traamingen, dat wordt het Sjoerd Fjouwer. Dat is dan bobbeslag van Carina en dat betekent Fjouwer om hier. En het is correct Fjouwer om het rijden. Dat een goede opslagwerk van Maren. Zij weet u dan ja, de keerste te behouden. En daar markeert de spanning weer om hier in Balk. Het wordt hier in ieder geval Fjouwer om het rijden. En de finale in de herkansing gaat straks tussen de bedoelingen van Piet Marsum, Vrouwtje Westgeest, Ilse Koopmans, Annie Koopmans, Sjepedoel van Stingers, mooie Ieper Vis, Ilse van der Gaaien en Anne Minima. Want Pedoel van Stingers wint op uiteindelijk op 4 woningen en Sojstra van Pedoel nummer 10. En dat ben Frank Frenscher, Anna Cinema, Hieke Cinema en Sennebet Monsma.
1: Prima, bedankt. Gaan we over naar Makkum, naar de jongenskaatsen. En daar is bij ons Alfred Minima.
3: Ja, zeker. En die zucht nog steeds naar die zilveren zwaanpartij. Een vernemende partij, een jongenspartij hier in Makkum natuurlijk. Ze zijn vanmorgen begonnen met een 39 toer op de lijst. Njoggen oren bij dit aanzet. We zitten op dit moment in de treinomloop, dus we krijgen wat oersjeg oer. We moesten 12 centra, hè. Dat is Sint-Jabek, Tije Kingma, Sylvester van der Mol, Emro van der Meer. Die winnen krijgt de partij tien op het oer van Wiet Massem. Mag ik even zien? Zeg ik het goed? Ja, het bedoel van Wietmaassem, Jan Willem Kopalt, Tim Haftre, Ietsen, Tassa, Bayof. Zij winnen op 4,2 en zo is gelijk. Nummers 9, Tjen Alwe, Keertse Dronriep, Dennis Bieda, Allard van Meer, Jort de Kroon, Tjen Alwe, Exmar, Roland van Zwichem, Koopmans, Kiano van Zwichem, Koopmans en Stijn Veenstra. En daar staat het op dit moment 4 miljoen in het voordeel van Dronriep. Sektien, Tjen Njochtien. Dat is Huus, Siegerbouwma, Melletalsma, Bonnetalsma, Tien, de Petoen, Jorgen, Weesem, Jelmar, de Vries, Aalen, Rijtsma. En dat is hier het spul om te eerst in het voordeel van Weesem. 26, Tien, 29, dat is Bitgem, Ian, Riemer van de Schaaf, Jochim van de Schaaf en Rohan, Luimstra. Die keert Tien, noemen 29, Makkum, Ian, Jalt van de Klink, Alex de Boer en Thomas Rinia. En dat is hier het draaien, Skeer en Eerst van de Petoen van Bitgem. In 30 Tien, Zon, 30 gaan we dan nog Jubbegeer, Jelte, Drent, Aad, Westra, Douw van Ed. Tien zon, drie snits, Frans Oosterbaan en Ruurt Oosterbaan. Zo even zien wat die keert ze op dit moment. Tien, drie, drie, jubbegeertje. Ja, oh, die keert ster. En des die het op dit moment in het Twarreperk. Nee, die partij is krijgloos. Dat is de laatste partij op, eerste, op het treinomloop. Dan gaan we in de treinomloop in de herkansingronde, noemers Fjouwer, Tien zon, Massem,

Jan Stegeman, Jalco Stegeman, Tjernommerszoon, het KNKB-partij Jurre en Nick Dijkstra. En daar staat het 4-2 in het voordeel van het partij van het KNKB-partij. Tolwe en Tretje en Wommels ziet ze allemaal even de jongens. Sen Hoitinga, Tjern. En hoe is zaken van Alfred noemen Tretje en Bolte, Daniel de Boer, Jonathan de Boer, Alan Elzinga. En maak even zien, we keert ze die. Succes het net, nummers 20, 21. Dat is Sint-Anne, Riemer Kapen, Jorrit Kronik en Roelof Schuiling. Die keert 21, Volgeren, Romke Boonstra en Leeuwen van der Kamp. En destijds het Vialromien in het voordeel van Sint-Anne, 24, 32. Dat is Makkum 2, Klaas Dijkstra, Haaien, Tjerdema en Sam Groen. Die keert 32. Dat is Rehoes Teurens, Tseert Witteveen, Wieberen, Tamminga en Nico de Vries. En als ik even zie, we keert het bedoel van Makkum. En dan daar, ja, daar stuk de bedoel van Makkum. Even zien, en dan staat het een eerst voorsprong voor het bedoel van Makkum. 36, 38 heb je dan nog. Dat is het bedoel van mijn naam, Pieter Douma, Sven Kingma, Jop Dijkstra, 38, Bidgem 2, Jelmer van der Schaaf, Jouke Johannes, Hoornstra en Meinte Hoornstra. En die partij is krijgloos, dus daar is nou niks van de zeden. Want Safi hier, Jerry Makkum.

0: En er waren even twee liedjes. Eerst hoorde je Het Goede Doel met Vriendschap. En als laatste Nena 99 Loefboons, een nummertje uit 1983. Maar dan wordt het weer hoog tijd dat we er weer even langs de velden gaan. En we beginnen op of langs het kaatsveld van Harlingen. En daar staat Klaas Postma voor het heren hoofdklasse kaatsen.
1: Ja, en ik kan de eerste finalist melden hier in Haas. Dat is het doel van Remmel Bauma, Jorre Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma. Die zien met jouw Liervoorts in het doel van Jorre Dinga. Letter mij 4 om 1, durft toch wel 4 om 2. Maar het is correct op 4 om 2. En zij is gelijk Jorre Lars van Beem, die koert erbij is in de tussenspul. En hij tikken de bal weer om in het perk. Dus ja, die man pakken de winst. En zien er dus nog eens eerder noemen in de finale. En mij dus aan zijn afkeert ze tien Menno Geschieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Of Mattenbergsma, Hessel Postma en Erwin Schultz. Erwin Schultzstra. Want die man stond het genoemde koor in de hele finale. En daar hing je drie eerst door de kant van het bedoel van Menno Verschieten. Dan zoen je steeds eenzijdig. Nee, dat is het net. Maar het zit al in mij voor die man. Op de eerste zijsverliek is het Erwin Schultzstra die op een liedje keert kwee uitslag. Dan wordt het zijsjouwer. Dan is er een opslag van Mattenbergsma. En dan zie je het al die killen met het bushuisgeliek. En dan is er een uitslagbal. En ja, dan denk je Mattenbergsma kan hem peren. Maar dan had die bal een wat vreemde curve. En dan is het zo'n lucky bal. Die voorbij de keert bijvoorbeeld. Weer pakken wel de punten. En dus echt het bordje. Dus het is trial maar niks. In het voordeel van het vertoer van Menno van Schieten. Ja, qua punten is het vertoer van Mattenbergsma wel in de buurt. Maar qua eerst net. Nou, ik zie nog even naar een opslagbal van Menno van Schieten. Die wordt toch Hessel Postma aan keert verwerken. Er is een size on de telegraaf in het voordeel wel van het vertoer van Mattenbergsma. Dus die man die had nog misschien kans om een beetje oorsluiting te vinden. Het is een keertje nou, redelijk dik. Ik neem hem even mee, die slag. En dan is ja, de winnaar aan zijn mis van een plakje in de finale. En die mij dan keert zien dat de toer van Remmel Bauma. Nou, ik zal even zien dat Mattenbergsma de nou wel inslagen om die zijsla puntenpoorsprong te verzilveren. Het zou voor de partij wel aardig wezen. Want ja, de man in het blauw, de toer van Menno van Schieten, dus op trei om niks. Maar een beetje, ja, gechargeerd al. Het zit dicht bij mijn koor, heel dicht bij mijn koor. Nou, Mattenbergsma, hij mag nou die dikke keerts verdienen. Ja, hij brengt de bal naar Rick Minnesma en die kennen hem net goed eruit. Zie, het is een hele simpele keeractie van Erwin Schultzstra. Het is draaien hier, de spanning is een bietje weer om.
0: Prima, bedankt. Dan gaan we over naar meisjeskaatsen in Balk, Henk Hempenius.
2: Ja, een heel finale ondergang tussen nummers 9 en 15. Het KNKB-partoer nam een schinnenveer of een veerarmie voorsprong. Albertine Hettinger, Carina Mollema en Elske Kroondijk zien het partoer van Balk. Mooi natuurlijk Maren de Vries, Henrike Steinga en Lisa Hornstra. Ja, Maren de Vries en Henrike Steinga komen volgende week sowieso net in actie, want ze hebben al een keer woonde gehad, maar is. Ja, dan mooi net weer mooi, want ze woonden hem uiteindelijk mooi Brecht Reinema voor Balk. En ja, het partoer van Balk stiet ondertussen dus nou wel op een 4 om jouw voorsprong. En Eskine Saas en dan is de Carina Mollema die de bal richting het perk sturen zal. Hendrikke Steginga voorin, Lisa Hornstra achter hem. 4 om jouw en dus die Eskine Saas in één keer voor het proef van Balk. Wedstrijdpunt dus hier in Balk. Komt de bal voorin bij Hendrikke Steginga. Maar ja, daar zit Elske Kroonik nog op de goede plek, op het goede moment. Keer de bal in het tussenspel. Komt er in ieder geval nog een een keer het lezen, dan geeft de formatie van Balk richting de opslag. En dan is het daar Maren de Vries zijn maar proberen om die wedstrijd definitief in het slot te gooien voor hun partoer. Hij was dus de 12 finale zo. In de herkansing, Wiet Marsum, Vrouwtje Westgeest, Ilse Koopmans, Annie Koopmans. Zien het uiteindelijk zien het partoer van Stiers. En dan ben Ieper Vis, Ilse van der Galien en Anne Minima. En de finale in de winnaarsronde geeft in ieder geval straks ja, tussen het broer van Orbeeld Ziel, Rikster Griepstra en Emma Portas en Maarten Jepkema. Zij wonen op 4 of jaar en Zorgelijk van het broer van Bolzat, Tessa Westra, Minkert Jelsma en Fijne Kopiers. En Maren, zij maken het al, ze plezen een prachtige zitbal op het perk van Albertine en Carina. En dat betekent dus dat we dus de finale in de winnersronde haasten. Tussen nummers 5 en de nummer 15 hier in Balk. En ik denk dat dat mooi iets 10 minuten wel was. Giet hem dan al Orbeeld Ziel. Rikster Griepstra en rapport uit Marit Jepkema. Zin uit de bedoel van Balk, Maren de Vries, Henrike Steinga en Lisa Hornstra.
0: Prima, bedankt. Gaan we over naar Alfred Minema die in Makkum zit langs voorbij de kaatsen van de jongens natuurlijk.
3: Ja, zeker. En we zitten nog steeds in die trein om op je keert. En alle perken binnen je vol, maar er is wat oorzocht. De kraaien nou. We noemen het waardje in treinen. Wie zijn jouw tijken? Marcel Vester van de Molen, Imro van der Meer. Die keert het in Wietmassum. Jan-Willem Kopal, Tim Hofstra, iets in daarbij. Dat is erbij of en het over zit. Ja, we gaan terug naar de vierde omloop. Nummer 19 Alwe, dat is Dronriep. Dennis Bieder, Albert van der Meer, Jort de Kroon, die keert het in Exmara. En daar keert ze Ron van Swinden, Keanu van Swinden, Koopmans en Stijn Veenstra. En daar staat het op dit moment 4 om het rij in het voordeel van Dronriep. 16 Sjenjordien Huis. Sigurd Bouwman, Mellet Alsma, Bonnet Alsma, die keertje nummer 9, Weesem, Jelmer, De Vries, Alle, Rijtsma, en daar is hier het 4 om hier in het voordeel van Weesem. 27-29, dat is Bitgemeen, Riemer van de Schaaf, Joachim van de Schaaf en Rohan Limstra, die keertje op het oog van Makkum Ian, Jalt van de Klink, Alex de Boer, Thomas Rinia. Het bedoel van Bitgem wint toch heel makkelijk de partij op 4 voor mijn niks. En zo is het waar. En dan hebben we Jin 30, Jin Zoon 30 nog, Jubbegeer. Jalt Drent Aad, Westerdouw van Etten, Jin Zoon 30, Snit, Frans Oosterbaan en Ruud Oosterbaan. En dan zit het 4 om hier. Nee, ik zoek het verkeerd. Een eerst voorsprong van het bedoel van Snits. De herkansingrondes noemers. Fjouwer, Tjesson, Massem, Dion en Jelko Stegeman. Tjen noemen zo aan het KNKB Tour, Jurre Dijkstra en Nick Dijkstra. Het Tour van KNKB gaat terug naar de vierde omloop. Tolwe, Tjen, Tretjen. Dat is Wommels, Sitsi, allemaal even van de Jong en Sint Hoitinga. Tjen noemen Tretjen, Bolzert, Daniel de Boer, Jonathan de Boer en Alan Elzinga. En het Tour van Bolzert gaat ik naar die vierde list. 20-21 Sint-Anne, Riemer Kaper, Jorrit Kroonijk, Rolf Schuling, 21 Volsgeer, Romke Boonstra, Leeuw van der Kamp, het bedoel van Sint-Anne wint maar 4 van mijn 1 en zo is niks. 24-22 hebben we er nog, Makkum 12, Klaas Dijkstra, Haaien, Tjedema, Sam Groen. 22 Rehu Steurens, Tjeerd Witteveen, Wiebren, Tamminga en Nico de Vries. En het bedoel van Rehu Steurens, die het mooi spul om de eerst voor. 36-38 treden mijn naam, Pieter Douma, Sven Kingma, Jort Dijkstra. Nummer 38, Bitgem 2, Jelmer van der Schaaf, Jouke Johannes Hoornstra en Meinte Hoornstra. En destijds het op dit moment. De eerste gelijk, dus daar is nog niks van de zijn. We gaan straks verder natuurlijk, maar die vierde omloop.

0: Ja, dit was Ilse de Lange met Confetti Shotgun. En dit nummer had ze uitgebracht naar aanleiding van haar 25-jarige jubileum in 2023. We gaan over naar Klaas Posma bij de Herenhoofdklasse Kaatsen in Harlingen. En Klaas, mijn gevoel zegt dat het daar wat spannend kan zijn. Klopt dat?
1: Nou, dat valt een beetje in eigenlijk, Stijn. Want het kantoor van Menno Verschiet, het zie je maar draaien maar niks voor. Het baat draaien meer. Dan denk je, komt er misschien wat spanning in de partij. Maar inmiddels is het bij jou eromheen. Ja, wat ik zei, zit het kantoor van Martin Desma echt net mij. Dan weer een mooie opslagbal van Martin Wip in het achterperk. En die tikt dan weer krek de line over en dan in die bal boeten. Ja, dat zit er ook al iets in. En ja, Erwin Silstra is inmiddels van positieruil in het perk. Erwin die de perkbal achterin kreeg en dan op Litsje Keertsen, ja, die Keertsen net niet te pakken. Wat om de uitslag net geweldig en dan wist ik hier wat anders. Dus hij staat door voorin en Hessel Posma staat in het achterperk. Maar de man staat met vier meer achter. In dit eerst trouwens wel met vier twee in punten voor. Dus nou ja, we hopen dat ze een bordje pakken, dan krijg je iets van spanning weer waarom. Krijgt hij er een boetslag van Menno Verschieten. Die docht het nog beter. De bal komt voor in die Erwin Silstra. En dan is er een mooie retourslag van diezelfde Menno Verschieten. En dan wordt er een net al te dikke keertsoer. Nou, dan zijn we even een naar de keertsoermerker. Die komt er nog bij. Neem ik een opslagbal mee van Chesse Steenstra. Fjouwermeer Stineman dus voor. Fjouwer 2 in punten achter in dit eerst. Dat wel. Maar de voorsprong is Rieland. En nou zorg ik dat Hessel Posma dan maar weer voorin steekt op de opslag van Tjisse. Op de opslag van Menno zit Hessel dus achterin. Nou, de opslagbal van Tjisse Steenstra. Eerst maar weer eens keer Kening in Makkum. Hij brengt de bal bij Hessel en die slacht hem heel vier uit, maar die slacht hem ook twee uit. Afterwol, dit het paar punten kon ik, ben hij het betoel van de Menno Verschiet. Het is jou gelijk, toen in de peer jou om hier jou gelijk. Ja, de man is er riant voor, maar even al was je wat dit bordje pakt. Maar de vooruitzicht in ieder geval gunstig voor het betoel van Menno Verschiet.
0: Oké, bedankt. Dan horen we straks meer, Klaas. Gaan we over naar Henk Hempenius bij de meisjeskaatsen in Balk. Als Henk er is. Henk? Nou, dan gaan we eens over naar Alfred Miedema in Makkum bij de jongenskaatsen. Alfred.
2: Ja, zeker. Ik ben er al.
0: Oh, gelukkig, Alfred.
2: We gaan een uitslag op het redden omlopen. De nummer 10 jongens zien Alwe, dat is Noriep, Dennis Bieden, Allard van Meer, Jordi Kroon, Sien Exmara, Rowan van Swinden, Koopmans, Keanu van Swinden, Koopmans, Stijn Veenstra, het bedoel van, even zien, 5 om het te rijden en Zoid gelijk met het bedoel van Noriep. Dan keert ze naar de nummers 16, 10 jongens, dan keert ze naar Huis. Sierbaum, Melletals, mijn Bonnetals, maar Tjern noemen Jordje Weesem, Jelmer de Vries en Aalen Rijtsma. En dus hier het 4 om het draaien in het voordeel van Weesem. De herkansingronde, daar zit hij weer nog 2 partijen. 25, Tjern 32, 25, Makkum 2, Klaas de Dijkstra, Haaien, Tjernema en Sem Groen. Tjern 32, de Rehoesteun, Tjern, Witteveen, Wieberen, Tamminga, Nico de Vries. En daar zit hier het draaien om het 2 in het voordeel van het bedoel van Rehoesteun. 37, 38 heb ik naar mijn naam. Pieter Dauma, Sven Kingman, Jord Dijkstraatje. Wat zou ik? 38. Wittgen 2, Jelmer van der Skaven, Jouke Johannes Hoortra, Meijter Hoornstra. En daar staat het even zien. Even zien, een eerst voorsprong voor het bedoel van Wittgen. Ja, er binnen hier natuurlijk een heel soort kans hebben ze bij deze jongenspartijen. De eerste draaien, oordelijke partijen. De woon Arem het teken woon, Hoes het teken woon en Droriep. We houden geen NK gewoon vanwege de warmte. Ja, een heel soort kans hebben die de keer al opneemt. Hè. Dat is Achlam, Wittgen, Exmara, Sneek. Wietmassen, Boldert en Voltgeren, die hebben eigen. Natuurlijk kans om hier te winnen, natuurlijk. Ik, maar de binnenkant weer al. We gaan natuurlijk op wijn naar die 124e Vreulenpartij, die op 5 augustus houden wordt. Over een paar weken, over 2 weken zit ik in Wietmassen. Dus dan kijk ik daar een indicatie van krijgen. Hoe het dan is en wie dan wint. Het wordt denken niet om strijd. Ja, wij weten het net natuurlijk wie de J wordt wint. We zitten in de treinomloop nog steeds. In de herkansingronde en in de winnersronde. En straks natuurlijk voor meer.
0: Heel mooi. Heel mooi. Bedankt Alfred. En tot straks. Hebben we even een verzoeknummertje voor u klaarstaan. Dat is aangevraagd door Sjoerd Mier uit Harlingen. En wilt u ook een verzoeknummertje aanvragen, dan mag u er altijd een mailtje sturen naar mijn mailadres. Dat is c.wijbega@omroepzilt.nl. Want ja, helaas, onze WhatsApp ligt er even uit. Dus doen we het even op deze manier. Dit is Schalen met Freed from Desire.

0: Ja, en dit was een verzoekennummertje. Gala Freed from Desire door Sjoerd Meer uit Harlingen. We gaan weer over terug naar Klaas Posma in Harlingen. En hoe staat het ervoor, Klaas?
1: Nou, je hebt misschien applaus op achtergrond. En dat applaus hield het bedoel van Menno Verschieter, Rick Winnersma en Tisse Steenstra. Want die pleert ze haar hier voor de finale in Haas. Ze winnen met 4-1 en 6-2 van Martin Bergsma, Hessel Posma en Erwin Zilstra. Ja, in het begin van de partij staat het qua punten nog dichter bij mekaar. Dan is het 3 minuten. Wordt het nog 3 minuten? Maar ja, dan heb je zo'n fase. Dan zit alles mee bij het patroon van Menno Verschieter. Alle ballen vallen goed, alle glokjes aan ze mee. En bij het patroon van... Matt Bersma slaagt het echt helemaal niks meer. De man ruil je nog wat in perk. Fysiek je er nog wat van de meid in. Maar het gaat als een nachtkeer uit de partij. 4-1, 6-2. Rick Minnesma slaagt de bal weer om in perk. En dat betekent dus dat het bedoel van Matt Bersma tevreden wezen met mijn tweede prijs. Dat het veel online wordt. En dat we haast een keer een finale krijgen. Tussen de toeren van Remmel Bauma, Jorlaat van Been en even Pieter Tosma. En waar zo'n jaar zeggen ze als Menno Verschieten, Rick Minnesma en Tisse Steenstra. Nou, ik ben zelf benieuwd dat het nog wel 20 minuten dat die horen door je ziel. Het veld wat verlijn werden, de mannen krijgen pauze, we krijgen nog een verlotting. Maar in elk geval de partoen van Remmel Bauma en Menno Verschieten keert ze de finale in Haas.
0: Dus ook na 3 uur, dan kunnen we jou terugbellen. Oh, Klaas is er niet meer, denk ik. Nou, in ieder geval, daar lijkt het wel op, want ze moeten straks de velden verplaatsen, begrijp ik, door de finale. En dan is straks de finale van Menno Verschieten, Rick Minnesma, Tisse Steenstra tegen Rimmert Bauma, Jan Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma. Maar nu gaan we over naar Alfred Miedema bij de jongenskaatsen in Makkum.
2: Ja, zeker. We gaan op een partij in de trainer op nummer 16, 10 jongetjes, dat is Huus. Sieger Bouwa, Melletalsma, Bonnetalsma, 10 nummer jongetjes, dat is Weensum, Jelmer de Vries en Aal, Rijtsma. En op dit moment hier het 4 om het rijden in het voordeel van Weensum. Dan heb je nog Jin 30, 10 Zoon 30, dat is Jubbegeer, Jelte, Drent, Aten, Westra, Douwe van Etten, 10, wat zou ik? Zoon 30, dat is Snits. Dat is ja, Frans Oosterbaan, Ruud Oosterbaan en deze keer het draaien. Nee, dat het was een keer een spul voor de partij van Snits. De herkansingronde hebben we ook nog twee partijen, 24 en 32. 24, dat is Makkum 2, Klaas Dijkstra, Haaiet, Jerema, Sam Groen. Tien, nummer 32, dat is Rehoes Turns. Zeert, Witteveen, Wieberen, Tamminga en Nico de Vries. En daar staat het op dit moment draaien. Eerst een geliek. 37, 10, 38 heb je nog mijn naam, Pieter Douma, Sven Kingma, Jorre Dijkstra. Tien, nummer 38, Bethlehem 2, Jelmer van der Schaaf, Jouke, Johannes Hoornstra en Meinte Hoornstra. En daar staat het even zien. Mag even zien, daar staat het. Draaien om een van de toe van mijn naam. En zo gelijk even zien. Nee, dat komt een keer alleen, dus dat is nog net verkeerd. Ja, even zien, nummers 2 en 9 in de winnaarronde. 2, dat is Sint-Jabek. Die keert aan, tien nummer 9 door Riep. En voor de rest is nog even aanwacht zien. Hier in Makkum.

0: Ja, en dat waren even twee liedjes. Zojuist hoorde je Van Geften met In Mijn Hart. En daarvoor de Pussycat Dolls met I Don't Need A Man. Wij gaan weer even snel over naar het kaatsen. En we gaan eerst naar Balk bij het meisjeskaatsen. Henk Hempenius, hoe staat het ervoor, Henk?
1: Ja, we zijn al zo mooi de laatste beide partijen van de derde beide finales. In de winnersronde ben dat nummers 5. Zinder nummer 15, Ardebeeld Ziel, Rikster, Griepstra en Maporte. En Marit Jepkema, het bedoel van Balk, Maren de Vries, mooie Henrike Steginga en natuurlijk Lisa Hornstra. Ja, en daar is het uiteindelijk toch het eerste bordje is ondertussen al verkeerd. In het voordeel van het bedoel van Balk. En dan is het Lisa, zij passeert de keers. En daarmee komen zij op een eerste voorsprong hier in Balk in die laatste partijen van de dag. En de eerste is bezig de finale van de herkansing. Die keer tussen nummers 1 en nummer 16. Wiet Marsam, Vrouwtje Westgeest, Ilse Koopmans, Aniek Koopmans, Jean-Pierre van Stingers, Idwer Vis, Ilse van der Galien en Anne Minima. En ik derde is het eerst verkeerd op de Zoist. Wel prachtige zitbal uiteindelijk van Vrouwtje Westgeest. En daarmee komen zij in ieder geval op een voorsprong hier in Balk. En dan Sjurk en Maporte ondertussen de bal retourneren richting het perk. En dan komt daar een keertje te lezen. En dat betekent daar een skinner eerst en een skinner zoals in het voordeel van proef van Balk. Zij gaan nou naar de overslag. Zij mooi dus de street de bal aasten richting het perk sturen. Maar de Vries, zij staan er eerst voor. En een skinner zoals en een keertje in het tussenspel hier in Balk.
0: Prima, bedankt en komen we straks weer terug. Gaan we nu over naar Alfred Miedema bij de jongenskaatsen in Makkum.
2: Ja, en we zitten nog steeds in die trein om op te keertsen. Noem eens 16, jongetje in de winnersronde. 16 is Huus, Sierbouw, Melletalsma, Bonnetalsma, Tjen, Weesem, Jelmer, De Vries, Alle Rijtsma, het bedoel van Weesem staat maar 4 om jou voor en 4 het wapen voor Huus. Noem het 31, 32, zit wie nooit te zien. Dat is Jubbege, Jelte, Drent, Aten, Westerdouw, Van Etten, Tjen, Zoendrieder, Snits, Frans en Ruud, Oosterbaan. En daar staat het 5 skinnezen en twaggelijk 5 skinnezen van de bedoel van Snits. En we hebben nog 2 partijen in de herkansingronde in het rijden om op 25, 32. 25, Makkum 2, Klaus Dijkstra, Haaiet, Jerdema, Sam Groen, 32. Rehoes Turn, Seert, Wittefijn, Wieber en Tamminga en Nico de Vries. En daar staat het op dit moment 4 om het draaien in het voordeel van het bedoel van Rehoes Turn. 37, 38. Dat is mijn naam, Pieter de Douma, Sven Kingma, Jord Dijkstra, die keert het in. Nummer 38, Bidgem 2, Jelmer van der Schaaf, Jouke, Hannes Hoornstra en Meinte Hoornstra. En daar staat het te rijden om een 1 in het voordeel van het bedoel van mijn naam. De in de vierde omloop binnen het bedoel 2 en Jochen die binnen het inkeertsen. In de winnersronde, dat is Sint-Jabek, Matthijen, Kingma, Sylvester van der Molen, Imro van der Meer. Die mooie Sindro riep, dat is Dennis Bida, Alex van der Meer en Jort de Kroon. En ik noem ze Zoon en Tretjen. Het KGB Petoer, dat is Jurre en Nick Dijkstra. Die keertje noemen Tretjen, Bolzer, Daniel. De boer, Jonathan de Boer en Alon Leijzinga. En daar staat het een spulvoorsprong voor Petoer van Bolzer.

0: Ja, en we gaan op naar het nieuws. En graag na het nieuws van 3 uur zijn we graag weer bij u terug. En dan natuurlijk veel en veel meer Ziltemiddag met kaatsen uit Makkum, Balk en Harlingen. Tot na het nieuws. Dag.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Zware onweersbuien hebben gisteren in en rond New York voor overstromingen en stormschade gezorgd. Straten liepen onder water, auto's kwamen vast te zitten en er waaiden bomen om. Burgemeester Mamdani riep inwoners op binnen te blijven. De verwachting is dat het vanavond rond de aftrap van de WK-finale in het MetLife Stadium droog is. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
3: Nieuws, sport en muziek.

Ja, welkom terug bij De Stiltemiddag, het derde uur inmiddels. En de techniek wordt vanmiddag gedaan door Anneke de Jong en mijn naam is Chris Wijmega. En langs de kaasvelden zit in Balk Henk Hempenius, in Makkum Alfred Miedema en in Harlingen Klaas Postma. Wij draaien even één liedje en na dat liedje gaan we contact zoeken met de heren. En waarschijnlijk is dan de finale bezig in Harlingen bij de herenhoofdklasse. Maar eerst een liedje en dat is Kane met Charis van Houten met No Surrender.

0: Ja, dat was Kane en Carries van Houten, No Surrender. We gaan nog even niet naar Harlingen, want dan zijn ze nou in de velden aan het omleggen voor de finale. Dus we gaan eerst even naar Henk en Penjes bij de meisjeskaatsen in Balk. Hoe staat het voor Henk?
1: Ja, ik zie nu 12 finales. De finale in de winnersronde. Ordebeeld, Sieleriks, de Griepstrijd, Maporta en Marit Jepkema. Ja, ze maar de volle bak in het bedoel van Balk. Maar en de Vries, Hendrik Steinga en Lisa Hornstra. Want ja, de vliegende start in die finale is wel degelijk voor het bedoel van Balk. Ja, het is Lisa's zette keer op de schinnen size. Dat betekent dat je een voorsprong. Vervolgens wordt het twee size. Dan in de bal boeten van Emma. Dat betekent allemaal spul achterstand voor de formatie van Ordebeeld, Siel. En vervolgens wordt het op Nijsois 2. Dan is Hendrik Steinga zit hier op boven en weet de bal goed te rotsen. Retourneert de bal tot in het perk. Ja, zij steen zij dus al schinnetraai eerst voor en dan hoef je het water in het volgende eerst en is het dan Emma Porte om de bal weer richting het perk te sturen. Komt ze maar heronder en brengt hem voor in bij Hendrik Steinga en dan moet Emma er heel snel achteronder en dan komt er een keertje de tweede keertje in het tussenspul derde en dat betekent dus in ieder geval even een ruiting van opslag. Ja, aan de bovenkant, daar is de finale van de herkansing dus ondergang. Piet Marsum, vrouwtje Westgeest, Ilse Koopmans, Annie Koopmans, Chippertoe van Stingers. Maya Ietwer Vissen, Ilse van der Galien en Anna Minima. En ik meen dat het eerste bordje ook naar Pedoe van Piet Marsum. Maar dat weer het Pedoe van Stingers van de bal weer boeten van vrouwtje op de Zuidwaar. En dat betekent dus dat Stingers een vliegende start hier. Vervolgens is dat op de Vjouw Zuid een prachtige zitbal van Ietwer. En dat betekent een spul voorsprong. Ja, nou het Piet Marsum langzamerhand zetten ze de achtervolging in. Een prachtige toerslag van Annieke tot in het perk op de 0-2 en de Soyse Fjouwer. En dat betekent de spul om het eerst en dan is het op de 1-2 en de Soyse 0. Een boetenslag van Ietwer en dat betekent dus dat de stand weer volledig in liquid is. Het wordt hier in die finale van de herkansing. In ieder geval

0: toen eten de bal en dan wordt er een keersoer. Van wat zal het werden, met ik of jou of vijf. De voorlinie mooi en dat betekent dus even een rally van opslag hier in de balk. En dat betekent spul de Telegraaf in. Schinnendraai is natuurlijk en Sociaal in finale van de winnenzonde. En spul een gelijk in de street om in de finale van de herkansing hier in balk. Met keersvereniging Kannegieter.
1: Bedankt, gaan we over naar het jongenskaatsen in Machem. En daarvoor zit voor ons Alfred Minema.
2: Zeker de zilveren zwaanpartij hier in Machem. En verneemde partij natuurlijk. Jongen en tweede partij op list. We hebben de treadomloop. Nou, ik verkeerd van de winnaarsronde. Krek naar uitslag nummer 27. Witgem 1, Riemer van der Schaaf. Joachim Schaaf en Rowan Limstra. Die woon van de Union Vardig. Ja, Machem. Dan maak even een pinnaam er ook heen, Helly. Maar dat die Machem hier, dat die Klaas Dijkstra haait hier. Maar Sam Groen. 31, 32, dat die Jubbegeer, Jelte Drent, Atenwestra, Douw van Etten. Die keertje Snits, Frans en Ruud Oosterbaan. Het lijst nemen de betoog om 4, om 2 en 6, 2. Dan gaan we nog Wolf, 2 partijen in het redden op in de herkansingrondes. 25, 32, dat is... 24 is Machem 2 en de heren Jelt van der Klink bij Alex de Boer en Thomas Rinia. 10 nummer 32 Rehu Steurens, C25 Wieberen Tamaga. Nico de Vries krijgt deze het 4 wezen gelijk winnen, dus daar is dan ik van de zijde wie dat wint. Ja, nee, zeker is het laatste eerst. 36, 38, mijn naam Pieter Douma, Sven Kingma, Jort Dijkstra. Tim Bitgem 2, Jelmer van der Schaaf, Jouke Johannes Hoornstra en Meinte Hoornstra. En dan is hier het 5 om te draaien in het voordeel van Bitgem. We krijgen dus in de vierde omloop, in de winnaarsronde, 12 jongen. Sint-Jabek, Thije Kingma, Sylvester van der Molen, Imro van der Meer. Tien noemen jongen, Drorip, Dennis Bieda, Albert van der Meer, Jort de Kroon. En daar staat op dit moment een spulvoorsprong voor het partij van Drorip. De nummers 19, 26, dat is Weesem, Jelmer, de Vries, Aale, Reitsma, 10. 26, Bitgem, Riemer van der Schaaf, Joachim Schaaf en Rohan Limstra. Die willen aansnoproben, dus daar is dan ik nog niks van de zee. Nummer 37, Snits, dat blootsteen. In de vierde omloop, herkansingronde, nummer 17, Tretjen. Zo'n, dat is het KGB toe, Jure Dijkstra, Nick Dijkstra, Tjen Noemer, Tretjen, Bolzert, Daniel de Boer, Jonathan de Boer en Alon Elzinga. En dan is hier het draaien met waar in het voordeel van het toe van Bolzert. Safir is hier uit Machem.

0: Ja, je hoorde twee nummertjes. Als eerste hoorde je Ottawa met Hands Up. En als laatste hoorde je de kleinschijf van afgelopen week. Tseert Abma met Let's Play. En vanavond in het radioprogramma Brian On Air wordt er een nieuwe kleinschijf onthuld. Maar we gaan snel over naar Klaas Postman, want die is er bij de finale. En nou ja, vertel ons, praat ons bij.
1: Ja, hier in Haas is de finale doen we tussen de golddiggers, wat gaan wij ze wel nemen. Ik bedoel van Menno Geschieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra, die op Alve, uit Alve steen, Alve prijvermaatjes en Alve keer hebben ze doen. En ze krijgen nu cheerstand van het tour van Remmel Bauma, Jorlaars van Beem en even Piet Talsma. Het is eerst in de league in deze finale. Het eerste bordje die op Zijstra naar het tour van Menno Geschieten, trok een opslagfout van Jorlaars van Beem. Even letten met het Stijsjouwer en dan is het even Pieter Talsma die de keert voorbij slacht. En dat budget eerst in de league. Kortom, we zitten nog in de beginfase van deze partij. Ik zag nu een opslagbal van Menno Geschieten en die kort, ja, heel vier, maar net 4,5. Het is een keert nou die werd slijn vroeg even Pieter Talsma. Die ik hiervoor trouwens echt dacht dat hij een bal bobslijn hier. Dat toch de karma's direct, maar die laat Uru terug de scheidsrechter van Henk van der Zee. Dus dat hij een keer slag, dat budget 12 puntjes voor de bedroeg van Menno Geschieten. Maar het is dus eerst in de league in deze finale, die ja, nota wel redelijk van. Het is in de beginfase dat bol. Het mij duidelijk wijzen dat bedroeg van Menno Geschieten toch favoriet is. Ik zie ook nog een prachtige opslagbal van Jesse Steenstra, die komt hier achterin. En dan stekt ik even Pieter Tos met de tommen omheeg. De budget die bal zit, dat jouw ik de karma's te doen. Dus dit is de 12 puntjes. Gonnen we naar het tour van Menno Geschieten. Die pakken dan mijn wonder size in dit eerst. Nou, ik noem nog even hier een opslagbal met mij. En is het op Nijsteen die fenomeen die het opslaan. Maar hij had het duurt al wel een paar keer oren aan van Menno Geschieten. En toch dat het mij behoren. Hij komt nog maar zijn oren in. Breekt de bal die had last van been. En kan die hem vier uur slaan? Ja, maar ik minst maar. Oh, die mist hem op de boppen. Nou, dat budget dat hij eerst nog net verkeerd is. In elk geval, het is eerste league in de finale hier in Haas.
0: Prima, bedankt. En dan gaan we over naar Henk en Peunjes. Beide meisjes in Balk.
2: Ja, dat gaat het heel hard in het voordeel van het bedoel van Balk. En daar ben natuurlijk Maren de Vries, mooi Hendrikke Steenga en Lisa Hortensraps in het bedoel van ja, de kolk uit de Oudebeeld, Ziel, Rechtstreek, Liefstraai en mijn partner. En Maren Tjepke, maar ja, het wie al Schinnetraai is, nou werd het zorg liek, dus binnen mogelijkheden. Ja, dan is Hendrikke er heel goed bij in het tussenspel, keert de bal voor de keers. En ja, ze pakken ze dus al een Schinnetraai eerst. Ja, en wat het bedoel van Oudebeeld, Ziel, ik door ze krijgen, maar net echt grip op de finale hier in Balk. En dan gaat het in één keer even heel goed. Want dan is het Rikster die de keers net voorbij kent. En dat betekent Skinner 4 wezen. En nu is het ondertussen het wedstrijdpunt voor de formatie van Balk. Maar de Vries dus Henrike Steenga en Lisa Hortenstra. Sterp Skinner 4 wezen en de Soys 12 voorsprong hier in deze generale richting de hoopmeis van volgende week sneeuw. En hij staat in de Rikster Griepstra. Zij maar proberen om hun bedoel in de street te houden. Ten eerste is die finale van de herkansing ondergaan. Daar zit meer spanning in. Daar kom ik zo op waarom, want ja, Erik Griep staat maar haast. De opslagbal verzwak je voor hun bedoel. Nu is het ja, goed werk van vrouwtje Westergeest. Voor het bedoel van een beat maar soms zij keert de bal voor de keers. En daarmee pakt ze weer een botje voor hun bedoel. Daar kom ik natuurlijk zo op waarom, dat we het zo aan de eerste derde. Erik Griep staat, oh, die stuurt de bal aan het perken. Die bal die zoeken maar de metro zal ik het wel, want die bal is een heel lang voor van Riks Griepstra. En dat betekent dus dat de eerste prijs in de balk, die bloot in de balk, die gaat naar Maren de Vries, Henrike Steenga, Lisa Hornstra. De tweede prijs gaat naar het bedoel van Orde Beeldziel, mooi Riks Griepstra, Emma Porte en Mara Tjepke. Maar ja, dan ben er natuurlijk nog twee tweede prijzen. Een tweede prijs natuurlijk van het bedoel van Bolzwart, Tessa Westra, Minke Tjelsma en Fena Couperus. En door de tweede prijs, de derde, kom ik straks op waarom. Ja, de finale in de winnersronde, die is dus Arun de Kransen, die ging goed. Nou, ik bedoel van, natuurlijk, bedoel van Balk hier. Dus de Kransen bloeien hier ik in Balk. En die finale van de herkansing, ja, dat is wel een leuke partij. Want daar kom ik mooi gelijk op tot een spullen gelijk. En in die herkansing staan Wietmarsen, vrouwtje Westgeest, Annieke, Ilse Koopmans, Annieke Koopmans. Ze wisten een spul achterstand te verwerken. Shin Stiniers, Itwer Visser. Ilse van der Galien en Anna Minima. Ja, van nou die spelen Gliek. Is het eigenlijk een hele mooie partij. Anouk, zij kent de keers dan net voorbij op de spelen Gliek. En de Skinner-Sois, dat betekent 3 met 12 voorsprong van Ploeg van Stiers. En vervolgens wordt het op 12 draaien en 6 draaien. Is het toch in dit geval Ilse die de keers weer te passeren van Wietmarsum. En daarmee wordt het dus 3 is een Gliek. En nu is het correct op 4 om 3 Gliek en Skinner-Sois. Prachtige zitbal van vrouwtje West Geest. En dat betekent dus dat Ploeg van Wietmarsum, zij hebben de leiding overgenomen in die finale van de herkansing. Het is 4 om het draaien, Jerien Balk.
0: Prima, bedankt en tot straks. Gaan we weer over naar Jongenskaats in Makkum, Alfred Midwa.
3: Jazeker, en we zitten hier in de vierde omloop, Jerien Makkum, de zilveren zwaanpartij natuurlijk, een hele vernemende partij. In de winnenronde noemen ze 12, Tien Jongen, dat is Sint-Jabek, Thijen, Kingma, Sylvester van der Molen, Emro van der Meer, Tien noemen Jongen, Drorip, Dennis Bida, Allard van der Meer en Jort de Kroon. Op dit moment zit het 4 keer in eerste voor het voordeel van Drorip. Nu moet Njootje 26. Dat is nummer Njootje is Weensem Jelmer de Vries Aalen. Rijtsma 26 van Bitgemeen. Riemer van de Schaven, Jochim van de Schaven en Roa Leupstra. En die partij is krijgt die donker, dus daar is dan niks van de zeden. In de herkansingronde zit weer in de vierde omloop. Dat is nummer Zoon, Sintretje. Zoon is het KGB Petoe, Jurre en Nick Dijkstra. Sintretje, Bolzwerd, Daniel de Boer, Jonathan de Boer en Alon Elzinga. En op dit moment zit het 4 om het draaien en 6-2 in het voordeel van Bolder. 20-24. Sint-Anne, Riemer Kaper, Jorrit Kroonik en Roelof Schuiling. Die keert het in Makkum 2. Dat is Jalt van der Klink, Alex de Boer en Thomas Rinia. En die partij betuigen me krijgt oproepen. Dus daar is echt nog niks van de zin. Nummer 38 gaat in de herkansingronde. Een steednummer, dat is Bitgem 2. Jelmer van der Schaaf, Jouke, Johannes Hoortra en Meijte Hoortra. Dus die zit al in de hele finale. In de gewone ronde, daar het nummer 37 gaat een steednummer. Dat is Snits, Frans en Ruud Oosterbaan. Dus die zit ik in de hele finale. Die blauwe steen, ja, dan ben je automatisch een ronde verder. Het wordt wat overzichtelijk hier. Je maakt een beginner in je filta. Ja, de man die het oorveld, dat werd bekleed van morgen. In je veld, dus dan is het wat overzichtelijker en straks natuurlijk meer hier uitmaken.

0: Ja, en dit was The Rops of Jupiter van Train. Nou, en ik ben heel erg benieuwd, Klaas. Gaan ze 12 op een rijk maken?
1: Dat is de vraag vanzelf. Het is nota een spannende finale hier in Haag.
0: Oké, dat is mooi.
1: Van Menno Sieten en Remmel Bauma. De eerste geliek, het is inmiddels wel een geliek. Dus het is een onderhoudende finale. Het is wel aardig om te zien trouwens. Het fanatisme bedoel ik van Menno Sieten. Ja, de man hadden we ongeveer over. Dan had Rick en Chisse ook nog met de aardeling alles doen. En dan ben er nog prijzen voor. Eerste prijzen voor op Trumbalops partijen. Maar de man neemt goed fanatiek. Ja, ze willen dit ook in de boezem steken vanzelf. Het is wel een geliek. En de eerste fjouwpunt in dit eerst gewoon naar de Tour van Remmel Bauma, omdat het perk heeft een goed van de maalslag, de lijn van Keertsen. En die worden beide pakten van Beem en Tolsma. Dus het is Spullingeliek en Skinnenfjouwen in het voordeel van de Tour van Remmel Bauma. Het zou voor die man nek aardig wijze verstellen als ze een keer met de kroons van het
0: veld
1: stappen. Xavier is het nog net, het is Menno Verschieten liet een opslag. En nu is het Jordan Lars van Beem en die tikken hem met fraai over de bottelen in. Hè? Nou, dat is een skinnen size van die man. Dat is prachtig. Heel mooi. En nog neem ik nog even een balkje bij. Het is zo dat de man het net cadeau kreeg, het patroon van Menno Verschieten. Ja, in de eerste omloop ik al zien de patroon van Auke Boomsma biedt een dubbeltje op zijn kant. Maar goed, ze redden dat uiteindelijk dan dochs op. En nu is het een finale die te spannend is. En dus krijgt Menno Verschieten nog een klap op de reg van Chess Steenstra. Die Menno Verschieten stipt de kleer voor de opslagbal. Hij brengt hem nou naar het perk daar en dan is er een klap van even Piet Tolsma. En ik denk dat er wel in is. Het is blijven klaar.
0: Bij de finale. Bedankt Klaas en dan tot straks. Gaan we over naar Henk en Penius bij de meisterskaatsen in Balk. En daar was nog één wedstrijd, Henk.
2: Ja, er is nog een finale ondergang tussen nummer 16 en 16. Dat is de herkansingsfinale. Piet Massum, Vrouwtje Westgeest, Ilse Koopmans, Annieke Koopmans, Jeanette Pedoer, nummer 16. Van Stiniers, Itoer Vis, Ilse van der Galien en Anna Miedema. En het is nu uiteindelijk een opslagbal van Annieke Koopmans. En dan is het Vrouwtje Westgeest die de bal vaart de keert weet te keren. En dan hebben we het Fjouwer om het draaien en Sois Gliek gewoon de Telegraaf hier in balk en dat betekent dus Fjouwer om het draaien en Zorgelijk en daarmee ja, is het daar toch het bedoel van Wiet Marsen was 16 aan de kant van de opslag, dus Vrouwtje zij keert de bal voor de keers en daarmee ja, pakt zij dus belangrijke punten voor de dames. Ja, ze kennen misschien wel op wat ik nog dat de vuur wat ze verschillen tussen maar Fjouwer om het draaien, Zorgelijk Annieke Koopmans, zijn mooie opslag verzwaring, Perk Anamine maar voorin Ilse van der Galien achterin, komt tot die opslag. Bal van Annieke Koopmans. Ja, die is fantastisch opslaan. Prachtige schipbal van Anniek. En dat betekent dus dat het bedoel van Wiet Marsum. Ze bouwen de voorsprong uit hier in Balk. Nou, 400 draaien. En dat betekent dus 400 draaien in de finale van de herkansing. Ja, dan ging je hem nog in je tweede prijs van mij te goede in de winnaarsronde. Dat giet nou het bedoel, KKB bedoel. Albertien Heringa, Hettinga, Carine Mollema en Elske Kroondijk natuurlijk. En een tweede prijs is Joert van het bedoel van Bolzat, Tessa Westra, Minke Tjalsma en Fenne Kuperis. En de Kroos, die jong joh, dus nou het proef van Balk. Maren de Vries, Hendrikke Steinga, Lise Hornstra. En de tweede prijs gaat naar het proef van Oudebeeldziel, Riks de Griefstra, Emma Porte en Mara Tjepkema.
0: Prima.
2: En dan, ja, dan is het nou de vraag van wie pakt deze de finale van de herkansings. Wordt het het proef van Wiet Marsum of het proef van Stiniers?
0: Bedankt Henk. En dan tot straks. Gaan we weer over naar de jongenskaatsen in Makkum. Alfred Miedema.
3: Jazeker, we zitten beide in beide in de winnaarsronde en in de herkansingronde in de vierde omloop. De nummer 2, Keertje Njohan, dat is Sint-Jabik, Tijeking, Marcel Westermo, Imro van der Meer, Tjen Noemen Njohan, Drorip, Dennis Bieda, Albert van der Meer, Jort de Kroon. Op dit moment zit de 5 om in het voordeel van Drorip. De tweede partij in de vierde omloop, Njohan, Jitje, Soizen, Tloijden, Weesem, Jelmar de Vries, Aalen, Rijtsma, Tjen Noemen Soizen, Tloijden, Bidgem, Ian, Riemer van der Schaaf, Jochim van der Schaaf, Rohan Olimstra en destijds het maakt even zin, destijds een spulvoorsprong in het voordeel van ja, het bedoel van Bidgem. Nummer 37 gaat steden nummer Snits, Frans en Ruud Oosterbaan, die zit in de hele finale. De herkansingronde in de vierde omloop hebben we nummer Zoon Sintretje en Zoon uit het KNKB-betoel, Jure Dijkstra, Nick Dijkstra. Nick Dijkstra, Tim Bolzer, Daniel de Boer, Jonathan de Boer, Alan Elzinga, het toe van Bolzer, het wint krijgt de partij op 4 om het rijden en zo is het waar. Dus zij zit in de hele finale. Dan gaan we naar nummers 20 en 24. Dat is Sint-Anne, Riemer Kaper, Jorrit Kroonik en Roelof Schuling. Tien, nummer 24, Makkum 2, dat is Jolt van der Klink, Alex de Boer en Thomas Ridia. En destijds het op dit moment zoist waar in het voordeel van Makkum. Derde, nummer 38, aan het steden nummer Bertram 2. Jelmer van der Schaaf, Jouke, Johannes Hoornstra en Meinte Hoornstra, die gaan steen het nummer, dus die staan in de hele finale. Die mooie naast een opnemertje, het woord nummer 13, dat van Bolzwart. Dat zover is, die maken de dromen om begin te dromen, dus er komt wel leven op een soort publiek dit daar op de bovenste is. Op iedere kant van het veld is het warm en aan de andere kant, ja, dat kunnen juist wel even aan.

0: Waar zijn we een liedje uit 2022? Krezip en Danny Vera, Make It a Memory. We gaan snel terug naar de finale van de heren kaatsen, hoofdklasse inhalingen, Klaas Postma.
1: Ja, en die finale is heel aardig om te zien. En dit is een hele spannende finale. Met die spullen geliek. En dan komt even het perk van Jarlas van Beemen. Even die Talsma opslag. Die man die rammelde er de pijlbal doorheen. Trein met 12 voor. Inmiddels is het trein eerst geliek. Ja, het bedoel van Remmelbal hier echt wat pech. Er kwam mijn zijstjouwer in het eerste voor te steken. En dan kan Jarlas van Beemen de bal krijgt in de tussenspel net knald even omslaan. Dan wordt het zijst geliek. En dan is het eerste steenstraat die vanuit het achterperk de bal door de boppeline jagert. En dat betje trein eerst geliek. Die trein eerst geliek ging het nog steeds om de Telegraaf. In dit eerst had het partij van Menno van Swieten al wel een punt op voorsprong van een size. En de wordt krijgt ruilen omdat er een keertslijn is. Maar het is in elk geval een spannende finale. En ja, de heer en Perktel is de boppeline wel te vinden. Nou, dat is mooier dan de boetslagen. En nu is het Jarlas van Beem die de honneurs waarneemt oor de opslag. Want dat leidt een net al te dikke keerts. En die mat hij verdient hier het zijslag achterstongen in het eerst. Hij brengt de bal voor in bij Rick Minnesma. En die kan die bal prima verwerken. Die slacht hem voorbij de keerts. En dat is de 12 punten naar zijn toe beginnen. En dat levert een bordje op. Want zie je in de size. Het biertrein is gelijk. Het is voor jou om het rijden nou in het voordeel van het toernooi van Menno van Swieten in een absoluut spannende finale.
0: Kijk, dat is hartstikke mooi. Het is spannend. Dit is zowel voor de toeschouwers als voor de luisteraars thuis. We gaan terug naar Henk Hempenius en die is bij de meisjeskaats in Balk. En ik denk dat er nog eentje bezig is.
2: Nee, er is niks meer bezig op dit moment. Chris, de laatste partij is correct. Auroen, het partij van Wiet Massum loopt uiteindelijk om het langstaan. Het partij nummer 1, Vrouwtje Westen, Geesten, Ilse Koopmans en Annieke Koopmans. Zij winnen de finale van de herkansing van het partij van Stiniers. Jitwe Vis, Ilse van der Galien en Anna Miedema. En het wordt er uiteindelijk 4 om het draai en Zorgelijk en dan de bal boeten van Ietwer. Dus de eerste prijs in de herkansing gaat naar het partij van Wiet Massum. De tweede prijs gaat naar het partij van Stiers. En zat ik al zo, de kranten beginnen. Je wordt naar het partij van Balk. De tweede prijs is daar voor het partij van Ordebeeldziel. En een derde prijs is voor het partij van Bolzwart. En het KNKB partij. Ja, zo komt er een einde aan deze generaal. In ieder geval voor de Famkes op Wai. Dus nooit al wat meis. We hebben volgende week natuurlijk een live verslag van Dogen.
0: Prima, bedankt Henk. En dan gaan we nog even terug naar Alfred Minema bij de jongenskaats in Makkum.
3: Jazeker, en de zilverzwaanpartij hier natuurlijk. Een aanleggingspartij die het ook opwaait naar die 124e vreulenpartij die op 4 augustus verkeerd werd. We zitten in de vierde omloop, we hebben een partij die in, dat is nummer 12, Tjinnjongen. 12, dat is een Djabek, Thijen Kingma, Sylvester van der Molen, Emro van der Meer, Tjin. Het bedoel van de Rory, Dennis Bieda, Alad van der Meer, Jort de Kroon. En het laatste nemen het bedoel wint de partij op 4 om 1 en 6-12. We zullen het nog naar Njongertje 26. Njongertje is Weesem, Jelmer de Vries, Aalen, Rijtsmaatje 26, Bitgemeen, Riemen van der Schaaf, Jochim van der Schaaf en Rohan Luimstra. En die partij die staat op dit moment 3 keer in eerste en een keer vier in het voordeel van Bitgem. Dan gaan we naar de herkansingronde. De heenwillingen werd die verkeerd weer zo'n tjen. Het KNKB bedoel het tjen Boldwert. Die weer 4 om het draaien en 6 waren van Boldwert. En de tweede partij gaan we naar 20 tjen 25. 20 zijn dan Riemer Kaper, Jorrit de Roniek en Roelof Schuling. Tjen 24. Dat is Makkum 2. Dat is Jalt van der Klink, Alex de Boer, Thomas Rinia. En daar staat het een eerste voorsprong voor het bedoel van Sint Anne. En Fjouw het waar een punt van Makkum. Nummer 38, die had een steenend nummer. Bitgem 2. Dat is Jelmer van Schaaf, Jouke, Johannes Hoornstra, Meijte Hoornstra. Die keertje, die we krijgen oproepen voor de hele finale. Die keertje is in nummer 13. Dat is dus Bolzwart, Daniel de Boer, Jonathan de Boer en Alon Elzega. En die partij die staat op punt van begin. Hiekel zijn, ja, ik hield zijn nummer. De hele finale in de winnaarsronde, dat is zo'n 30ste. Njogen, dat is Snits, Frans en Ruud Oosterbaan. Tien noemen Njogen, dat is Droriep, dus ja, die gekregen die ik opneem. Nou, zo ben je weer helemaal bij. Jeroen Makkenboy natuurlijk. Straks nog veel meer.

0: Ook weer mooi, zo'n mooi plaatje uit de jaren 80. Rockset, Listen to Your Heart. We gaan weer snel terug naar de finale. Klaas Posma in Harlingen.
1: Ja, Menno Verschiet nu contra Remmel Bauma. En ja, je zag eigenlijk verkeerd seizoen nog wel vaker een bepaald patroon. Die tegenstanders van de partij van Menno Verschiet, die kennen dan vaak in het begin van de partij wat bijblowen. Soms pakken ze zelfs een bordje voorsprong. Maar dan opnieuw ja, is het partij van Menno Verschiet in een soort van ja, sprint. En roepen ze dan. En dan opnieuw pakken ze een voorsprong. En dat is nu ook weer het geval. Het is 4 van de 3 voor die man. En ik zag nog wel een prachtige zetbal van Menno van Schiet. Werd of die de fiaal geliek om de telegraaf brengt. Dus ja, het zou maar het einde aan de partijen wezen kennen. Dat is ja, het bekende beeld. Het vertoer van Verschiet die jouw even das. En ze hadden een veel prachtige acties, een botslagje, een zitbal. En dan opnieuw steen op 4 van 3 en is het nou 4 van 3 en fiaal geliek. Ondanks de zo'n botslagen van Jorlaas van Been, want die steekt prima uit te slaan. Maar ja, het helpt waarschijnlijk te min. Nu komt de bal dan ik achterin. Die Evert Pieter Talsma, nou, die slacht in 40, die is bepaald net dik die keert. Dus het is echt een 2e keer trouwens. Dus alle kansen om Sjoen, je ziet voor het perk van Tjesse Steenstra en Rick Minnesma om het ademhoutje. 4 van 3, fjouw geliek, 2 keertsen. De eerste keertje is trouwens heel behoorlijk dik. Je leidt op een paar meter van de boppeline aan. Dus dat is nog perspectief voor het bedoel van Bauma. Remmel Bauma zelf zal die bal dadelijk naar het perk te brengen. En die 2e keertje, ja, die is leaks. Dus we zullen even zien wat het perk ervan makkert. Het perk dat nou, zullen we nou ruilen? Nou is die Tjesse weer voorin en Rick hier achterin. Remmel Bauma, zijn opslag is net geweldig in deze finale. Nou, had hij een dikke keertje achter de hand. Hij maakt hem nou toch eigenlijk boven stil weer. Om die size voor zijn toer om de telegraaf te brengen. En dat mocht hij dus net. Want die bal komt op hechten. Ja, daarvoor in die Tjesse twee staan, dan wiet je het bol. Dan ramt hij hem heel veel door de boppeline heen. En stint die man dus op het nij op trappen van de weest. 4 van 3, zij is jouwer. Heel simpel. En al uit er een keert van 1 meter of 8. Nou, nou maakt Jorlaas van Been het, want had hij het net goed doet in de partij uit, zo simpel lijkt het. Hij stuurt hier bij de maat naar voren. En Rick Minnes passeert dus nou voorin, is daar ruilen in de kerk met Jesse Steenstra. Jorlaas van Been, kan hij die 2e keer horen? Hij mag hem horen. En dat docht hij net, want het is Jesse Steenstra die de bal pakt. En dan is het uit, de keert is voorbij. 4 van 3, zij sjouwer, tolbe op tolbe. Het vertoer van Menno verschiet naar Rick Minnes en Jesse Steenstra wint hier. In Haas, de man knuffel in mijn koor even. 4 van 3 is thuis. Jouw winnen ze van Remmel Bauma, Evert Pieter Talsma en Jorlaas van Been.
0: Nou kijk, het is meesterlijk. Ook felicitaties van ons hier vanuit de studio aan hun natuurlijk. En Klaas, jij heel erg bedankt voor het verslag. Of krijg je nog een van de heren aan hun microfoon? Oh, Klaas is hier wel weer weg. Dat gaat zo snel, hè. Gaan we dan even terug naar Alfred Miedema. En die is in Makken bij de jongens. Klaas. Ach, sorry, Alfred bedoel ik. Alfred. Die hoort mij ook even niet. Ook geen probleem. Dan draaien we eerst een liedje. Dat is Gompie met Alice.

0: Ja, en voor het nieuws van 4 uur gaan we nog even snel naar Alfred Minima bij de jongenskaatsen in Pakkum.
1: Ja, en ik zeg nog op een vierde omloop de laatste partij, noem het Njokkertje, die zijn 26 en Njokkertje wees hem, Jelmer de Vries Aalen. Rijtsma, die keer het je noem het 26 en Bidgemeer, Riemen van de Schaaf, Jochim van de Schaaf en Rom, Lumstra en het laatst nemen de Tour. Van Bidgemeer de partij maar 4, maar niks en 26 en die beloofde de hele finale in die snel in de finale. De hele finale die van de winnaars eronder noemen zo'n 30ste jongen, zo'n 30ste snits. Frans en Ruud Oosterbaan, Tjen, nummer Njogan, dat is dus de patroon van Droriep. Dennis Bieden, Albert van der Meer, Jort de Kroon, die partij stierde punt van begin. Ek de hele finale in de herkansing ronde. Heb je nummer 38, Tjen, Tretjen, 38, dat is Bidgem 2. Bidgem toch maar 2 patroon hier even nog op het veld. Jelmer van der Schaaf, Jouke, Johannes, het Hoornetrij, Mijnte Hoornetrij, Tjen, nummer Tretjen. Dat is Bolzwerd, Daniel de Boer, Jonathan de Boer en Alon Elzinga. En die partij is die rekkerpunt van begin. We zullen nog een nieuwe wedstrijd op een 4 omloop in de herkansingrond. Nummers 20-24. Dat is Sint-Anne, Riemar Kaper, Jörg Kroonik en Roelof Schuling. 24, Makkum 2, dat is Gjald van der Klink, Alex de Boer en Thomas Rinja. En het betoog van Sint-Anne steekt hem maar spullend eerst voor. En voor jou 2 in punten.
0: Alfred, bedankt. En dan graag tot na het nieuws van 4 uur. En
1: heel goed,
0: de luisteraars. De boodschappen komen straks bij je terug. Omroep Zeeland.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Autocinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
5: Para Link & Co. Geonocinico.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en 3 tankers op de Zwarte Zee aangevallen. Volgens president Zelensky is dat een reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne. Daarbij was Kiev het belangrijkste doelwit. Oekraïne spreekt van een van de zwaarste Russische aanvallen met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. In Oslo wordt vandaag een nationaal monument geopend voor de 77 slachtoffers van de terreuraanslagen van Anders Breivik in 2011. Het monument staat bij het Noorse regeringskwartier waar een bom 8 mensen doodde. Later, op Utøya, kwamen nog eens 69 mensen om. De opening vindt plaats 15 jaar na de aanslagen. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Het weer dan droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
8: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
9: Gaat u schilderen, behangen of sausen?
3: Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
6: Nieuws, sport en muziek. Chris Wijbinga. Omroep Zeeland.
0: Ja, welkom terug bij de Stiltemiddag. Fijn dat je nog luistert naar de Stiltemiddag van zondag 19 juli 2026. De techniek wordt gedaan door Alco de Jong en mijn naam is Chris Wijmega. In dit uur hebben we nog aandacht voor het jongenskaats in Makkum. Daar zijn ze nog bezig. De andere kaatswedstrijden zijn inmiddels geklaar. Dus we zijn nog bij de kaats in Makkum met verslaggever Alfred Minema. We beginnen met muziek met dit uur en dat is Raccoon met Bring In.

0: Ja, en dit was Raccoon met Bring It On. En Bring It On, dat doen ze natuurlijk ook op het kaatsveld in Makkum. Alfred Miedema.
1: Ja, zeker. Ik zit naar de herkansing rond. Dus in de laatste partij op een 4-omhoop. Dat is nummers 20, 10, 4 en 20. Zit aan de bracht hier. Riemer Kaper, Jarrit Kroninger, Rolof Schulling. Tien nummer 24, dat is Makkum 2. Dat is Gjald van der Klink, Alec de Boer, Rome, Thomas Rinja. Krijgt op 12 en is eigenlijk een geweldige... Nee, ik moet net zeggen, dat zei ik net goed. Een kweerslag van de Pato van Makkum bracht de stand daar op 3-omhoog. En dat is de 3-omhoog voor zijn tanden. En twaggelijk. Dan geef je woord tot de heer. Hele finale in de herkansing rond nummers 38 10 Tretje en 38 Bertram 2. Jelmer van der Skaaf, Jouke Johannes Hoornstra, Meinte van der Hoornstra. Zin nummer Tretje in Bolte, Daniel de Boer, Jonathan de Boer, Alan Elzinga. Daar staat het op dit moment een eerst voorsprong van de toer van Bertram. En dan heb je nog even zin. Ja, de winnaarsronde nummer 37 10 Jochen, dat is ik, de hele finale. 37, dat is Snits, Frans en Ruud Oosterbaan, 10 noemen Jochen. Dat is Dronriep, Dennis Bieda, Allert van Meer, Jort de Kroon. En daar staat het op dit moment een eerst voorsprong voor de partoer van Snits. En een skierne fjouwer voor de partoer van Boldwe. Dus daar is ik, nou niks van de zijn.

0: We gaan weer terug naar Makkum. Daar zijn ze vanaf een uur of negen al bezig, hè? Alfred Miedema. En hoe staat het er nu voor?
1: Jazeker, we zitten in de hele finale van de winnaarsronde. De zilveren zwaanpartij hier natuurlijk, een vernemende partij, Jerry Makkum. In de hele finale zitten de nummer 32, Tien Jongen, 32 uit de Snits, Frans en Ruud Oosterbaan, Tien Nummer Jongen, Rory, Dennis Bida, Allard van der Meer en Jort de Kroon. En daar staat het op dit moment, daar mag ik even zien. Eerst een klik zit het daar en een skinne fjouwer voor de Rory. Dan hebben we de laatste partij op een vierde omloop in de herkansingronde. Dat was 20-24. 20, dat is Sint-Anne, Riemer Kapen, Jorrit Kronika, Roelof Schuling. Die keer zit nummer 24, dat is Makkum 2. Geld van de Klink, Alek de Boer, Thomas Rinja. Op dit moment zit de betoog van Sint-Anne een draai om 2 voor. En Soist 2, ik voor een hele liedse keer. En Roelof, Roelof Schuling slacht de bal op. En de keert met verwijslijn wordt zoals Fjouwer in dat eerst. Dan hebben we daar ik al de hele finale. Dat is nummers 38, Sint-Tretjen. 38. Dat is de bedoeling van Bitgem 2, Jelmer van der Schaaf, Jouke, Johannes, Hoorntra, Meijter, Hoorntra, Tjennummer Tretjen. Dat is Bolde, Daniel de Boer, Jonathan de Boer en Alon Elzinga. En daar staat het even zien. Dat is deze eerste telegraaf. Daar staat het een spulvoorsprong voor de toer van Snits. Ja, de Bimbelkons hebben ze natuurlijk, mag ik zeggen, de eerste aardigpartij dat we in mooie die waar Woentroog Arm en toen won Hoens ik een partij en Ron Riep won ik een aardigpartij. Dus drie verschillende winnaars. Hier net een NK dit hier, of nog net, die we 23 augustus verkeerd. De binnenkomst hebben ze, de meebinnenkomst hebben ze, zal ik vanmiddag met de technische commissie even praten hebben. Een Petoris Achram Kimoorman, ja, Bitgem, die zit natuurlijk er goed voor. Exmarre, dat mooi, Snits, dat mooi, Wietmassum. Bols wordt volgeren, dus oer een liedse, twee weken, drie weken. Dan wordt die 124e Vreulenpartij verkeerd op 4 augustus in Wommels. Ja, heel soort komst hebben ze, dus een Ieper Street wordt dat ik. Ja, we nemen nog even een slag mooi door Riepje. Op het oefen snit door Riep. Wat op eerst een gelijk staat. Krijg een truck-track situatie. Zo is het waar. Zo'n 13 jongen dat het even denken, ja. Op het oefen van, nee. Op het oefen van... Even zien, nooit denken nummer 9. Dat is de reepsteer van Soistwa voor eerst een gelijke Soistwa in deze hele finale partij hier in Makkum.
0: Prima, bedankt Alfred. Komen we straks weer terug bij je uiteraard. Gaan we eerst een verzoeknummertje draaien. Dat heeft iemand gereageerd op mijn mailadres. Dat is natuurlijk altijd mooi. c.wijbega@omroepschild.nl. En dat is van Judith uit Harlingen. En die wou het volgende nummer horen. Dat is Shepherd met Geronimo.

0: Ja, dat waren weer even twee liedjes. Jongeren, Taylor Swift en daarvoor Shepard. En Shepard werd aangevraagd via de mail via c.wijmega@apenstaartjeomroepzilt.nl. We gaan weer snel terug naar Alfred Miedema. Ik hoop dat Alfred ook wordt voorzien van een slokje en zo en een hapje.
1: Jazeker, ik heb je z'n beste wat niet maken, maar ik kom hier amper hier, dus ja. Op lijst ken je zeker.
0: Precies.
1: Dit is gewoon heel vertrouwd hier. Ja. Nou, ik let je me natuurlijk, omlopen op dit moment is. We zitten in de hele finale in de winnersrondes, noemen we Zon 30, Tien Jongen. Op het oer Zon 30 is Snits, Frans en Ruud Oosterbaan, Tien noemen Jongen. De Roriep, Dennis Bieden, Allard van der Meer en Jort de Kroon. En op dit moment staat het tour van Snits, staat maar spul op deze voor en via het waar in punt van de Roriep. Dan gaan we naar de herkansingronde, heb je nog één partij op een vierde omloop. Nummers 20, 25, 20, dat is Sint-Anne, Riemer Kaper, Jorrit Kronik, Rudolf Schulling, die keert het hier nummer 25, Mark op 2, Geld van de Klinkalik, de Boer Thomas Rinia en Tippo, ja, op het oor natuurlijk voor hun eigen publiek, op het oor van Makkum, maar op het oor van Sint-Anne, dat zit op dit moment voor me 4 met 2 en 4 gelijk in punten. En daar heb je al een hele finale, dat is 38 in Tretjen. 38 op het oor van Bitgem 2, Jelmer van der Schaaf, Jouke Johannes, Hoorntra en Moite Hoorntra. Die ketertje noemen Tretjen, dat is Bolzwart, Daniel de Boer, Jonathan de Boer, Han Eilzinga. En destijds het een spullend eerst in het voordeel van Bitgem 2. Ja, de toeren 20 en 24, die keert ze dus om een finale plakje van die blauwe in die hele finale steen. Dat is nog even afwachten dus. Het bedoel van Bitgem 1, ja, Riemer Kaper, Joachim van de Schaven, Roa Luftera, die gaan winnen rond een steentnummer, dus die steen ook al in de finale en die wacht hier eerst te gaan, waar zijn tegenstander wordt, Snits of de Roriep.

0: Ja, en we hoorden weer even twee liedjes. Je hoort zojuist de Rebellie met Marije Maria. Staat heel vaak hoog in de Friese top 100. En daarvoor hoor je Greg David met Fill Me In. We gaan weer terug naar Alfred Mierenba in Makken bij de jongens skaatsen.
1: Ja, en de jongens hadden partijen natuurlijk. De zilver- en zwaanpartij. We zitten in de winterronde in de hele finale. Nummer 37, 10 jongen. 37, Snits, Frans en Ruud Oosterbaan. 10 nummer jongen. De Roriep, Dennis Bieder, Albert van der Meer en Jorrit de Kroon. En op dit moment zit het ter rijden om een 2 en een skinne 4 in het voordeel van de Roriep. De herkansingronde zitten we nog steeds in diezelfde partij in de vierde omloop. Dat is nummers 20, 24. 20, dat is Sint-Anne, Riemer Kaper, Jorrit Kronik, Roelof Schuling, 10 nummer 24, dat is Makkum 2, Jalt van der Klink, Alex de Boer en Thomas Rinia. Op dit moment zit het 4 om het 2 in de voordeel van Sint-Anne en een skiene fjouwer, ik in punten. En daar heb je ook al de hele finale, dat is nummers 38, Sint-Tretjen. 38 is Bidgem 2, Jelmer van der Schaaf, Jouke, Johannes Hoornstra, Moite Hoornstra. 10 nummer 13, dat is Boldwert, Daniel de Boer, Jonathan de Boer en Alon Elzinga. En 13 is het moment Spullengelijk en ja, Spullengelijk. En een skiena 2 in het voordeel van Bidgem. Dus de beide hele finale, ja, dat liep erop dat spannend door de mannen, of de jongens, maar ik zei ze, die ben ongeveer leuke partijen. Ze zitten weer de zin, hier die maken natuurlijk. En ja, het betoog van Sint-Anne of Makkum 2, die blowen dan de hele finale steen. Dus die keert ze al ik om een finale plakje. In de gewone ronde, de zit in de finale. Dat is nummer 27. Dat is het bedoel van Bidgem 1. Riemer en Jochem van der Schaaf. En Rowan Luimstra, die zit terwijl ze te wachten. Waar zijn 10 standen wordt, nummer 37 of nummer 9. Dat is Snits of dat is de Roriep.

0: Ja, en daar waren weer een twee liedjes. Justin Bieber en Friends met Cold Water. En daarvoor zat ook een liedje. En dat was natuurlijk Diane the King met She Guy. We gaan weer snel over naar Alfred Miedema in Makkum. Hoe staat het ervoor, Alfred?
1: Jazeker, we zitten nu toch hele finale te zien. Hele finale in de winnen door ons Zonentrieter Tien Jongen. Zonentrieter is het betoel van Snits, Frans en Ruud Oosterbaan. Tien het betoel Jongen. Dat is Droriep, Dennis Bieda, Allard van der Meer, Jort de Kroon. Op dit moment zit het betoel van Snits. Ik ben niet waar. Het betoel van Droriep staat voor me 4 met 2 en 4 met 2 in punten. Dan de oren hele finale. Nee, ik maak je hem nog een uitslag melden. Dat is op een 4 omloop. Nummers 20, 24, 20, dat is Sint-Anne, Riemer Kaper, Jorrit Kroniek, Rudolf Skulling, die keert een tien, op het oefen 24, Makkum 2, die Alt van de Klink, Alek de Boer en Thomas Rinia, op het oefen Sint-Anne wint de partij maar 4 met 2, 6-2, dus zij hebben in de hele finale een steentnummer, dus zij staan in de finale. En de betoeren die in de hele finale zitten, dat is nummer 38, Sint-Tretje, 38, Bethlehem 2, Jelmer van der Schaap, Jouke Johannes Hoorntra en Mointe Hoorntra. Die keert ze noemen Tretjen, dat is Bolter. Daniel de Boer, Jonathan de Boer en Alon Elzinga. En destje de patoer van. Mag ik even zien? Het patoer van. Bolter. Zo'n 30. Snitsjen. Ik ben even niet waar leuk. Nee, het patoer van Snits keert je er riep. En de bedoel van. Snitsje en Droriep, mag even zien, dat is dus 4 om het 2 en 4 2. En de orde hele finale, daar heb ik even in waar, dat is 38 tien tretje. 38, dat is Bethlehem 2, tien noemen tretje Bolzert. En destje de bedoel van Bethlehem 2, steed maar 3 om het 2 voor en 2 gelijk.

0: Ja, en dat was een liedje uit 1996. Tim Immers met Liever dan Lief. En daarvoor hoorde je Cockrubber met True, You Were on My Side. We gaan snel terug naar Alfred Miedemey in Makkum. Hoe staat het ervoor, Alfred?
1: Ja, zeker. We zitten uit de hele finale te zien. En in de winnersronde. En natuurlijk ook in de herkansingronde. De hele finale in de winnersronde. Zo'n 30e jongen. Dat is Snits, Frans en Ruud Oosterbaan. Die kids hier noemen jongen. De Rory, dit al een aardingspartij in het begin van het seizoen won. Het Rory markeert ze Dennis Bida, Arad van Mee en Jorrit de Knoon. En op dit moment zit het toe van de Rory. Zit voor me 5 om het 2. En nou trok een boetenslag van Snit brengt de stand op 6-4 in de eerste 5 met 2 in het voordeel van de Roriep. En 6-4 in punten voor Snit. Toch de hele finale, dat is nummers 38 Sintretje en 38 Bitchem 2. Jelme van der Schaaf, Jouke Johannes, Hoorntra en Moite, Hoorntra, die kids hier noemen Tretje, dat is Bolzert, Daniel de Boer, Jonathan de Boer en Alan Elzinga. En daar zit de traaie eerste gelijk en 2 gelijk, dus daar is nog niks voor de zijden wie die naar die finale te gaan. In die finale zit in de winnersronde, zit nummer 27. Dat is het bedoel van Bitchem, Ian Riemer van der Schaaf, Joachim van de Schaaf en Rowan Limstra en in de herkansingronde stier de Petoe van Sint-Anne. Noemen we de Riemer, Kaper, Jorrit, Kronik en Roelof Schuling. Die stier ik in de finale. Die gingen in de hele finale beide een sneeuwnummer.

En dat was Billy Ocean, There Be Sad Song. Nou, gelukkig niet al die songs die sad zijn. Er zijn ook genoeg leuke, vrolijke liedjes. Dit was alweer het vierde uur van de Ziltemiddag. Straks na vijf uur zijn we terug met uur vijf van de Ziltemiddag. En dan nog volop aandacht voor jongenskaatsen in Makkum. De techniek werd vanmiddag gedaan door Alco de Jong en mijn naam is Chris de Wijbeg. En na vijf uur zijn we graag weer bij je terug. Eerst de boodschappen en dan het nieuws en dan zijn we terug. Graag tot straks, dag.

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
1: Paralink en Co. Geonocinico.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Vanaf Iran zijn raketten afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. Dat meldt het Israëlische leger. Israël en Jordanië zouden een raket hebben onderschept. In delen van Jordanië ging het luchtalarm af. Eerder was er al extra beveiliging rond de haven en luchthaven van Aqaba... na Iraanse aanvallen waarbij twee Amerikaanse militairen omkwamen. België gaat op zoek naar andere leveranciers voor nieuwe fregatten dan de Nederlandse scheepsbouwer Damen, schrijft de ANP. Minister van Defensie Franken vindt de huidige plannen te duur en levering te traag. De twee bestelde fregatten zouden twee keer zoveel kosten als verwacht en het eerste schip zou pas in 2033 kunnen worden geleverd. Het is een flinke tegenvaller voor Damen nadat ook al Duitsland voor een andere leverancier koos. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en 3 tankers op de Zwarte Zee aangevallen. Volgens president Zelensky is dat een reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne. Daarbij was Kiev het belangrijkste doelwit. Oekraïne spreekt van een van de zwaarste Russische aanvallen met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Nieuws, sport en muziek. Chris Wijbinga. Omroep Zilt.
7: Ja, welkom terug bij de Ziltemiddag van zondag 19 juli 2026. De techniek wordt vandaag gedaan door Alco de Jong en mijn naam is Chris de Wijmega. Ook dit uur zijn we nog volop bij het kaatsen in Makkum. Bij het jongenskaatsen met Alfred Miedema. De andere kaatspartijen zijn inmiddels klaar. Dus deze hebben we nog helemaal te goed. Zijn ze nog volop bezig en we zijn erbij tot de laatste bal valt, zeggen we altijd. Maar we beginnen dit uur, dit vijfde uur, natuurlijk weer met muziek. En dat is deze keer met van Spandau Ballet met Only When You Leave.

0: Ja, en dat was Spendobellen met Only When You Leave. Frederik Broekstra van Vlierlepen heeft even een opname gemaakt van wat de afgelopen week is gebeurd. En voornamelijk wat natuurlijk gisteren is gebeurd in Burgum. Hè. En daar gaan we even naar luisteren.
1: Beste Vlierlepen, hier ben ik weer helemaal het verslag van Oudoende Weekend van het Vlierlepen. Ja, wij hier in Juster hier wij de speciale wedstrijd in Burgum, het Keningslepen. Ja, en als je dat winnen, ja, dan word je koning of koninginne of zelfs prins of prinses. Ja, en prinses is sinds vorig jaar pas voor het eerst ingevoerd. Dus ja, dat werd pas voor de tweede keer verlept. Ja, en wat gebeurde er nou alweer? Ja, een soort PS. Echt, er was geweldig goed sprong. En het wie ik heel spannend alweer. Maar het Keningslepen is een bijzondere wedstrijd. Omdat iedereen eigenlijk gewoon traaie sprong doet. Dat is puur voor het klassement. Maar de finale is er in principe net. Dan gaan gewoon meestal weer blanco de finale in. Die in de finale mooi springen mooi. En dan ben je eerst weer op nul. Dus het kan best wezen. Dat is de eerste spronghand haast die daar. En dat is het net winst. En dat gebeurde dit keer ook. Ja, dan ging ik gewoon naar de famkes. De famkes, ja, daar voel ik dit keer heel erg op Aland Haastra. Die maken drie keer een nieuw seizoensrecord. En waar dan moet te wadden in het klassement. Het was Jana Galema die daar als eerste de finale ging.

0: Jelske Terfda uit Sjom. Zij sprong zelfs twee keer in PR en eindigde maar 15 jaar en jaren als tweede de finale in. Het was Femke Rispers die nog omvulde, maar waar werd kampioen? Waar werd koningin? Ja, het was eigenlijk Femke Rispers die in de eerste sprong een 15-23 deel zette. Ja, en het was centimeters werk, want het was Sanne Boustra die op 15 meter 22 krek net vierde sprong en daar mooi wel de vierste afstand hier. Maar geen koningin waard. Dat waard Femke Rispens. Ja. En dan hebben we de senioren. Ja, de senioren. En dat senioren, die lopen in dezelfde finale sprong als de junioren. Dus ja, die tellen ze bij elkaar op. Maar goed, dan hebben we Wieger Piet. Die hellen ik twee keer een PR. 58, 56. Maar hellen daar maar krek net de finale. Het was Michiel Sielstra, die een IPS sprong, in zijn derde sprong. 21, 21. Ja, en dat was 3 centimeter verder dan dat er oordeerd hier. Dus die ging als eerste de finale in. Ja, en wie zit er nog meer in de finale? Auke Jan Jilderda, een van de junioren. Ja, hij mocht nooit wel om de kennistitel. Frederik Kramer, die tot dan net zijn heel beste seizoen had. Ja, die wel mooi mocht. En het was Rutger Piersma, die in zijn eerste sprong echt nog een hele mooie sprong maken om ik mooi te doen. Ja. Gerrit Terfstra die dit keer net mooi, want die hier verkozen voordat er naar de Zwarte Kruis was. En dat begrip ik wel, hij heeft in Griepzerk hier een lietse blessure bedoeld, dus ja, dit kwam beide keer goed uit voor hem. Maar wie Bouke de Jong, die in de finale voortendags een dikke 21 meter deel zette. Ja, en waar ging daar doorheen? Ja, het was Michiel Sielstra, die vorige keer de koning weer, toen er nog junior weer. Hij woonde dit keer maar 21 meter en 21 centimeter. Het bijzondere van deze dag dat er 24 meter sprongen in. En dat gebeurt net zo heel vaak. Ja, en bij de jongens. Ja, bij de jongens. Wat maakt dat deze? Het is Jorrit Boustra. Jorrit Boustra van Reduzem. Die te ter even flikte om als eerste de finale te gaan. Maar hij ging de finale in. Mooi naai PR. Jochetje meter, traaien jochetje. Dus de 20 meter die nadert. Ja, in die finale begon het alweer weer op nul. En ja, daar hier hij op een gegeven moment in zijn eerste sprong een mooie 8 meter sprong. Ja, en daar mooi bleef hij ik in het klassement de heeste. In de tweede sprong weer nog een jochtje in 40. En Jorrit waard daar mooi terug prins van Burgum. Ja, dit weer het verslag van wat er oude week gebeurd is. Komende week in Waarsie hebben we lappen in het Heidenskip. En wij gaan snuwen, gaan wij de hele dag geven naar Drielstra. Maar één ding wat je mee in je agenda deel zet, 15 augustus, dan in de klapper. Dan hebben we het grote FK in Wezem. Ja, en daar moet je een keer bij wijzen als Friese zijnde. En het is op dit moment in alle klassen goed spannend. Dus ja, waar het winnen gaat, ik zou het nog net weten. Ik heb wel een vooruitblik van, maar dat doe ik de andere keer. Ik zou zeggen, een mooie dag en ons volgende week.
1: Frederik, hartstikke bedankt voor jouw verslag van de afgelopen week. En zeker, dat is een hele goede tip, dat Friese kampioenschappen vier je in Winsum op 15 augustus. Maar we gaan snel weer terug naar het kaatsen. En dan hebben we het over Alfred Miedema, die in Makkum is bij het jongenskaatsen.
2: Ja, zeker zit ik hier in Makkum nog steeds bij die zilveren zwaanpartij. Een belangrijke aardingspartij voor de jongenskaatsen natuurlijk. We hebben ook de hele finale in de herkansingronde. Die is correct ik hoor. Het betoe nummer 38. Dat we hier Bitgen 2, Jelmer van der Schaaf, Jouke, Johannes Hoornstra, Moite Hoornstra, die kids hier noemen Tretje, Boldwer, Daniel de Boer, Jonathan de Boer en Alom Elzinga. En het betoe van Boldwer woont die partij op 4 om het rijden en 6-2. We krijgen in die herkansingronde dus de betoeren 20 Tintretje, 20 Sint-Anne, maar Riemer Kaper, Jorrit Kronik en Roelof Schoeling, het zeer betoe van Boldwer, die nam die de correct opneemt. De finale in een gewone, of in een gewone, in een winnaarsronde, moet ik zeggen, dat is tussen de betoeren 26 en Jochen 26, dat bidt hem in. Riemer van der Schaaf, Jochim Schaaf en Roan Limstra, die keert het in nummer 9. En dat is Drorip, Dennis, Bida, Allard van der Meer en Jorrit de Kroon. Het laat je even stil en ik meld me weer, natuurlijk, als die beide partijen beginnen.

0: Ja, we horen even twee nummertjes. En het laatste nummer wat je zojuist hoorde was Guns N' Roses, Paradise City. Een mooi lang nummer, hadden we nu in de tijd voor. Want in Makkah moesten ze de velden verleggen. En voor Guns N' Roses hoorden we Abba, ja, het zit Abba met What and Die. Maar de finale zijn los in Makkah. Dus vertel Alfred, hoe staat het ervoor?
1: Ja, zeker. We hebben de vanmorgen weer met 39 partoeren al wij begonnen. De keertvereniging Makkam die is begonnen met de zilveren zwaanpartij. 39 oude partoeren, de vierde per dubbel erbij. Maar we binnen in de finale staan. De finale in de winnaarsronde is tussen 27 en 9. 27 partoeren van Bitgemie en de Riemen van de Schaaf, Joachim Schaaf en Rowan Limstra. Zinnen partoeren, Jochen Droriep. Dat is Dennis Bieda, Allard van der Meijer, Jort de Kroon. De eerste trappen, Hongoorn, Telegraaf, er nog een bovenslag van de bedoel van Droriep. Er komen nou twee keertjes te lezen en ja, nee, de keert, ja, komt de keert te lezen. Dus de eerste keert, dus dan gaat dan nog het meest opslager. En dan hebben we de herkansingronde. De nummers 20, Tien Tretje, 20, het zijn bedoel van Sint-Anne. Riemer Kaper, Jorrit Kronik en Roelof Schulling. Het keertje nummer 13, Bolzert, Daniel de Boer, Jonathan de Boer en Alon Elzinga. En die partij die staat elk moment op punt van begin. Ja, wij verwachten natuurlijk twee mooie partijen hier. Die finale partijen hier in Makkam natuurlijk. De winnaarsronde, dat is dus Droriep, Tim Bitgem. De eerste twee, de ondertelegraaf, de rond bovenslag van Droriep. Nou, een kweerslag van Droriep brengt de stand op twee gelijk in deze finale partij. En de andere partij in de herkansingronde, die gaat nou los.

0: Ja, en dat was de Goo Goo Dolls met Iris. Een liedje uit de jaren 90. We gaan terug naar Alfred en die kijkt naar de kaatswedstrijden in Makkum.
1: Ja, zeker de jongenspartij, hun aardrijkspartij. En om en om worden punten verdeeld. De nummers 26 en Jochen 26. Dat is Bidgebien Riemen van de Schaaf, Jochem van de Schaaf. Johan Luimstra, die keertje noemen Jochen Drorri. Dennis Bieden, Allard van de Meerjord, Kronen, krijgt een geweldige zitbal op 6, Fjouwer van Rowan Luimstra. Bracht dat eerste onder Telegraaf van de Patoe van Bidgem. En dat eerste twee gingen dik over de Rijon de Telegraaf. De herkansingronde, des keerde de betoeren 20 en 13. 20 is Sint-Anne, Riemerkaper, Jorrit Kronik en Roelof Skuling, tien noemen Tretjen. Dat is Bolde, Daniel de Boer, Jonathan de Boer en Alon Elzinga. En daar zit het dus Kinnersuis in het voordeel van het betoe. Nee, het wordt Suis 2 in het voordeel van het betoe van Sint-Anne. Ja, dus daar ben dus gekozen voor Sint-Anne om het eerste te pakken. Ik wil melden dat er in de herkansingronde ben er vierde preden van betoe nummer 7. Dat is het KGB betoe, Jurre Dijkstra en Nick Dijkstra. Nog een vierde preden, dat is nummer 24. Dat is Makkum 2, dat is Gjalt van de Klink, Alex de Boer, Thomas Rinia. Een derde prijs is er voor het toer 38. Dat is Bidgem 2, Jelmer van de Schaafjouke, Johannes Hoornstra en Moite Hoornstra. En natuurlijk allemaal eerste en tweede prijs hebben we het nou omgekeerd. Even zien, ja, het eerste komt van Sint-Anne aan de Telegraaf te hingen. Door de finale, dat is in de winnersronde, daar is het nog steeds een eerst voorsprong en een skinner 2. Daar worden de punten om en om verdeeld. Zat ik het niet, Scott? Ja, kind een mooie partij worden, maar waar zult zeiden?

0: Zes minuten over half zes. En we horen zojuist Toto Tots met Somebody Else's Lover. We gaan terug naar Alfred, die in Machem is.
1: Het gaat zeker. En die zit naar die finale partij in een winnersronde. Dat is toen zuidend weinig. En Jochem zuidend weinig bedgebieden. Riemen van de Schaaf, Joachim van de Schaaf. Joachim Schaaf en Rowan Limstra. Die keertje hier noemen Jochem. Dat is er al riep. Dennis Bieda, Allard van der Meer, Jart de Kroon. Op dit moment lid het toe van Bidgem toch even een sterk keertje. En ze steen een spul voorsprong op dit moment. De herkansingronde, daar heb ik de finale. Nummers 20 en 30 en 20 Sint-Anne, Riemer Kaper, Jorrit Kronendijk en Rudolf Schuling. Die keertje nummer 30 en dat is Boldwert, Daniel de Boer, Jonathan de Boer en Alan Elzinga. En destijds ik het betoer van Sint-Anne op een spul voorsprong. Ja, ik goed keertje natuurlijk. Riemer Kapers zit nog klever op slag. Die slacht, nee, de achterste van Boldwert, die slacht er een keer van. Ja, de eerste keer kwam alleen dus een spulvoorsprong voor de toer van Sint-Anne. En voor de toer van Bidgem, ek een spulvoorsprong.

0: Ja, dat was een mooi nummer van Suzanne en Freek, Dromen in Kleur. We gaan weer even terug naar Alfred Miedema.
1: Ja, en die zocht natuurlijk nog steeds naar die finale partij hier in Makkum. Een aanrekenpartij van morgen, Johan, 3e partij begonnen. En die finale is tussen de partijen 27 en Johan 27, Bitgemeen, Sterkeert, dat mag ik zeggen, Riemer van der Schaaf, Joachim Schaaf en Roland Limstra. 4e partij van Johan, Droriep, Dennis Bieden, Allard van der Meer en Jort de Kroon. Op dit moment 4e partij van Bitgem steed een spulvoorsprong en 4-2 in punten. Door de finale dus in die herkansing rond. Is tussen St. Anne nummer 20, Riemar Kaper, Jorrit Kronik en Roelof Skulling, Tjen nummer 3, Jim Bolten, Daniel en Jonathan de Boer en Alon Elzinga. En destijds dat ik, ja, ik toevallig steeds bij de klik, destijds een spulvoorsprong voor St. Anne en 4-2 in punten. Ik ken hem wel even in de winnaarsronde, met de 12 vierde prijzen te verdelen. De vierde prijs is Wontrop. Nummer 2, dat is Sint-Javik, Thaie Kingma, Sylvester van der Mol en Mro van der Meer. Nummer 9 had ik een vierde prijs, dat is Petoe van Weesem, Jelmer, De Vries en Aale Reitsma. Een derde prijs is er voor Petoe Zoon 30, dat is Besnit, Frans en Ruud Oosterbaan. En om mijn eerste en tweede hebben we het natuurlijk nog omgekeerd. Een spulvoorsprong voor Petoe van Bitgem. En Fjouwer gelijk in punten. Ja, de banden, beide partijen gingen gelijk op. Ze steen gelijk, een spul. En Fjouwer gelijk, beide in punten. Nou, straks maar weer.

0: Na dit mooie liedje van Judith, met als titel Jung, schakelen we weer over naar Alfred Minema, die bij het jongenskaatsen is in Makkum.
1: Jazeker, en die zucht nog steeds naar de finale partijen in de winnaars en in de herkansingronde. De finale partij in de winnaarsronde. Bidgem Ian, Riemer van de Schaaf, Jochem Schaaf, Rowan Limstra, die keert het zijn nummer een Jochem. Dat is Dronriep, Dennis Bieden, Allard van der Meer, Jorde de Kroon. Het liep erop dat Dronriep wat uitkeerst is. Ja, ze moest niks als partij keertsen, of dit is de seksde partij. De belangrijke dagen natuurlijk. Vanmorgen Jochem Oerie is hier begonnen. Het bedoel van Bidgem staat mooi, Therese kent eerst voor en... Ik denk een klaar onderdeel graag. De orenfinale partij tussen nummers 20 en 13. Dat is Sint-Anne, Riemer Kaper, Jorrit Kroonijk en Roelof Schulling. Die keertjes in 13, Bolde, Daniel, Jonathan de Boer. Alom Eldinga en daar staat het betoefende dan. Ik moet de reis kennen eerst voor. En 0-0 in punten. Ja, het belangrijke dagen dat we hier zijn voor de jongens. Dit is de seksde partij. Misschien gaan ze in je steen nummer hoog, maar het lijkt erop dat de futter wat uit is. En we wachten het nog maar rustig op. Het betoef van Bidgem staat op dit moment in het perk en de Roriep staat aan opslag. Wiebe Visser is de coach van het betoef van de Roriep. Traaiskin eerst en twaaglijk is het er een traaiskin eerst voor het betoef van Bidgem. De opslagbal die werd al tot een keer slaan. Nee, die werd retour, die werd toeslaan op het betoef van de Roriep. Traaiskin eerst voor het betoef van Bidgem en fjouw het waar in punten voor de Roriep. De orenpartij in de herkansingronde. Sint-Anne Timbolde, Roelof Schulling, die slacht nou de balboten. Dan zit er dus draaien, eerst een voor de betoog van Sint-Anne. En een skinnetwaar voor Boltzwart.

0: Ja, het vijfde uur van de Zultermiddag, dat ziet ook alweer mooi op. Je hoorde zojuist twee liedjes. Zojuist Edwin Hazer Band met Ik Meen Het en daarvoor Alex Warren met Carry You Home. We gaan nog even voor het nieuws van 6 uur terug naar Alfred Miedema bij het Jongenskaats in de Makkum. Hoe staat het voor, Alfred?
1: Zeker, en die zegt nog steeds naar die finale partijen, de winnaars en de herkansingen rond de nummer 27, de winnaars rond de nummer 27, Sjenjogan 27, dat is Bitgem Ian Riemer van de Schaaf, Jochem Schaaf en Rowan Lemstra, die kids, je noemen Jochem Drori, Dennis Bieda, Albert van der Meer en Jort de Kroon. Op dit moment zit het om hier in het voordeel van de Betoel van Bitgem en Twagelijk in punten. De orenfinale, dat is tussen Sint-Anne, nummer 20. Riemer Kaper, Jorrit Kronik en Rolf Skulling. Tje noemen tredje, dat is Bolze, Daniel de Boer, Jonathan de Boer en Alan Elzinga. En destijds het Fjouwerskje in eerste voor de Betoven zijn tonnen. En Fjouwer 2 in punten voor Bolze. Ja, het Betoven van Bitgem, dat slacht nou weer een bal boven. Ik zal even zien, komt er nou een saai door de Telegraaf te heen. Ik denk het al, ja, ik denk draaien om in het voordeel van Bitgem, Sindroriep en Sois 2 in punten. De wordt een keer, ik denk even zien, maar ik even om in zien. Ja, de wordt een keer, de man geeft beide naar voren tijdens die finale partij, ja, natuurlijk. Rudolf Schuling die pleit in de oren finale partij een zitbal op het Petoe van Bolten. Het breekt de stand er op Fjouwerskeer eerst voor het Petoe van Zetonnen en Fjouwer gelijk in punten. De winnaar eronder, Bitgem, die slacht nou de bal op. Die brengt de bal achterin. Nee, die brengt de bal kweeën. Brengt een Sois Fjouwer rond de Telegraaf Triomien in en Sois Fjouwer in het voordeel voor het Petoe van Bitgem. Dus ja, het is toch wel belangrijk eerst, mocht het Petoe van Roriep niet alles een aardenkpartij worden in het begin van het seizoen. En Arem en Huis, die heb ik elke keer. Dus er zijn eier potentiële kandidaten om het hier natuurlijk, nou, of Bitgem of Roriep in het, maar voor die aankomende Vreulenpartij, de Hondfjouwer wordt de Vreulenpartij op 4 augustus. Die moment. Daar hebben alle kandidaten voor. Ik heb vanmiddag die moeder technisch commissie praat. Ja, ben alle jongens hebben ze, dus dit niks van de zee.

0: Ja, en hiermee sluiten we het vijfde uur af. En straks na 6 uur zijn we er weer voor de laatste slagen van het kaatsen vanuit Makkum. Graag tot na het nieuws van 6 uur. Tot straks, dag.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
2: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
4: para Link & Co. Gianna Cinico.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De grote natuurbrand ten noorden van Madrid heeft al meer dan 13.000 hectare verwoest en honderden mensen zijn geëvacueerd. Ook bij Zaragoza woedt een oncontroleerbaar vuur. Spanje vreest voor verdere escalatie nu het land zich opmaakt voor een nieuwe hittegolf, waarbij de temperaturen deze week kunnen oplopen tot boven de 45 graden. De Chinese staalproducent Jingye dreigt met juridische stappen tegen de Britse regering na de volledige nationalisering van British Steel. Het Chinese bedrijf verloor vorig jaar al de zeggenschap over dat bedrijf dat donderdag volledig werd genationaliseerd. Volgens de Chinezen is dat pure diefstal en daarom eist het bedrijf volledige compensatie. Vanaf Iran zijn raketten afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. Dat meldt het Israëlische leger. Israël en Jordanië zouden een raket hebben onderschept. In delen van Jordanië ging het luchtalarm af. Eerder was er al extra beveiliging rond de haven en luchthaven van Aqaba na Iraanse aanvallen waarbij 2 Amerikaanse militairen omkwamen. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en 3 tankers op de Zwarte Zee aangevallen. Volgens president Zelensky is dat een reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne. Daarbij was Kiev het belangrijkste doelwit. Oekraïne spreekt van een van de zwaarste Russische aanvallen met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. Het weer, op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten trekken enkele buien over. De noordwestelijke wind is zwak tot matig en het kwik daalt vannacht naar 10 tot 15 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en maximaal tussen 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
7: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
8: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
5: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: sport en muziek. Chris Wijbinga. Omroep Zeeland.
1: Ja, daar zijn we. Het is inmiddels de Zeeland-avond. Fijn dat u toch nog luistert. We zijn gered door onze hoofdspecialist automatisering, Brian Notenbomer. We zijn terug, dus we schakelen even snel terug naar de kaatsverslaggever Alfred Miedema op het kaatsveld van Makkum. Hoe staat het voor, Alfred?
2: Ja, zeker. En je zegt nog steeds naar die twee finale partijen. De winnaars en de herkansingsronde. De finale in de winnaarsronde, nummer 26. Dat is Bidgem in Riemen van Schaaf, Jochim Schaaf en Roland Lemstra. Die kids, je noemen Jochen Droriep, Dennis Bieda, Allard van der Meer en Jort de Kroon. Op dit moment zit het Fjouwer met waai in het voordeel van Bidgem. En Fjouwer, een skin Fjouwer, ik in haar voordeel. Ja, ik bedoel van Bidgem, dat docht goede zaken op dit moment. Ja, dit is wel Fjouwer met waai. We zitten in het zonde eerst, een heel belangrijk eerst in de keertserij. In de herkansingronde hebben we de nummers 20 en 13. 20 zijn dan Riemer Kaper, Jort Kroon, Eker, Roelof Skuling. Die keert het zijn op het oor van Molzwart, noemt Redje, dat is Daniel de Boer, Jonathan de Boer en Alan Elzinga. Op dit moment zit het bedoel van Sint-Anne op 4.

punten. De herkansingronde. Up toe van Bolden. Chiron opslagen. Daar komt de Machinoor in. Brengt de bal achterin bij Jorrit. Nee, Jorrit Kroonik. Die mist de bal. Of die slacht hem net rekken. Brengt de stand op 4 om in van Satanne. En Sois Fjouwer in punten voor Up toe van Bolden. Ja, het liep erop dat ze beide wonnen. Wat dat ooit te geven. Maar we wachten maar rechter. Of meer kunnen we net van.

Ja, en je luistert nog steeds naar de Zilte Middag. En inmiddels is het natuurlijk de Zilte Avond. Het 6e uur en we gaan terug naar de finales in Makkum. En daar is Alfred Miedema.

0: Ja, en die zucht nog steeds naar die finale partij. Die vallen winnaarsronde, dat ben 26, 10, 9, 26, dat Bidgem, Ian, Riemar van der Schaaf, Jochim Schaaf, Rowan Vlimstra, die kids, je noemt 9. Drorip, Dennis Bieden, Allard van der Meer en Jort de Kroon. Op dit moment zit het 5 om het 2 in het voordeel van het bedoel van Bidgem en 4 2 punten. Ja, het wordt wel streden, het wordt wel slaan. En ja, nou weer een bovenslag voor het bedoel van Drorip, brengt de stand op 4 gelijk, 5 om het 2. En via ogenblik in deze finale partij. De finale partij op in de herkansingronde die is daar doen. Toen nummer 20, dat is Sint-Anne, Riemer Kapen, Jarrit Kroonlijke, Roelof Schuling. Tje nummer 13, Bolsworth, Daniel de Boer, Jonathan de Boer en Alon Elziga. Het bedoel van Sint-Anne wint de partij op 4 miljoen. En zo is gelijk een hele liefde keer zijn, die kon net voorbij slaan, werd het bedoel van Bolsworth. Dus in de herkansingronde wint het bedoel van Sint-Anne de eerste prijs, de tweede prijs, Tretjen. Dat is het bedoel van Bolsworth, de tweede prijs, nummer 38, dat is Bidgem 2. En dan maar weer zien, nummer 25, dat is Petoe van Makkum 2, dat wint een vierde prijs. En nummer 7, dat is het KNKB, Petoe Jurre Dijkstra, Nick Dijkstra, wint ook een vierde prijs. Ja, dan die finale partij in de winnaarsronde. Dat staat op dit moment 6 4 in punten en 4 om het 2 in het voordeel van Bidgem. En nou, een geweldige, nee, ik zou zeggen een geweldige zitbal, maar de achterinse die maakt er een keer van een meter of 10 jullie per goal. Dus het kind daar ik de laatste slag wijze van deze oordelingspartij hier, die maakt hem natuurlijk vermoorden, jongen, een tweede partij begon. De zilveren zwaanpartij, een verneemde partij. Ja, we blijven er even bij, neem ik om, want 4 om het 2 hier dit keer en 6 4 al hier in het voordeel van het partij van Bidgem. Bidgem die dan net een oordelingspartij won. Het partij van Rorip het al in je gewoon. Van hoe huis het een meest en het bedoel van Adam had ik een aanreding, dus dan binnen al 4 verschillende winnaars van die 124ste Vreulenpartij. Binnen al die kandidaten die het winnen kunnen gegeven, dus het wordt ik ter een hier bestreed. Door heeft hier een opslag, er komt er een opslag, hij brengt de bal achterin. Ja, en die wordt kweerslaan, denk ik. Ja, die wordt kweerslaan, brengt de stand op Zuid-Galiek in deze finale partij. 4 om het 2 is het en Zuid-Galiek, ja. We blijven nog even bij van dit eerste af, eventueel had het bedoel van Bidgem de mooie wens nog een keer. De opslagen van Rorip, ik is er net al helemaal. Ja, ik is er wel mijn naam, maar ik weet net wie wie is.
1: En inmiddels aardig publiek, Alfred, ja, bij de finale.
0: Ja, er zit een leuk publiek natuurlijk. Het publiek in Makkum, dat komt hier altijd heel man. Ja, mooi soort mensen en die geen haast het feest in herkrijgt. Ja, dus,
1: kijk, gezellig.
0: Drorip, kom eens in opslag. Ja, een geweldige zitbal op en voor is. Ik denk dat dat Jochem Schaaf is. Een geweldige zitbal. Hij sloeg. Hij rekt hem om, maar hij sloeg net uit. Brengt de stand in deze finale partij op 4 om het 3.
1: Riemen komen zo terug bij je terug.

0: met Meyer Blood, want ik begrijp dat het finale wel heel spannend is en dat hij bijna afgelopen is, Alfred.
1: Nou ja, bijna. Ja, het bloot er natuurlijk bij het draaien spullen uit in een keer te rijden, maar het zit op dit moment 4 van het draaien in het voordeel van het Petro van Bethlehem en 4-2. Er werd nog heeg op, nee, er werd een, ik denk dat het nog 4 gelijk werd in punten. Zat de zin af, zo is 4.
2: Ja, 4.
1: Het werd 4 gelijk in punten. 4 van me draaien en 4 gelijk. 4 van Bethlehem keert Riemers van de Schaaf, Jochem Schaaf en Roland Lustra. Tien op het oog van de Rorip, dat is Dennis Bida. En dat is Allard van der Meer en Jort de Kroon. 4 van me draaien en 4 gelijk in punten. De Leiden keert ter richter van de Middellinie. Dat is de eerste keert. De opslager van Bethlehem die zit klaar. Om zijn opslag naar de opslagbal en hij brengt hem weer achterin. Nee, hij brengt hem boeten de touwen, brengt de stand op. Zo is Fjouwer in de eerste voor Rorip. 4 om me draaien in het voordeel van Bethlehem. Sorry? En zo is Fjouwer voor Rorip de Leiden keert. Zo ben ik in de war. Ja, ik ben in de war. Ik heb wel hele deskundige mensen hier om me heen, dus die helpen me wel op het
0: boeisvoer. Ja, dat scheelt alweer, hè?
1: Ja, dat is echt dat is de moeite waard hier niet maken. Ik hoef net niet sleep te vallen, want dan nemen ze het sauer. 400 rijden in het voordeel van Bethlehem en 6 4 in punten van Dron Riep. De opslager van Bethlehem die steekt weer klaar van zijn opslagbal. Ja, onder Bethlehemer kant wat liet ze foutjes maken. Boeten de touw, ja. Dat, hij brengt hem nou voor in. Ik denk dat er twee git. Ja, valt mij al. Ja, hij wordt twee onderwijs door de scheiter en door de karmaster. Brengt de stand op, zoals gelijk in deze finale partij. 4 van het draaien en zoals gelijk in deze finale partij tussen Bethlehem en Dron Riep. Ja, dan beloof ik er toch maar even bij in deze uitzending, want dit kind natuurlijk ook de laatste slag werden. De opslager van Bethlehem, ik denk Riemer van der Schaaf, wat die dat is. Wees dat ik een list heb bezocht. Riemer van der Schaaf, hij concentreert hem voor zijn opslagbal. De muziek is ik even ophouden, ik wel. Riemer van der Schaaf, komt er maar eens naar, dan brengt de bal tussenin, denk ik. Ja, tussenin. Ja, ja, ja. Hij heeft heel goed opslaan. Heel beste opslagbal van Petoe van Bethlehem. Brengt ja, toch de uitslag in deze finale partij voor Petoe van Bethlehem. De eerste prijs is dus voor Bethlehem 1. Dat is Riemer van der Schaaf, Jochem Schaaf en Roland Limstra. En de tweede prijs voor Petoe van der Riep, Dennis Bieda, Allard van der Meer en Jort de Kroon. Ja, ik denk dat we het allemaal afsluiten, want we hebben nog een heel soort keertje natuurlijk. Ik wil de man in de studio bedanken, Chris natuurlijk en Alco voor hun meewerking. Ik voor Nice Size Hoor natuurlijk. Bedankt voor het luisteren, luisteraars. En ik zou zeggen, ont een andere keer.
0: Prima, heel erg bedankt Alfred voor je verslaggeving vanuit Makkum. En inderdaad, graag tot de volgende keer Alfred.
1: Ja, dankjewel.
0: Prima, en ik dank natuurlijk ook alle andere medewerkers die vandaag hebben meegewerkt. Zoals Henk Hempenius, die verslag deed van Meisjes in Balk. Klaas Posma, die verslag deed van Hoofdklassekaatsen in Harlingen. En Freek Broeksma van het Vierlip van afgelopen week. En natuurlijk Alco de Jong voor de techniek. En mijn naam is Chris Wijmer. Wij schakelen nu zometeen over op de non-stop. Ik wens u nog een hele fijne avond. En straks om 7:00 is er natuurlijk Brian on Air met Brian Notenbomer. Graag tot de volgende keer. Tot ziens. Dag.

als ik wil. Met mijn vuur streel ik ozak en ik kus zo lang en stil. En ik beleef het allemaal als ik al in het maanlicht lig. Stort ik al zinnevol, wuift de hoogheid weer.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlicum.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Boeing overweegt de productie van de populaire 737 MAX verder te verhogen zodra het huidige doel van 47 toestellen per maand stabiel is bereikt. Volgens divisiehoofd Stephanie Pope gebeurt dit alleen na grondige veiligheidsbeoordelingen. Daarna wil Boeing opschalen naar 52 vliegtuigen per maand. De Farnborough Airshow start aanstaande maandag. 3 dagen na de scheepsramp in Indonesië zijn opnieuw 7 overlevenden gevonden. Een vrouw en haar zoon bereikten een onbewoond eiland, terwijl 5 anderen zich vasthielden aan een visfuik en drijvend puin. Tot nu toe zijn 56 mensen gered. 1 persoon is overleden en minstens 18 mensen worden nog vermist. De Israëlische minister van Defensie Katz kondigde 3 nieuwe Nahal-nederzettingen in Noord-Gaza aan en noemt die belangrijk voor de veiligheid. Vandaag demonstreren duizenden kolonisten en aanhangers voor een terugkeer naar Gaza, gesteund door meerdere ministers. Het leger heeft wegen afgesloten uit voorzorg rond de mars. Topfavoriet Jonas Vingegaard heeft de Tour de France verlaten na een zware val in de 15e etappe. De Deen kwam hard in val bij een rotonde, greep naar zijn rechter sleutelbeen en werd per ambulance afgevoerd. De Visma-kopman stond 2e in het klassement achter Pogacar. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
6: Para Link & Co. Gianna Cinico.
2: Dit is Brian On Air met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

0: Zo klinkt het beter. Dat was de eerste plaat van de nieuwe Brian On Air. Je hoorde een mega hit uit 2011 van Alexis Jordan, Happiness. Het plaatje stond 10 weken lang bovenaan in de Nederlandse top 40. En welkom bij een nieuwe aflevering van Brian On Air op deze zondag 19 juli. Wat gaan we doen tot met de klok van 9 uur in dit programma? Onder andere in de tweede uur de historische top 3 met de grootste hits van 53 jaar geleden, oftewel 1973. Verder ook een nieuwe kleinschijf van een duo uit Friesland. En wat hebben we dan voor jou in dit uur? We gaan eens even kijken op het papier wat er allemaal staat. Ik zie historische feiten. Ik zie ruimte voor jouw verzoekjes die je kan doorbellen via 0518 45 1502. Of via de Facebookpagina Brian On Air Omroep Zeeland. En ik zie een keuzepakket met misschien deze week uit de jaren 90 en de jaren 20.
1: Brian On Air's keuzepakket. Omroep Zeeland. What if God was one of us?
0: Just a slob like one of us. En dit was de muziek uit de jaren 90. Sailor en La Cumbia en John Osborne, One of Us. En dit is optie 2 met de muziek uit de jaren 20 van deze eeuw. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Aiko, aiko, ane. Chokin mo fina anane,
1: chokin mo fina ne. Brian On Air's keuzepakket. Omroep Zeeland. Now we won't be alone till the
0: morning comes, till we see beyond. En dat was Justin Wellington en Small Jam, Aiko Aiko My Bestie en Somieu Dark Before the Dawn. Welke liedjes wil jij horen? Iets over de klok van 19:30. De muziek uit de jaren 90, dus Sailor, La Cumbia en John Osborne, One of Us. Of de muziek uit de jaren 20 van deze eeuw. Justin Wellington en Small Jam, Aiko Aiko My Bestie en Somieu Dark Before the Dawn. Je kan het doorgeven via de Facebookpagina. En dat is Brian On Air Omroep Zeeland. En we blijven nog even in de jaren 90 met een lekker zomersplaatje van Peter and the Ray. Dit is Mysterious Girl.

van de grootste onderwerpen qua muziek, de liefde. Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, wordt die op Omroep Zeeland. Zometeen gaan we eens even kijken wat er allemaal gebeurde in het verleden op deze dag. En dat gaan we doen na muziek van Narada, Michael Warden en Patty Austin. Ze brengen Gimme Gimme Gimme. Woo!

Nara, Mike Warden en Patty Austin. Gimme, gimme, gimme brengt de tijd op 9 minuten voor de klok van 7:30. Tijd voor de hoogtepunten uit het verleden uit deze dag, oftewel de historische feiten. Op 19 juli 1908 wordt in het Rotterdams Café de vereniging de voetbalclub Wilhelmina opgericht. Hierna verandert de club nog een paar keer van naam, maar sinds 1912 gaat de voetbalclub door het leven als Feyenoord Rotterdam. Verder wint de Belg Eddy Merckx in 1970 voor de tweede keer op rij de Tour de France. Op een 12 minuten en 41 seconden achterstand eindigde Joop Zoetemelk dat jaar als tweede in het algemeen klassement. En tenslotte wordt volgens de berekeningen van de Verenigde Naties in 1999 de 6 miljardste mens geboren. Adnan Mevlevic, geboren in Sarajevo, kreeg hierbij deze eer. Inmiddels lopen op de aarde zo'n 8,3 miljard mensen rond. Ook is het de 50ste verjaardag van actrice en musicalactrice Maaike Boerdam. Ze brak in 2000 door als Betsy in de Vlaamse kinderserie Big en Betsy. Later speelde ze in musicals als Mary Poppins, De Tocht en Mamma Mia. Verder wordt politicus Vert Kroonen vandaag 72 jaar. Tussen 2007 en 2019 was hij de burgemeester van Leeuwarden. En tegenwoordig is hij lid van de Eerste Kamer. En als laatste hebben we nog een muzikaaljarige en dat is zanger en muzikant Sander de Boussonnier. In de periode tussen 1992 en 2002 was hij de leadzanger van Volumia. En van hun hoor je op zijn 53ste verjaardag het nummer Jij en dat komt uit 2001.

0: geboren als John William Baldry, maar vernoemd naar zijn linkte eigenlijk wel. Je hoorde Long John Baldry met Let the Heartaches Begin. Die man was 2 meter lang en dat was voor die tijd al heel lang. Alleen zijn leeftijd, dat was niet zo heel lang. Hij overleed op 64-jarige leeftijd. Je hoorde dus Long John Baldry op Omroep Zeeland. En dat brengt de tijd op precies 7:30. Tijd voor het korte nieuws uit de regio. Binnen 2 jaar kondigde zowel Creative Technology, voormalig Faber Audiovisuals, een smeding aan Sint-Anne te gaan verlaten. Dus 2 bedrijven minder. En dat kost het dorp zo'n 300 banen. Ja, en dan klinkt dat wel dramatisch, maar hoogleraar Economische Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen, Sietjan Koster, die zegt van het is een klap voor het dorp, maar het kan ook weer een nieuwe werkgelegenheid bieden. Hoe dat verhaal in zich zit, dat kan je lezen via omroepbezeeld.nl en in onze Omroepbezeeld app. In Vraneker hebben ze juist wat nieuws, want de komende tijd staan we allemaal in de binnenstad bij de Raadhuis. Plein en de Raadhuistoren dus. Tijdelijk veel bomen en bankjes. De gemeente is vrijdag een proef begonnen om te kijken wat nou een mooie inrichting zou zijn voor de binnenstad van Vraneker. Dat alles kan je ook terugvinden via onze app en web. Gaan we verder met het keuzepakket van Brian On Air.
1: Brian On Air's keuzepakket.
0: En wat hadden wij in het keuzepakket? Muziek van Zeeler La Cumbia en Joan Osborne One of Us. Tegen de muziek uit de jaren 20. Justin Wellington en Small Jam Aiko Aiko My Bestie. En Zomieu met Dark Before the Dawn. We gaan even stemmen tellen. Chris, die kwam traditioneel weer met de eerste stem deze week. Die gaat voor 1. Sjoerd gaat voor 1. Anneke gaat voor 1. Berber gaat voor 1. En Riekes, die zegt ik ga voor nummer 2. Hij zegt ik sta niet helemaal achter de zongtekstkeuze van Joan Osborne. Het gaat erover. Het gaat erover hoe zij God ziet. En is hij. Is het een goed persoon of is het eentje van ons en dat het allemaal niet zoveel waard is? Dat zingt zij eigenlijk in het liedje One of Us. En we gaan voor de winnende liedjes van deze week. Die komen dus helaas wel uit de jaren 90, Riekes. Zeeler La Cumbia en Joan Osborne, One of Us.
2: What a dance in Colombia.

Dat was Joan Osborne, One of Us. En daarvoor zinger La Cumbia. En dat waren de winnende liedjes uit het keuzepakket van deze week. Dank voor het stemmen Chris, Sjoerd, Anneke, Berber en Rikkes. Zometeen gaan we verder met een muzikale jarige. Ze wordt vandaag 57 jaar, een Britse zangeres. Maar die gaan we behoren en beluisteren na de nieuwe single van Remme. De titel van zijn liedje is OMW. En dat is eigenlijk een afkorting van een populaire afkorting tegenwoordig. On My Way. En dat is dus de nieuwe single van Remme. En daar gaan we naar luisteren hier op Omroep Zeeland Radio.

Je hoorde Gabrielle. Ze wordt vandaag 57 jaar. Je hoort haar met Out of Reach. Zometeen weer een verzoekje op de radio. Maar eerst even een vooruitblik op de historische top 3. Straks in de tweede uur hoor je de top 3 uit de week 28 van het jaar 1973. Welke plaatjes stonden daarin? Bijvoorbeeld muziek van Albert Hammond. En deze plaat die heeft het net niet gehaald. Hij eindigde op een 33ste plek in die week. Ik heb het over Dawn and Tony Orlando met Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree. En die hoor je hier bij Silt.

Spooky Toots. En dit was Only Yesterday. Verzoekje van Bouke. En dan hebben we nog één plaatje tot het nieuws van de klok van 8 uur. Zo straks trouwens Don en Tony Orlando, Tie Yellow Ribbon Road, The Old Oak Tree. Ooit in het Nederlands vertaald door Rijk de Gooier naar Nelly van der Heuvel uit de vierde klas, kwam niet verder dan de 12e plek in de tipparade. Deze kwam niet verder dan plek 7 in de tipparade. Ik heb het over Splitsing en Wind en Zeilen.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
4: Canada sluit vanaf maandag tijdelijk de grens voor buitenlandse reizigers die in de afgelopen 21 dagen in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. De maatregel volgt op een ebola-uitbraak in het noordoosten van Congo, waar volgens officiële cijfers 893 mensen zijn overleden en 267 besmettingen zijn vastgesteld. België overweegt de bestelling van 2 fregatten bij Damen Shipyard te annuleren vanwege oplopende kosten en vertragingen. De prijs is gestegen naar 1,3 miljard euro per schip en de levering wordt pas vanaf 2033 verwacht. Defensieminister Theo Franken onderzoekt daarom alternatieve Europese scheepsbouwers. Boeing overweegt de productie van de populaire 737 MAX verder te verhogen zodra het huidige doel van 47 toestellen per maand stabiel is bereikt. Volgens divisiehoofd Stephanie Pope gebeurt dit alleen na grondige veiligheidsbeoordelingen. Daarna wil Boeing opschalen naar 52 vliegtuigen per maand. De Farnborough Airshow start aanstaande maandag. 3 dagen na de scheepsramp in Indonesië zijn opnieuw 7 overlevenden gevonden. Een vrouw en haar zoon bereikten een onbewoond eiland, terwijl 5 anderen zich vasthielden aan een visfuik en drijvend puin. Tot nu toe zijn 56 mensen gered. 1 persoon is overleden en minstens 18 mensen worden nog vermist. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kleding specialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Brian On Air met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

0: One Hit Wonder. Je hoorde Lene Marlin uit 1999 met haar enige hit Sitting Down Here. Kwam maar tot een 44ste plek in de top 40, maar het plaatje is best wel leuk. Dus ik dacht, we beginnen er maar eens even dit tweede uur mee. En wat voor muziek hoor je nog meer het komende uur? Muziek bijvoorbeeld uit 1973. Dat in de historische top 3 met muziek van Red Boone. Ook jouw verzoekjes die zijn nog steeds van harte welkom. Je kan ze doorbellen op 0518 45 1502. Of doorgeven via de Facebookpagina Brian On Air Omroep Zilt. En wat gaan we nog meer draaien? Zometeen een muzikale jarige, een Duitse zangeres. Die ook een hele leuke hit had. Maar dat gaan we doen na het bekendmaken van onze nieuwe kleischijf. Omroep Zilt. En die komt deze week van het duo Tragique, bestaan uit Arnold de Jong en Frans van den Borg. Afgelopen vrijdag verscheen hun nieuwe single Lanzarote. Het is een Engelse bewerking van een hit van de Braziliaanse zingersongwriter Martin de Villa. Martino de Villa. En dat vrolijke liedje, dat hoor je komende week extra vaak voorbij komen bij ons op de radio. En wie zijn wij? Wij zijn Omroep Zilt.
1: Dit

Genicht in die stad, Juliana Werding. Ze wordt vandaag maar liefst 70 jaar. En daarvoor hoorde je onze nieuwe kleinschrijf van Treschik Lanzarote. En die plaat die hoor je komende week extra vaak voorbij komen bij ons op de radio. Zometeen weer eens even een verzoekje. Eentje uit 64 van de Swing Blue Jeans. Maar eerst muziek van Ed Sheeran en Justin Bieber. Dit is I Don't Care. Hier op Silt.

Back to the 60s met de Swinging Blue Jeans. You're No Good op verzoek van Riekes. En dan gaan we nu verder met een Britse zanger. Hij scoorde in 1984 maar liefst 3 hits. Daarna hoorden we ook niks meer van hem. Ik heb het over Nick Kershaw. Een van zijn andere hits was To Riddle. En dit is uit 1984 dus zijn hoogst genoteerde hit. I Won't Let The Sun Go Down On Me.

Jensen Boris. En I'm yours. Zometeen het regionale nieuws in het kort. Maar eerst gaan we het hebben over een afstandsliefde. Althans, niet zo ver als je wel eens in de Oriëntische Lof ziet. Dat de vriendin of de vriend ergens in Taiwan woont of zo. Maar als je jong bent, dan is Den Bosch Snake ook nog wel een heel eind. Zeker als je dan een treinkaartje moet kopen en allemaal ellende. Daar gaat het volgende liedje over van VR of de Kunst. Dit is Retour Snake.

0: was dan No Havens, VOF de Kunst. Met Retour Snake brengt de tijd op 1 minuut over de klok van 8:30. Tijd voor het regionale nieuws in het kort. Allemaal duurzame dingen in dit blok. Op het havenplein van Vlieland staan namelijk duurzame bankjes gemaakt van oude meerpalen. De bankjes maken deel uit van het plan om het plein aantrekkelijker en gezelliger te maken. Havenmeester Marijke is alvast blij met deze gerecyclede toevoeging. Het plein oogde voorheen vrij leeg, maar door de komst van de nieuwe bankjes heeft de haven een heel nieuw aanzicht gekregen. En dan meer duurzaamheid, want iedereen kent de gasfabriek in Vraneker naast het Tjoekelon. De locatie gaat veranderen de komende jaren. Het oude pand wordt gesloopt en maakt plaats voor een duurzaam gebouw met een supermarkt, appartementen en verschillende voorzieningen. Bouwcombinatie Noordwesten Poois Vastgoed presenteerden dinsdagavond de plannen voor dit pand. En het leuke is, bovenop de supermarkt komt ook nog een mooi binnenplein. Meer nieuws uit je eigen regio, Omroep Friesland. Meer nieuws uit je regio, Noordwest-Friesland, vind je op omroepzeelt.nl en in onze Omroep Zeelt app. Tot zover het regionale nieuws. In het kort gaan we verder met de historische top 3 met de grootste hit van 53 jaar geleden. Op nummer 1 destijds Sharon Dean en Do You Love Me? Redbone met We Were All Wounded and Wounded Knee. Hoor je op nummer 2 en we beginnen met Albert Hammond en zijn Free Electric Band.
1: Dit is Brian On Air. De historische top 3.

Jeroen, de grootste hit van precies 53 jaar geleden. Sheriff Dean, Do You Love Me? Op nummer 2, Redbone, We Were All Wounded at Wounded Knee. En we begonnen met Albert Hammond op nummer 3 met de Free Electric Band in de historische top 3 van 1973. Gaan we verder met het ene laatste verzoekje van deze avond. Deze komt van Bouke en die vraagt aan Nora Jones, Come Away With Me.

Vangrail en Blijf Vannacht. En daarvoor Norah Jones, Come Away With Me. En die plaat werd aangevraagd door Boukje. Gaan we verder met een muzikale jarige en niet de minste. Gitarist en zanger Brian May. Die wordt vandaag 79 jaar en je hoort hem met Too Much Love Will Kill You.

George Ezra en Not Anyone For You. En dan zit het programma er alweer bijna op. Zometeen na het nieuws van 9 uur. Een nieuwe aflevering van Black & Blues met Wim Velderman. En ik heb nog één verzoekje. Komt van Berber. Zij zegt, groet uit Alanya. Fijne uitzending. En ik wil de zon zien zakken in de zee. Het liedje van Rutger van Barneveld. Zwoele zomernacht. Ja, hij moest 25 jaar wachten op zijn hit. En jammer dat hij is gekomen. Ik vind het echt een waardeloos liedje. Dus de komende 44 seconden hoor je me nog op de radio. En dan zit de uitzending er weer op.

0: te schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een vermoedelijke verkeersruzie in Harderwijk is vanmiddag uitgelopen op een reanimatie. Een betrokkenen kreeg na het conflict een hartstilstand en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een 24-jarige man uit Harderwijk aan en onderzoekt nog wat de precieze aanleiding van het incident was. Werkgevers nemen volgens brancheorganisaties steeds vaker maatregelen tegen extreme hitte, zoals extra pauzes, koelwater en aangepaste werktijden. Vakbond FNV waarschuwt echter dat de regels niet overal worden nageleefd, vooral bij arbeidsmigranten en ZZP'ers. Er zijn geen landelijke cijfers over extra ziekteverzuim door de hitte. Canada sluit vanaf maandag tijdelijk de grens voor buitenlandse reizigers die in de afgelopen 21 dagen in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. De maatregel volgt op een ebola-uitbraak in het noordoosten van Congo, waar volgens officiële cijfers 893 mensen zijn overleden en 267 besmettingen zijn vastgesteld. België overweegt de bestelling van 2 fregatten bij Damen Shipyard te annuleren vanwege oplopende kosten en vertragingen. De prijs is gestegen naar €1,3 miljard per schip en de levering wordt pas vanaf 2033 verwacht. Defensieminister Theo Franken onderzoekt daarom alternatieve Europese scheepsbouwers. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden.
4: En tot zover het nieuws.

0: now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze uitzending van Black and Blues. De blues die niet altijd down is, wat heet. Soms heel vrolijk. Het is maar net hoe je het bekijkt. En de muziek is ook niet altijd van hetzelfde blues schema van de gitarist. Die altijd hetzelfde riedeltje speelt. Nee, wat heet. Er zit veel variëteit in. Kortom, ga er weer van genieten van deze Black and Blues. 14 nieuwe tracks van nieuwe gasten. Bijvoorbeeld Chris O'Leary. Blue Color heet zijn album. Zijn inspiratie kreeg hij van James Cotton, de mondharmonica speler, blues harp dus. Nou, Chris doet er niet zo heel veel voor onder. Bad Decisions. Veel plezier hier bij Black and Blues.

van het Smixpunt in. Smixpunt, de nieuwe album Homesick Indian Blues. Crystal Shawanda met Come Unto Me. En dat kennen we natuurlijk als origineel van de Mavericks. Zij heeft het...

Jason Ritchie is weer terug met een ijzersterk album. Jason Ritchie en The Bad Kind, want zo heet de groep voluit. 13 Hours heet het album en daarvan Leo Watkins Rack. Mooi gespeeld met die mondharmonica. Blues harp zeggen ze dan. In welke stemming weet ik niet, maar dat is natuurlijk weer uit te zoeken. Wil je alle stemmingen hebben, dan moet je er geloof ik een stuk of 8 verschillende mondharmonica's meenemen naar een optreden. En dan heb je ze wel zo'n beetje. Is mij verteld, maar ik ben geen specialist. Wat heet, ik weet van een mondharmonica niet zo juist. Jij misschien wel, vertel het me maar. We gaan naar Joe Bonamessa. Ja, vorige week voor het eerst gedraaid. The Spirit of Rory, live van Cork. Natuurlijk een eerbetoon aan Rory Gallagher. Joe Bonamessa met Tattooed Lady.

0: Black and Blues album review.
1: Een pracht van een album, ja, dat kan ik rustig stellen. Afkomstig van Albert Castilla. Hij is weer terug, een jaartje of twee geleden kwam zijn laatste uit. En dit keer is hij naar Engeland getogen. En niet zomaar naar een plek, nee, naar de zeer beroemde Abbey Road Studios. Dan is geluidskwaliteit en opnamekwaliteit zeer zeker gegarandeerd. Dan ligt het nooit daaraan, zeg maar. Het album heet Grits and Glory. En er staan weer geweldige tracks op. Ga er nog zo eentje voor je opzetten, zoals gebruikelijk. De familie Castilla, ja, die doen ook echt in de blues. Albert komt vaak naar Europa voor optredens. En zijn vrouw zorgt voor promotie niet alleen van zijn cd, maar van heel veel artiesten in de blueswereld. Michel Castilla, Albert Castilla hebben denk ik deze keer weer een prachtig product. Dat ze eigenlijk niet hoeven te slijten. Het zal vanzelf gaan. Ik ga er nog maar één draaien, vind je niet? Het album Grits and Glory, Michigan Avenue.

In het nummer Seven Nights for Your Seven Years beschrijft John Primer op indringende manier hoe hij ooit optrad in de grote zaal, moet ik zeggen. Ja, in de grote zaal van Teresa's Lounge. En zo heet ook het album Teresa's Lounge. En dat is een tribute CD. Want daar hebben vele grote hun eerste schreden op het gebied van optreden en muziek maken gezet. John Primer, ja, bijna in één take opgenomen. Dat kon je horen ook wel. En deze bluesveteraan, ja, die is dat zeer gegund. Vorige week is CD van de week. King of the World met het prachtige Raw Project. En daar is veel naar gevraagd. Dus nog één track van lijkt me heel goed. I'm getting used to it.

Mooie song, geweldig ingespeeld ook nog. Van eigen bodem, ja, wat wil je nog meer? We hebben het over Sipke Visser, oftewel No Saint, zijn artiestennaam, en gitarist Rick Meijer. Ze hebben elkaar gevonden in de roots muziek, denk ik zo'n beetje. Bluegrass zelfs heb ik gehoord. En dan nu dus ook in de blues. Het album verschijnt later dit jaar. Dit is de eerste single ervan en die heet Fix Me A Pen. Torbjørn Risiker, de Deen met zijn geweldige band, hebben een live cd opgenomen in, ja, volgens mij in Kopenhagen. Live at Hotel Cecil. Ja, dat ligt in Kopenhagen. Long Time Ago is live gespeeld en ik moet zeggen, niet bepaald slecht. Wat heet? Geweldige cd. Torbjørn Risiker.

0: You Lie Like a Rag. Ja, dat werd gespeeld door de Anthony Paul Soul Orchestra, die ook in blues handelen, featuring Willie Jordan uit San Francisco. 13-koppige band, maar liefst leuk om naar te luisteren, vind ik. En wanneer ze bij jou een feestje komen spelen, dan zetten ze de boel zeer zeker op de kop.
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
0: Ja, nou ja, één nummer kunnen we nog wel draaien, toch? Ja, dat moet lukken. Je snapt het, we zitten aan het eind van het programma van dit uur Black and Blues. Ik wil jou bedanken voor het luisteren. Ik vond het altijd geweldig en nog steeds dat je luistert. En dat je iedere keer weer Black and Blues weet te vinden. We gaan eruit met de Mississippi Pine Belt Blues Band. Dat is Larry McKill. Hij noemt zichzelf Rashad, de Blues Kid en zijn album. Ja, daarover volgende week heel veel meer. Nu ga ik hem gewoon draaien. Pinball Blues. Fijne dag nog. Dag.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen en tankvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's. De versterking volgt op wederzijdse aanvallen rond het conflict over de Straat van Hormuz en wijst op mogelijke verdere escalatie. In Oslo is een herdenkingsmonument geopend voor de 77 slachtoffers van de aanslagen van Anders Breivik in 2011. Het kunstwerk van Matthias Valbakken bevat de namen van de slachtoffers en verwijst naar Utøya. Breivik pleegde een bomaanslag in Oslo en een schietpartij op het eiland. Hij kreeg destijds 21 jaar cel. Een vermoedelijke verkeersruzie in Harderwijk is vanmiddag uitgelopen op een reanimatie. Een betrokkenen kreeg na het conflict een hartstilstand en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een 24-jarige man uit Harderwijk aan en onderzoekt nog wat de precieze aanleiding van het incident was. Werkgevers nemen volgens brancheorganisaties steeds vaker maatregelen tegen extreme hitte, zoals extra pauzes, koelwater en aangepaste werktijden. Vakbond FNV waarschuwt echter dat de regels niet overal worden nageleefd, vooral bij arbeidsmigranten en ZZP'ers. Er zijn geen landelijke cijfers over extra ziekteverzuim door de hitte. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

would you dance?

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Ik ben vooral voor het feit dat die gele kaart valt, omdat hij protesteert en het wegwerpgebaar maakt. Het hele toernooi heeft het bijna altijd gemogen. Sterker nog, het drommen om de scheidsrechter heen op het moment dat hij een beslissing heeft genomen of nog moet gaan nemen omdat hij naar de VAR toe moet of nog bij de VAR vandaan komt. Daar wordt helemaal niet tegen opgetreden. Soms zitten ze zelfs aan de scheidsrechter, geven ze hem zelfs duwtjes. Het wordt allemaal laten lopen. Vincic heeft nu eindelijk een keertje een wegwerpgebaar bestraft. Ja, als gezegd, ik ben daarvoor, bemoei je gewoon met het voetballen. En ga daar vooral mee bezig. Al het andere is bijzaak. Natuurlijk hoort de manier waarop Argentinië speelt ook bij het voetballen. 83 minuten gevoetbal trouwens. 0-0 staat er nog op het scorebord. Spanje heeft de bal. Dat is eigenlijk wat allemaal telt. Cubarsí, bal terug naar Laporte. Die staat in de middencirkel. Cucurella aan de linkerkant gevonden. En dan Nico Williams. Die wil graag binnendoor. Geen overtreding gemaakt door Molina, zegt Vincic nu. Het was ook gezocht door Williams. En nu kan Argentinië overnemen met Messi. Middenlijn over, bal de diepte in. Kan daar Molina bereikt worden? Nee, die haalt het niet. Spanje kan de bal oprapen. Unai Simon, bal in het midden. Overtreding, gevraagd bijna. Loopt maar tegen hem aan. Dan kunnen we de vrije trap gaan nemen. Vrije trap snel genomen. Dat kon niet. Maar dat doet het wel. En dan kan het uiteindelijk alsnog. En zo Fernandes was degene die daar de overtreding maakte. En bleef staan, zodat die overtreding niet snel, of die vrije trap niet snel genomen kon worden. En we hebben nog 6 minuten op de klok. Zou Trump zich nog een beetje vermaken? Zou je bijna kunnen zeggen. Zou hij überhaupt begrijpen waar hij naar zit te kijken? Het maakt eigenlijk niet zo gek veel uit. Hij is hier voor de show. Nou, die heeft hij gezien. In ieder geval halverwege deze wedstrijd. Toen er niet gevoetbald werd. Spanje intussen in de aanval.
4: Ja, als we hem in beeld zien. Dan kijkt hij of naar de ene kant. En daar is de president van de FIFA. En of naar de andere kant. En daar is een vrouw.
3: Maar ik zie hem zelden. Ik zou het wel weten.
4: Ik zie hem in ieder geval zelden naar het veld kijken. En we hebben hem een paar keer in beeld gezien. Nu poept even een veldje uit zijn oog. Maar hij zal zich toch weer. Hij zal zich vanzelf toch afvragen. Ja, in Amerikaanse sporten wordt er gemiddeld wat meer gescoord dan bij het voetbal. In de finale van een WK. In dit geval in ieder geval. Het was 4 jaar geleden wel anders. Nu Cucurella. Met nog zo'n 5 minuten te gaan en blessuretijd. Wordt het dan nog steeds niet gescoord? Gaan we gewoon nog in elk geval een half uur verder. Laporte, Cucurella. Argentinië wacht af wat Spanje weer gaat verzinnen. Met Cubarsí en Porro. Dan wordt over de zijlijn getikt door McAllister. Porro met de inworp. Marino gebaard. Ja, geef hem maar naar achteren. Nou, dat doet Marino dan zelf maar. Naar Rodri. Rodri met een spelverplaatsing naar Nico Williams. Die de zijlijn houdt en daar de bal in ontvangst neemt. En dreigend is, naar binnen komt. En dan een kapbeweging, maar daar trapt Molina weer niet in. Bal is wel weer voor Spanje. Bij Laporte, bij Pedri. Pedri wordt onder druk gezet. Kan alleen nog maar terug. Onder druk door Messi. Die af en toe wandelt. En heel af en toe een sprintje tevoorschijn tovert. Niet al te vaak. We zien het momentum. Ja, weet u nog hoe dat is? Het momentum. Je kunt zich een beetje voorstellen hoe dat eruit ziet. Het is vooral heel erg rood gekleurd in het voordeel van Spanje. Met af en toe een vlakje blauw van Argentinië. Nu Cubarsí. 4 minuten nog en wat blessuretijd.
3: 0-0 staat het en Argentinië nog 0 doelpogingen. Het is nog nooit gebeurd dat er een land in de finale van het WK voetbal niet 1 keer na 90 minuten op doel had geschoten. Argentinië is er angstvallig dichtbij. Daar de poging van Ferran Torres. Hij schiet de bal 2 metertjes naast. Martinez gaat voor de zekerheid wel in die hoek liggen. Maar het is niet nodig als hij een moeilijke bal uit de draai probeert op doel te krijgen. Het lukt hem uiteindelijk niet. Na een aanval, wel een goede diepe bal. En prima op maat ook, maar de hoek is lastig. Merino geeft hem over de verdediging heen. Daar kan Medina niks meer aan doen. En dan kiest Ferran Torres ervoor om die bal in 1 keer uit de lucht te proberen op doel te krijgen. Raakt hem verkeerd. De bal gaat over de achterlijn en daarmee is die kans verkeken. Ja, Argentinië heeft natuurlijk Messi die record na record na record na record breekt. Meestal zijn we daar allemaal heel erg over te spreken. Maar zijn ploeg 0 keer schieten op doel in een WK-finale, iets wat nog nooit gebeurd is, dat is record waar je niet meteen bij stilstaat. Dat het kan gebeuren als hij in dat team zit. Het is ook nog niet zo ver. Hè? Daar komt Spanje weer met Pedri. Die even versnelt. De hoogte van de middenlijn. Bal naar Lamine Yamal. Die dreigt hem daar bijna zomaar in te leveren. Bij Alvarez. Het gebeurt niet. Spanje kan doorvoetballen via Rodri. In de middencirkel. Laporte. Bal in de breedte. Nee, toch het middenveld in. Pedri. Die veel aanspeelbaar is op het middenveld. Veel probeert te verleggen. Nico Williams. Lichaamsschijnbeweging. Kan hij de bal binnenhouden? Ja, dat kan hij. Dan kan Spanje gaan aanvallen over links.
4: Met Cucurella, ja. Het is een zenuwen slotfase geworden zo. Met Rodri. Rodri die de bal eventjes aflegt. Daar is Porro. Van de rechtsbackpositie even naar het midden is gekomen. De bal weer terug heeft aan Rodri. Nico Williams. Veelvuldig gezocht nu. Want hij zou iets kunnen creëren vanaf die linkerkant. Ze komen daar weinig voorzetten van. Dat lukte bijna ook niet in de tijd die hem gegeven was. Pedri. Cubarsie is het die inspeelt. Cubarsie speelt in. En nou ja, Ferran Torres dan niet bereikt. Ook Argentinië is heel snel de bal weer kwijt. Yamal, Yamal. Vanaf de rechterkant komt hij naar binnen. Aan zijn linkervoet draait hij om zijn as heen. Komt hij weer naar binnen. Heeft hij Rodri gevonden. Rodri met een paasje naar Nico Williams. Op de rand van het strafschopgebied. Aan de linkerkant helemaal. Probeert hij zijn actie te maken. Maar balverlies weer. Dan goed verdedigd. Door zijn directe tegenstander. Door Molina. Die het goed doet tot dusver tegen Nico Williams. Ja, Williams heeft dan één beweging, één actie genoeg om het verschil te kunnen maken in deze slotfase. Nu Laporte. Anderhalve minuut nog en dan weten we hoeveel er nog bij komt. Ik denk een minuutje of zes als ik het zo moet gokken. Met Cubarsie in balbezit. Cubarsie en daar wordt ingespeeld naar Rodri. Rodri van heel ver met een schot en dat gaat meters over. Weer een doelpoging. Doelpoging nummer 13 inmiddels voor Spanje. En we weten het, Argentinië staat nog op nul.
3: Ja, met nog één minuut officieel op de klok. Ineens was daar heel veel ruimte. Dit zijn de passes waar Spanje naar zoekt. En zo tussen de verdediging en het middenveld van Argentinië in. Daar dook ineens Rodri op. Die had nog wel een metertje of 5 op kunnen schuiven. Maar kiest ervoor om vanaf 25 meter uit te halen. Doet het een metertje of 5 over de goal van Emiliano Martinez heen. En ik zie zelfs een Argentijnse mevrouw bijna huilen op de tribune. Maar ik zou bijna zeggen, wees blij dat het nog 0-0 staat. Dat lijkt me een uitstekende tussenstand op dit moment voor Argentinië.
4: Van het huilen van geluk.
3: Ja, dat zou kunnen. Het zou kunnen. Of ze denkt, we hadden nog een hypotheek, die hebben helemaal geen huis meer. Dat kan natuurlijk ook, omdat je hier al zo lang bent met dat toernooi dat zo lang duurt. Met al die kaartjes die zo waanzinnig duur zijn. Maar die Argentijnen die zo gepassioneerd zijn, die huis en haard verkopen om hierbij te kunnen zijn. Op de tribune zien we een hele serie oud-internationals zitten. En die vermaken zich nog uitstekend met elkaar. En jij zei 6 minuten extra tijd.
4: Maar 4.
3: Het zijn er 4 geworden. Dus we hebben heel erg zin in de verlenging. Ja. Daar zijn we heel dichtbij. 3 minuten drinkpauze. En nog 1 minuutje gele kaart, zou ik bijna willen zeggen. Dat is het wel zo'n beetje. Dan hebben we de wissels maar gewoon simpelweg even vergeten. We maken ons op langzaam maar zeker voor de verlenging. Maar ja, ik ben eigenlijk geneigd om te zeggen, die ene kans van Argentinië, ergens moet die nog een keer komen.
4: Ja, terwijl we toch opstootjes hebben gehad. Veel wissels, een kaart en ja, ook wel blessures hier en daar. En dan 1 minuut bovenop de 3 minuten drinkpauze. Ze hebben inderdaad erg veel zin in de verlenging. Laporte kopt de bal naar voren toe. De bal die daar wordt opgevangen. En Molina geeft hem dan weer rustig terug aan McAllister. Daar vindt Messi. De bal gaat naar de rechterkant naar Simeone. Overtreding op Messi van Laporte. En komt er dan geel. Er wordt onmiddellijk gewezen. En de scheidsrechter wil daar niet aan. Dan is Paredes boos. Omdat er geen gele kaart komt voor een Spanjaard. Ja, Paredes moet niet al te boos worden. Want Vinicius heeft daar ongetwijfeld ook geen zin in. Messi dribbelt de bal op. En dan wordt hij rustig opgevangen door Laporte. Natuurlijk is het een overtreding. Maar ja, Messi loopt ook gewoon tegen hem op. Het is blokkeren. Maar het is ja, geen overtreding in mijn ogen die ook geel waard is. Hij gaat eenvoudigweg niet opzij. En blokkeert hem wel degelijk. Maar Vincic heeft dat goed in de gaten. Laat zich niet verleiden door Paredes om hiervoor ook geel te geven. Alle Argentijnen gaan nu staan. Want dit zou hun moment kunnen worden. Vrije trap op de helft van Spanje. Zo halverwege die helft. Messi achter de bal. En ja, zou dit dan die ene kans worden? Zo in de blessuretijd van de wedstrijd. Maar Messi speelt de bal naar de zijkant. En krijgt hem dan onmiddellijk weer terug van Simeone.
3: Bal naar de as. En dan kijken of hij daar vandaan weer terug kan naar Messi. Kappen naar binnen. Geen ruimte om te schieten. Ook geen ruimte op de paas. Hij wil een overtreding mee. Goed ingestapt. En daarmee kan Argentinië weer gewoon verder. Alvarez, Simeone. Bal in het 5-meter gebied. Maar nog steeds geen doelpoging. Want daar komt Alvarez niet in balbezit. Unai Simon plukt daar de bal van de grond. Oh, daar is Nico Williams ineens helemaal vrij. Na het misstappen van Tagliafico is het 3-3. Als Williams een beetje opschiet. Sterker nog, hij schiet zelf recht op Martinez af. Weer een doelpoging van Spanje. Via recht op die keeper. Die heeft echt magneet op zijn borst. Oh, een keiharde overtreding op Cubarsí. En het sorrygebaar van Enzo Fernandez. En dan wordt het interessant. Want Enzo Fernandez krijgt zijn tweede gele en dus rode kaart. En Enzo Fernandez gaat meteen naar de zijkant met het gebaar. Nee. Dit is geen tweede gele kaart. En dus geen rode kaart. Dat is een nieuwe VAR-regel tijdens dit toernooi. De tweede gele kaart zou teruggedraaid kunnen worden als het een rode kaart oplevert. Even kijken of dat de moeite is. Cubarsí, daar komt Enzo Fernandez. En Enzo Fernandez zegt, dit is geen geel. Hij gaat niet voor de bal. Hij blokt en hij schopt uiteindelijk gewoon Cubarsí. Ik zou zeggen, geel. En dus twee keer geel. Argentinië door met 10. Dat is de status van nu. Maar de VAR zal ongetwijfeld even kijken.
4: Om nou te zeggen dat dit een duidelijke fout is van de scheidsrechter.
3: Nee.
4: Scaloni is natuurlijk wat verontwaardigd. Maar ja, die zal toch ook eens eerlijkheid moeten toegeven dat hij wel een tweede
3: geel kaart is. Ik word hier heel moe van. Ja, al die Argentijnen om de scheidsrechter heen.
4: Het heeft gewerkt tot nu toe in dit toernooi.
3: Ja. Maar alle ploegen doen het, hè. Het is niet aan Argentinië alleen. Alle ploegen doen dit.
4: Zeker Zuid-Amerikaanse ploegen.
3: Ja. Maar ik vind het echt ongelooflijk. Ik zou zeggen, deel je gerust nog eens een keer geel uit. Misschien stoppen ze dan meteen. Ik vind het echt ongelooflijk. Er wordt heel veel gepraat. Iedereen verstaat elkaar. Dat helpt natuurlijk ook. Ik ben benieuwd hoe het Spaans van Vincic is. Dat zou natuurlijk enorm helpen. Als hij dat zou kunnen. Hoewel al deze mannen uitstekend Engels kunnen. Inmiddels staat Cubarsí weer. Dat is het goede nieuws. Hij mag ook blijven staan. Hoeft niet naar de kant voor een minuut. Want gele kaart gegeven. Hij kan gewoon binnen de lijnen blijven. Unai Simon is daar zelfs bijgekomen. Mocht vroeger ook niet. Hè? De keeper zich daar tegenaan bemoeide. Die 4 minuten extra tijd zitten er inmiddels al op. En Enzo Fernandez is onderweg richting de catacombe. Het is heel ver, hè, naar die kleedkamer. Hij kan zijn zonde overdenken. En waarschijnlijk is hij al klaar met denken voordat hij ruimschoots bij de kleedkamer is aanbeland. Argentinië met 10.
4: Ja, er komt nu geen vervanger voor hem in die een minuut moet wachten, hè, als hij er lang over doet.
3: Nee, sterker nog, er komt helemaal niemand. Argentinië moet het gewoon doen met zijn 10 tegen de 11 van Spanje. Messi roept nog een keer iets. Er wordt nog een handje voor de mond gehouden. Dat mag ook niet, hè?
4: Nee.
3: Enzo Fernandez staat daar namelijk nog steeds. Die heeft toch al genoeg gedaan, want die mag. Dus die staat daar nog steeds. Daar zou hem ook gewoon geel voor kunnen geven. Kan hij nog steeds naar de kant met zijn 3e gele kaart. In deze wedstrijd.
4: Maar de vraag is ook nog, van kan Cubarsí wel verder? Hij is in ieder geval weer overeind gekrabbeld. Hij kreeg een behoorlijke tik en hij maakte bijna een salto in de lucht toen Fernandez op grote snelheid op hem afkwam. Maar hij staat daar weer en hij zal de wedstrijd kunnen volmaken. Het zal niet meer lang zijn. En ja, dan wordt het een verlenging met 11 tegen 10. En dan wordt het alleen maar lastiger voor Argentinië. Maar ook met 10 kan Argentinië vechten. En kunnen ze het volhouden eventueel tot de strafschoppen. Of er eventueel nog geniepig uitkomen voor een goaltje. Dat zit ook nog in de mogelijkheden.

0: scheidsrechter en die kijkt eventjes naar de scheidsrechter. Het zal toch niet zijn dat ook ik een tweede gele kaart krijg. Nou ja, dat is deze overtreding niet waard. Maar het is wel degelijk een overtreding. En we krijgen nog één gevaarlijk moment na dit tikje tegen het been van Ferran Torres van Paredes. Nog één vrije trap van vlak buiten de strafschopgebied.
1: Ja, het hoort zo ongelooflijk bij hem dat hij dit soort dingen doet. Geel of geen geel, maakt allemaal niet zo heel veel uit. Het hoort bij hem, hij gaat vol door. Of hij nou de bal heeft, ja of nee, dat maakt allemaal niks uit. En het was niet hard, het was zeker niet hard. Maar dit is wel dreigend. Een beetje links van het midden. Ik denk echt 1,5 meter links van het midden. Op een meter of nou, wat zal het zijn? 20, 25 van de goal. Daar ligt de bal klaar om wat mee te gaan doen. Lamine Yamal is erbij, Pedro Porro is erbij. De Spanjaarden, oud-wereldkampioenen, zitten allemaal op de tribune. Zij gaan allemaal staan, want dit zou wel eens het moment kunnen zijn. 7 minuten extra tijd zitten er al op. We hadden er 4 minimaal gekregen. Nou, we zijn al bijna verdubbeld. Argentijnen op de tribune maken zich grote zorgen over dit moment. Want dat ene moment, dat moet natuurlijk nog komen. Het moment van Argentinië is er nooit geweest. Maar dit zou zomaar het moment van Lamine Yamal of Pedro Porro kunnen zijn. Diep in de extra tijd. Het moment als die bal midden voor de goal van Lisandro Martinez klaar ligt voor Spanje om de vrije trap te nemen. Het duurt eeuwig. De streep voor de muur is namelijk pas net gemaakt door Slavko Finzic, de scheidsrechter uit Slovenië, die het druk is met alle muurtjes, alle mensen op de juiste afstand zetten. Iedereen die uit elkaar moet blijven, van elkaar af moet blijven. En die bal die ligt daar op 25 meter van de goal van Lisandro Martinez. Nog een keer gaat Finzic kijken. Jij moet blijven staan. Heb je dat streepje gezien? Daar mag je niet buiten komen. En we kijken naar Lamine Yamal die deze vrije trap neemt. Schiet hem op doel. En de redding van Lisandro Martinez slaat die bal over de achterlijn. We krijgen nog een hoekschop. 8 minuten extra tijd. Zitten erop. Wat een spanning. Gaat die bal tussen de palen? Ja, hij gaat tussen de palen. Lisandro Martinez zit er prima bij.
0: De hoekschop is alweer genomen. Daar hebben we Nico Williams die de bal redt. En bijna Kubarsi daar. De bal wordt dan weggetrapt. En dan wordt voor de laatste keer gefloten in de reguliere speeltijd. Krijgt Spanje niet waar ze recht op hebben. Want ja, als je al die doelkansen ziet. Ja, de ene gevaarlijker dan de ander. Ook dat moet gezegd worden. Dan zijn zij de ploeg die een doelpunt verdient. Dat gebeurt niet. Het is 0-0. Rood voor Fernandes. Dus we gaan zo verlengen met 11 tegen 10.
2: En zo blijft het spannend in die week. WK-finale. Normaliter is het oog op morgen nu al een minuut of 10 bezig op deze zender. Maar we gaan door met het verslag van de WK-finale. De luisteraars die toch het oog willen horen, die kunnen terecht bij de podcast die net kerstvers is gemaakt. En die nu dus ook al te vinden is op de site van NPO Radio 1. En uiteraard alle bekende podcastplatforms. Zo direct dus die verlenging in die WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Eerst even naar de ster.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost, Autotaalglas.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: NPO Radio 1.
4: 18 over 11, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam gevonden van een lokale sportjournalist. De man bleek te zijn doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole en daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Dan het weer, hier en daar een bui. Vannacht wordt het overal droog. Het koelt dan af naar 10 tot 16 graden. Morgen zon en wolken. Kans op een bui. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS Radio 1.
5: Perfecte timing, welkom terug. De WK-finale is toe aan een verlenging tussen Argentinië en Spanje. Philippe en Frank.
6: We zijn heel stiekem al een paar tellen begonnen aan die eerste verlenging. Deze wedstrijd in New Jersey staat 0-0. 11 van Spanje tegen 10 van Argentinië. Enzo Fernandez naar de kleedkamer is gestuurd. Niet zo heel lang voor het einde van de wedstrijd met zijn tweede gele kaart. Bal naar de linkerkant van het veld. Naar Williams, die heeft moeite met de bal onder controle krijgen. Die heeft ook moeite met de hele tijd zijn tegenstander voorbij lopen. Hij probeert het nu niet eens. Bal naar Cucurella. Dan naar Pedri, terug naar Cucurella. En dan weer naar Williams. Dan kijken of hij zijn tegenstander nog opzoekt. Ook nu doet hij het niet. Het is een omsingeling geworden. Natuurlijk Spanje met een man meer. Argentinië nog verder terug. Het is niet de specialiteit van Argentinië, dit tegenhouden. En toch doen ze het tot nu toe heel aardig. Ondanks het feit dat Spanje al flink wat doelpogingen heeft gehad. Maar tot nu toe allemaal nog recht op Martinez geschoten. En de keeper is tot nu toe dus de man van de wedstrijd voor de Argentijnen. En niet de grote aanvoerder zelf. Dit is een stevige overtreding. Maar ik vraag me eigenlijk af van wie. Tagliafico, die even vol doorloopt op zijn tegenstander. Pedro Porro is dat. Die krijgt daar vol Tagliafico op zijn kin. Die weet eigenlijk al, ik kan die bal niet hebben. Die gaat als een soort mislukte rugby spelen. Want dat kan een rugbyspeler echt beter vol door. Terwijl hij de bal nog even raakt. Vol door op het gezicht van
7: gorilla-imitatie
6: van Pedro Porro. Hij krijgt de vrije trap gewoon mee. Ja. En omdat er contact is bij de voeten. In het nadeel van de Spanjaarden is dat zo. Maar tegelijkertijd ging Talizico. Die dacht, weet je wat, ik krijg hem toch wel mee. Ik doe nog even wat extra handgebaren erbij. Pedro Porro moest er eventjes van bij komen. De lange bal van achteruit van keeper Martinez de hoek in. Kijken of daar een Argentijn bij kan. Antwoord nee. Dan is het aan Unai Simon om de doeltrap te nemen.
7: Ja, ik moet ook wel eens denken aan die persconferenties die Argentijnen hebben gegeven. Waarbij ze sommige te kennen gaven van, ja, we weten dat we worden gehaat door sommige andere landen en door de supporters. Maar dan halen wij alleen maar motivatie uit. Dus ze weten dat ze tegenstanders kunnen tergen. Ja, en dat ze het niet altijd van het voetbal moeten hebben. Maar ze komen er zo ver mee. Ferran Torres. En bovendien moet ik niet vergeten dat ze ook genoeg wedstrijden puur hebben gewonnen vanwege hun voetbalkwaliteiten. Want die hebben ze wel, alleen ze laten het niet altijd zien. Pedri. Die weer met een balletje. De kopbal van Nico Williams. En weer een redding van Emiliano Martinez. Daar moest hij nog eventjes gestrekt gaan. Ja, buitenspel was het niet. Er leek het even op, maar Williams grijpt naar zijn hoofd en denkt... Wat een kans had ik toch. Hij liep in de loop van de bal. Hij krijgt hem zo mee van Torres. Hij schampt de bal. Hij gaat niet genoeg de hoek in, waardoor Martinez er nog bij kan komen. Wat een gevaarlijk moment van Spanje. En weer, ja, die doelman die hem tegenhoudt.
6: Ja, geweldige redding zeg. Ongelooflijk, want je weet niet, je weet dat Nico Williams er nog aan zou kunnen komen. Raakt de bal nauwelijks, eigenlijk alleen maar met zijn staart, zeg maar. Raakt hij de bal nog. Ja, dat weet Martinez niet. Dus hij moet op het allerlaatste moment reageren. En dat doet hij uitstekend. Ja, hij wordt wel een klein beetje van richting veranderd. En dat helpt de keeper een klein beetje. Het blijft een geweldige redding van de Argentijn. Verreweg de beste Argentijn binnen de lijn.
7: Hij heeft ook nog wel wat schoten losgelaten.
6: In maar... deze wedstrijd. Ja, maar goed, ja, hij houdt alles tegen.
7: Hij is er wel tegen, ja.
6: Ja, dat is de bedoeling van dit spel. En, het is nog niet briljant, maar goed genoeg om Argentinië nog steeds in de wedstrijd te hebben. En dat had al lang niet meer gehoeven, want de doelcijfers zijn echt schrikbarend in het voordeel van de Spanjaarden. 16 doelpogingen, 11 tussen de palen. Die 11 waren allemaal voor Emiliano Martinez. En Spanje trekt meer en meer die wedstrijd naar zich toe. Is ook logisch, ze hebben een man meer.
7: Ja, nu wel inmiddels. Dit hebben ze al een minuut of 10 inmiddels. Als je naar de speeltijd kijkt. De bal in de richting van Marino, die er net niet bij kan. Onmiddellijk een omsingeling van de spelers van Argentinië. En het leidt ook weer tot balbezit voor Spanje. Ook Messi kijkt nog eens om, van ik krijg die bal niet in mijn voeten. Hij wandelt weer, maar ja, hij wandelt tot het moment dat hij ineens wegschiet. Cucurella, Williams en Pedri in balbezit. Rodri komt zich melden, die is nu aan de bal, één keer raken. Als het meer is en niet nodig is om meer te doen, dan doet hij het met één keer. Nu Kubarsi gaat naar Lamine Yamal. Porro. En iedereen kan weer eventjes balcontact voelen bij Spanje. Nu Rodri. Daar biedt William zich weer aan bij de zijlijn. Met Molina weer vlakbij hem. Nu probeert hij een duel aan te gaan. En de bal zal nu zijn voor Laporte. Simeone jaagt erachteraan. En via Simeone gaat die bal dan over de zijlijn. Hij wordt aangemoedigd door het publiek. Opgejaagd ook door het publiek. Ja, het is... Niet de speler die het altijd moet hebben van zijn verfijnde techniek. Maar hij laat Scaloni zelden in de steek. Vandaar dat hij ook nu weer speelt in deze beslissende fase van deze finale.
6: Ja, we zitten in de 96e minuut. Dus we zijn alweer halverwege de eerste verlenging. Daar gaat de bal in de richting van het midden. Kan er worden geschoten. Nico Williams schuift die bal binnen. Is er dan een overtreding gemaakt? Nico Williams juicht nog. Maar er is gefloten door Vincic. En die gaat nu zeggen dat Merino een overtreding heeft gemaakt. Denk ik. Ja. Hij gaat nog een VAR naar kijken. Sowieso. En wij gaan het ook allemaal nog een keertje terugkijken. Maar die bal ligt dus tegen de touwen. En Emiliano Martinez ligt op zijn rug op de grond. En Vincic is daarop aangeslagen. Heeft op basis daarvan gefloten. Als die bal voor de goal komt. En ik vind het geen overtreding op Otamendi. Ik zie het niet in eerste instantie. Merino die probeert de bal te raken. Martinez die dat duel eigenlijk gewoon aangaat. Ik zie, misschien zie jij het anders, maar ik zie geen overtreding.
7: Nee, ik ook niet eigenlijk.
6: Ik zie hem niet.
7: Nee, maar ja, het wordt weer slim uitgelokt door die Argentijnen. Mag je dat slim noemen?
6: Niet maar het is sowieso...
7: Brengen ze zoveel twijfel weer teweeg bij de arbitrage... dat die gaan blazen, die Vincic. Het is een omstreden moment in deze finale. Ik zie ook verbijstering op het gezicht van Nico Williams. En de vraag is dan of de VAR hier nog verandering in gaat brengen.
6: Het is wel Dankert. Het is een goede VAR.
7: Ja, maar dan moet je wel ontzettend veel lef hebben om dat te doen. Want is er nog... twijfel. We zien nog een keer zo'n beeld.
6: Hij staat op zijn voet. Bij Otamendi. Ik denk dat hij dat gaat aangrijpen om de goal af te keuren.
7: Ja, want dat zagen we net niet in die eerste herhaling.
6: Ik niet in ieder geval.
7: En nu zien we dat wel. En nu laat Martinez zich ook behandelen.
6: Ja, dat is handig. Even
7: ook
6: rust.
7: Op zijn voet. Dat geeft de Argentijnen weer een beetje momentum om te hergroeperen. En dan... ja, om het... spel te doen kantelen en om het geloof weer terug te brengen in eigen gelederen. En Ja, ook weer vertrouwen te kweken voor de rest van deze verlenging. Want ze zullen het nog zwaar gaan hebben. Ik denk niet dat Dankert hier verandering in gaat brengen.
6: Nee, gezien het feit, ja, volgens mij stond Merino op de voet van Otamendi op het moment dat hij draaide, onbedoeld, maar het was dan wel, dan is het een overtreding. Mm-hmm. Zo simpel is het dan gewoon. Het is niet altijd bedoeld dat je iemand raakt. En dan kan het wel gewoon zijn dat het telt als een overtreding. Er gaan nog wat wissels aankomen. Eric Garcia gaat bijvoorbeeld binnen de lijnen komen. En ook Zubimendi staat klaar. Die gaat komen voor Rodri. Oh, de aanvoerder gaat eraf. De grote meneer zelf. Hij gaat vervangen worden door Zubimendi. De man van City. Vervangen door de landskampioen van Arsenal.
7: En dat zijn twee spelers die nog geen minuut hebben gemaakt op dit toernooi.
6: Ja. Ja, dus, dat is inderdaad ook zo. En ja, dat betekent wel weer twee verse krachten tegen die 10 van Argentinië. Spanje is veel sterker. Maar deze beslissing, genomen door Vincic, dat is de beslissing die blijft staan. De doelpunt van Nico Williams dus afgekeurd door de scheidsrechter. Ik denk uiteindelijk gewoon terecht, hoe vervelend het ook is voor Spanje en hoe onbedoeld het ook was van Merino. Ik denk wel dat het terecht is dat die goal wordt afgekeurd. Spanje heeft nu wel de weg gevonden en het tempo. Nu willen ze doorzetten. Daar gaat Williams. Ja, hij heeft het wel heel lastig hoor, die 1 tegen 1 duels. Hij komt er maar moeizaam langs. Argentinië levert die bal meteen weer in. Volgende aanval van Spanje.
7: Ja, de La Fuente was weer nauwelijks tot bedaren te brengen. Die is echt witheet en het is normaal zo'n betrekkelijk rustige man. Met nu het balbezit voor Zubimendi. Die gaat naar Cucurella. Met Pedri in balbezit. Pedri met een balletje in de richting van Merino. Die bal wordt weggetennist, laat ik het zo noemen. Uit het strafschopgebied van Argentinië. Nu een overtreding van Messi die vasthoudt. Messi teruggefloten. Hield Cubarsi vast. En trapt daarna onmiddellijk de bal weg. Maar Messi krijgt daarvoor beslist geen vrije trap tegen. Of ook geen kaart. Nu gaan we nog eens een keer kijken naar die vermeende overtreding. En Otamendi schreeuwt het inderdaad uit.
6: Dat is zo erg is het echt niet.
7: Licht contact is er wel. Hij maakt er meer van dan nodig is. En vanuit de optiek van Argentinië was er ook veel voor nodig om de scheidsrechter op deze gedachte te brengen. Williams naar Zubimendi, naar Pedri. Pedri naar Porro. Bal gaat naar de rechterkant. Porro met een voorzet. En daar komt hij niet terecht bij Nico Williams. Wel helemaal aan de linkerkant bij Cucurella. Weer een omsingeling van de Argentijnen in het eigen strafschopgebied. Met Zubimendi, die is over zich heen kijkt. De bal even teruggeeft naar Garcia. Met Pedri gevonden. Pedri. Door de benen van de scheidsrechter. Van Vincic. Dat is ook knap. Cubarsi. Ja, zou kunnen gaan schieten. Maar kiest voor Lamine Yamal. Yamal komt niet door de voorzet. Wel weer Porro. Ja, hoe kom je er doorheen? En daar is Yamal. Ja. Het zou iemand anders voor een omloopbal heten. Maar hij krijgt hem ineens voor zijn linker. En schiet huizenhoog over. We gaan nog wisselen. En we zien een oud Feyenoord.
6: Ja, Senesi komt binnen de lijnen. Even kijken voor wie hij erin gaat komen. Zie ik daar Alvarez naar de kant gaan. Dat betekent inderdaad een verdediger erop. Aanvaller eraf. En daarmee zijn de bedoelingen van Argentinië duidelijk. Ja, dat heb je eigenlijk al gezien in die hele verlenging. Ze zijn aan het tegenhouden. En dat gaat tot nu toe met succes. Spanje is natuurlijk wel gewend om tegen dit soort verdedigingen te spelen. Maar dan doorgaans niet van de kwaliteit van Argentinië. We zitten in de 102e minuut van deze wedstrijd. Dus we zitten nog net in de eerste verlenging van dit duel. De doeltrap van Martinez. Overigens de laatste rode kaart gegeven in een WK-finale was voor Heitinga. Dat was in de finale van 2010 tegen Spanje. Toevalligerwijs. Die won Spanje dus uiteindelijk ook. Spijt me dat ik daar nog even over moet beginnen. 102 minuten zitten erop. Spanje trekt weer ten aanval. Doet dat over de rechterkant van het veld. Via Pedro Porro. Even combineren met Lamine Yamal. Dan gaat die bal richting de as. En op zoek naar ruimte om die bal in kwijt te kunnen. Daar heb je natuurlijk een paar specialisten voor. Pedri zou dat prima kunnen. Bal gaat naar de buitenkant. Daar is de paas! Die bal naast gekopt door Merino. Wat een schitterende paas. En wat goed voor zijn man gekomen van Merino. Maar krijgt de bal niet tussen de palen. Eindelijk gaat die bal een keer richting het zijde. zijnetje en wordt het echt ingewikkeld. Voor Martinez hoeft hij niet in te grijpen. Het scheelt niks. Het is sowieso geen buitenspel. Hij krijgt zijn hoofd voldoende bij de bal om hem richting te geven. Hij heeft echt bedacht, hij moet naar de verre paal. Martinez was kansloos geweest. Hij had nooit kunnen reageren op de... Zo dichtbij als de bal was en de snelheid waarmee de bal kwam, had het nooit gekund. Maar de bal gaat naast. Spanje komt dichter en dichterbij. Ja, waar blijft die ene kans voor Argentinië?
7: Ja, zag hier toch even dat Taliafico ook verdedigend tekort kwam bij Marino. Die probeerde hem af te stoppen, maar hij kwam er niet meer aan. En dat was dan een van de weinige keren dat Taliafico verdedigend echt helemaal mis had. Cucurella, het P3, alles en iedereen bij Argentinië, behalve Messi, verdedigt nu. Met Jamal aan de rechterkant. Jamal aan de rechterkant geeft hem naar Porro. En Pedri. Paredes stapt uit. Ja, is niet eens in staat nu om lichamelijk contact te maken met Pedri. Nico Williams aan de linkerkant. Nico Williams. Ja, Nico Williams met rechts haalt uit tegen het liggende lichaam van Paredes. Dan wordt die eenzame man voorin gevonden. Messi met buitenkant links. Geeft hij hem mee. En Cucurella. Ja, loopt tegen zijn tegenstander aan. Ik denk dat het ook wel een lichte overtreding was op Simeone. Dat vindt hij zelf ook. De scheidsrechter in ieder geval niet. En nu kan Spanje er weer vandoor. Jamal. Laat hem tegen zijn lichaam aankomen. Dat heeft een luchtje van Hens. Ik denk dat de scheidsrechter daar ook voor vlacht. En dan weer een opstootje. Ja, Romero ondertussen. Die heeft al een keer geel gehad. Terwijl hij al op de bank zat. Want dat vond de assistent scheidsrechter ook wel genoeg. En die gaat van scheidsrechter een seintje. Dus dat is een gele kaart voor een bankzitter. Maar ja, we zien nog een keertje de overtreding van Cucurella. Die zo in de rug loopt van Simeone. En scheidsrechter fluit er niet voor.
6: En terecht overigens. Want Simeone staat gewoon op hem te wachten. Hij staat echt gewoon op hem te wachten. Die denkt, mooi als we hier een vrije trap krijgen. Dan komen we nog een keertje aan de overkant. En hij lokt die overtreding dus gewoon uit. En Tagliafico lokt daarna ook een ruzietje uit met Lamine Yamal. Het is de manier waarop Argentinië nog probeert deze wedstrijd naar zich toe te trekken. Of in ieder geval niet te ver te laten overhellen naar het voordeel van Spanje. En dat is al moeilijk genoeg. Laatste minuut loopt van de eerste verlenging. Scaloni heeft nu ook een gele kaart gekregen. De bondscoach van Argentinië wint zich te veel op. Al die spelers. Hij staat niet alleen langs de zijlijn te ijsberen en te drentelen. Alle spelers van Argentinië om hem heen staan daar ook. Bemoeien zich er ook mee. Zoveel spanning als erbij komt kijken. De eerste De helft van de verlenging zit er officieel op. We krijgen 3 minuten extra tijd. Er is zowaar even balbezit voor Argentinië. Maar ik heb die zin nog niet uitgesproken. Of ze zijn de bal alweer kwijt. Geen overtreding tegen Williams. Dus heeft Argentinië de bal weer terug. Nou ja, het is toch een van de spaarzame momentjes voor Argentinië in deze eerste verlenging.
7: Ja, met Paredes die nu weer een balletje teruglegt. En ja, onmiddellijk worden de verdedigers en de doelman onder druk gezet. Dus we krijgen een lange bal van Emiliano Martinez. Die ook wordt ingeleverd bij Porro. En daar is de bal weer voor de middenvelders van Spanje. Met Zubimendi, met Pedri en Torres. Die probeert daar een vrije trap uit te lokken. Daar trapt de scheidsrechter terecht niet in. Met balbezit onmiddellijk weer voor Zubimendi. Want Spanje heeft de bal heel snel weer terug. Met 10 man kunnen de Argentijnen nog slechter balbezit houden dan ze dat met 11 al konden. De bal is nu weer voor Simeone die hem geeft aan Paredes. Paredes door de benen van Pedri. Maar ja, de bal wordt toch weer ingeleverd dan. Mooi houtballetje van Marino. En dan is hij toch bij Pedri. Pedri die nu wat eenvoudig van de bal wordt gezet omdat hij te lang aarzelt. Nu Messi die zich ontdoet van Garcia. Messi stuurt... Molina om een boodschap? Dat lukt ook weer niet, want Porro is daar goed bij. Ja, Messi. Ja, hij blijft maar wandelen. Eén moment is voor Messi genoeg. Eén moment. Daarom moet je hem er ook nooit uithalen, want dat moment kan altijd nog komen. Medina neemt even een slokje, krijgt een bal van Jamal. En Jamal wil zeggen, ja, jongen, gooi nou toch in. Maak een beetje tempo. Oh, daar op de achtergrond gaat er weer een Argentijn neer. Na een onschuldig duwtje met Torres. En de scheidsrechter loopt daar weer eens toe. Ja, daar gaat weer Taliafico neer. Ja, die maakt ruzie.
6: Dat zijn flink wat tellen.
7: Ja, maar kijk, Medina, die wil... We wat tijd trekken en daarna gaat Taliafico zomaar liggen en probeert hij Torres een gele kaart aan te smeren, wat hem ook weer niet lukt. Een minuut nog in de extra tijd in deze eerste helft. En het wordt afzichtelijk af en toe.
6: Ja, Argentinië is gewoon op weg naar de penalties. Die zijn maar één ding aan het doen. En dus, straks met penalties is alles weer gelijk. Nu zijn we met een man minder. En is het gewoon een kwestie van overleven. Wachten, anders wachten op dat ene momentje van Lionel Messi. Die nu alleen voorin staat. En dat betekent dat Argentinië niet verdedigt met 9 veldspelers. In plaats van 10 als je Messi meetelt. Maar ze verdedigen met 8 veldspelers. Want Messi doet nog steeds niks. Die staat voorin en die wacht tot hij de bal kan krijgen. En zo heel af en toe lukt dat eens een keertje. En voor de rest is Argentinië vooral bezig met het ontregelen van Spanje. Met het ontregelen van het kunnen spelen van de bal. Dat het allemaal maar zo lang mogelijk mag duren. Al die tijd dat ik aan het praten ben is die bal niet in het spel geweest. Ingooi komt, komt nu. De bal gaat in de achteruit. Wordt een vrije trap gegeven. Spanje zegt we hebben toch de bal. Wij willen graag tempo maken. En dan wordt het toch langzaam irritant. Maar de eerste verlenging zit erop, zegt Vincic. Dus het maakt eigenlijk allemaal niet meer zo heel veel uit. Argentinië moet nog 1 verlenging overleven. Dan kunnen ze naar penalties. En dan is het weer gewoon 10-10. Want zo gaat het nou eenmaal in het voetbal. Nu is Spanje nog in het voordeel. Maar op het scorebord is het nog volkomen gelijk. Nog 15 officiële speelminuten te gaan. 0-0 staat het in New Jersey.
5: Robert Maaskamp bij mij in de studio. Spanje is toch veel beter?
3: Nou, dat is ook een understatement dit hoor. Ja, incredibel. Dat die nog niet gescoord hebben is echt een wonder.
5: Ja.
3: Als je kijkt naar de kansen die ze krijgen. Het zijn dan misschien niet 100% kansen. Maar ze komen zo vaak in de 16 meter. Komen ze vrij. Ja, en Argentinië. En ik durf het echt wel objectief te bekijken. Ze zijn gewoon bloed en bloed irritant. En ik probeer het dan maar te vertalen naar. Als die Argentijnen nou een oranje shirt aangehad hadden. Ja. Hoe hadden we er dan naar gekeken? Ja, dan is het, dan gaan we het overlevingsdrang noemen. En vechtlust. En
5: karakter.
3: Ze bijten van zich af als
5: ze
3: een leeuw.
5: Wat nodig is.
3: Nou ja, zo is het gewoon simpelweg. Ja, ik vind het jammer. Want ik vind het geen goede finale. Spanje is herenmeester geweest. Ook in de 90 minuten. En nu helemaal met tegen 10 man natuurlijk. En Argentinië ja, doet het enige wat ze kunnen. Dat is continu overtredingen maken. Tijd rekken. Ja, en maar nog steeds hopen op dat ene momentje. Want we hebben het moment nog steeds niet gezien. Hè?
5: Messi is eigenlijk niet in het spel voorgekomen.
3: Totaal niet.
5: Heel even dat hele toch opvallende moment van de verlenging. Williams die scoort in de rebound. Ja. Afgefloten voor een overtreding. Heb jij nog gezien waarom dat was?
3: Ik dacht even aan mijn hoofd. Moet de naam even schuldig blijven. Ik dacht dat het Torres was die op een voet ging staan. En dat was ook zo. Hij raakte hem heel even kort aan. Maar daarna kreeg je een gigantische overdreven reactie van een duik. Ja. Als je op iemand zijn voet gaat staan, kan je niet wegduiken. Dan sta je namelijk vast. En deze Argentijnse speler wist het toch nog eventjes voor elkaar te krijgen om een halve meter de lucht in te gaan. Maar goed, hij lokte dat aardig uit. En het is ja, gewoon eigenlijk jammer voor de wedstrijd bijna. Want als er één ploeg is, we zouden het bijna een jurysport moeten gaan maken. Dan is het wel Spanje die het verdient om wereldkampioen te worden.
5: Ja, en dat Argentinië eigenlijk de hele tijd pas gaat voetballen als ze op achterstand komen. Dus ja, nou ja, is dat ook wel eens leuk.
3: Dat zullen ze nu niet meer kunnen, denk ik, met 10 mensen. Ze zijn door de wissels heen ook. Dus ja, ze proberen echt. En dat vrees ik met grote vrezen. Op het moment dat het strafschoppen zou worden. Ja, dan is Martinez als keeper.
5: Ja, zit er lekker in.
3: Is echt een penalty killer. Ja. En dan zouden ze het nog zomaar naar zich toe kunnen trekken. En dan praten we over 20 jaar. Of over 30 jaar. Praten we over Argentinië als wereldkampioen. En dan weet niemand meer hoe die wedstrijd is gelopen.
5: Eigenlijk is Argentinië al 105 minuten aan het overleven, toch?
3: Die hebben geweten van tevoren dat ze de mindere ploeg waren in deze wedstrijd tegen Spanje. Dat ze moeilijk in balbezit konden komen. En dat ze hetzelfde spel moesten spelen om maar te overleven. Nou, dat hebben ze bijna in perfectie uitgevoerd. Als je naar Paredes kijkt hoeveel overtredingen die gemaakt heeft.
5: Ja.
3: Die had er al lang af moeten.
5: Die had er ook al af
3: zullen
5: moeten
3: we weer gaan voetballen?
5: Kunnen zijn. We gaan weer voetballen. Ze zijn alweer aan het voetballen. Frank, Philip.
7: We zijn inderdaad weer aan het voetballen. En de bal wordt maar doelloos naar voren getrapt door de Argentijnen. En opgevangen door Cucurella. De linksback die hem even gaat halen. Eric Garcia, centrale verdediger nu. Vangt hem weer op. Messi kijkt nog eens over hem heen. Wandelt rustig terug. De overige 9 veld. Spelers van de overige 8 veldspelers en de doelman die gaan dan weer rustig verdedigen en kijken wat Jamal in dit geval gaat bezinnen. Hij heeft de bal aan zijn linkervoet liggen. De bal wordt voorgegeven naar Porro en daar is Nick Williams teruglegd. Dit moet hem zijn en dit is hem ook. En dit is hem ook. Daar is de goal van Ferran Torres. 1-0 voor Spanje, 42 seconden gespeeld in de tweede verlenging. Spanje komt zeer verdiend op voorsprong. Wat mooi teruggelegd door Nico Williams.
8: met het hoofd. En daar is hij. De goal die al die oud-internationals, die oud-wereldkampioenen van Spanje zo blij maakt op de eretribune. Daar vieren ze een feest. Daar kijkt Messi wat versuft om zich heen. Is het dan echt gebeurd? Ja, het is echt gebeurd. Scaloni ziet het aan. Spanje heeft gescoord. Ze hadden er zoveel recht op. Hun 20ste kans in de wedstrijd levert een doelpunt op. Argentinië heeft er nog 0 gehad. En het doelpunt wordt gemaakt door Ferran Torres in de tweede helft van de verlenging.
6: Ja, het is echt, ze duiken meteen ook de hoek in waar de meeste Spanjaarden zitten. Ze zijn er echt wel hoor. Er zijn genoeg rode shirtjes in New Jersey. Ferran Torres natuurlijk. Hij, degene die naar het embleem, het Spaanse embleem wijst. Schitterend gedaan door Nico Williams. In kansloze hoek komt hij daar in duel met Molina. Hij wint het duel, legt hem perfect terug. En dan staat Ferran Torres, de man van Barcelona, op de goede plek. Hij heeft het hele toernooi alleen maar bijna invalbeurten gehad. Mocht in het begin starten tegen Algerije. En nu scoort hij de goal in zijn carrière in de WK-finale. Diep, diep, diep in de verlenging. In een wedstrijd waarin Spanje met een man meer staat, beter is. En ze deze wedstrijd naar zich toe moeten gaan trekken. Of komt er toch nog één momentje van die man die inmiddels bijna 40 is van Argentinië. Je kunt het je bijna niet meer voorstellen. Want Argentinië zit aan de bal zo niet in de wedstrijd. Je ziet het ook aan de reactie van McAllister. Die het shirt over zijn hoofd trekt en denkt, nee, we hadden penalties moeten halen. Daar hadden we gelijke kansen. Nu is het niet eerlijk. Nu gaan we het niet redden. Maar Argentinië is Argentinië. En elke keer dat ze achter staan, worden ze echt heel gevaarlijk. Dus daar is het nu wacht op.
8: Ja, als ze achter staan, dan gaan ze ineens voetballen. Hè? Dat hebben we ook tegen Engeland gezien. En dat zou nu ook nog kunnen. Daar hebben ze 12 minuten wat blessuretijd de tijd voor. En nu krijgen we een vrije trap. Net over de middenlijn. Op de helft van Spanje inmiddels. Vrije trap voor Argentinië. Die nu wordt genomen. De bal gaat in de richting van Senesi. Die komt er niet aan. Wel zien we Otamendi. En ja, daar is Simon. Die werpt zich op de bal. Ja, we hebben Simon. Die een bal moet pakken. Die afkomstig is van een Argentijn. Dat maken we nu mee.
6: Je durft niet te zeggen dat het een kans is open.
8: Nee, ik druk me expres over voorzichtig uit. Het is ook niet meer dan dat. Maar ja, dat zien we wel. Hoe uitzonderlijk zo'n moment is. Maar het kan nu gaan komen. Want Argentinië weet ook, als we niet komen, dan is het sowieso gebeurd. Dus zal Argentinië nog wel eens een keer risico gaan nemen in het restant van deze verlenging. Nu een inworp voor Cucurella.
6: Ja, nu staat de bank van Spanje massaal. Alle spelers staan nu in het coachgebied. En bij Argentinië zijn de meesten inmiddels gaan zitten. Daar staat Scaloni natuurlijk sowieso nog. Die moet 4 overeind blijven. Het is niet makkelijk hè, als wereldkampioen om je titel te verlengen met nog eens 4 jaar. Het gebeurt hoogst zelden dat lukt. En Argentinië, de kans dat het lukt, wordt met de minuut nu kleine Ferran Torres. Juint de boel nog een beetje op de tribune zijn de Argentijnen echt verreweg in de meerderheid. Maar op het veld zijn ze met een man minder. En moeten ze nu een kans gaan creëren. En die kans die ze krijgen moet er meteen in. Dan heb je 1 oplossing. De bal moet naar Messi. Daar is de bal nu. Hij draait weg bij zijn tegenstander. Levert hem in bij een ploeggenoot. En zo kan Argentinië doorbouwen.
8: Met Molina aan de rechterkant en Paredes. Die onmiddellijk wordt geblokt. Bal blijft in de balbezit van Argentinië met Messi. Messi die een paas verstuurt. Paas wordt onderschept. Marino legt hem af. Maar niet op een ploeggenoot, maar op Messi. Ja, ineens is Argentinië de aanvallende ploeg. En laat Spanje dat ook een beetje toe. Wordt Yamal daaruit gekapt. En is Otamendi aan de bal. En waar gaat hij dan naartoe? Naar Paredes. En langzaamaan schuift Argentinië weer op. Met een man minder, hè? Met een man minder. Medina geeft hem naar Paredes. Die een lange paas verstuurt. Die in één keer belandt bij Simon. Dan duurt het weer even. 110 minuten inmiddels gespeeld. En Simon neemt nu zijn tijd. Ja, en nu vindt Messi dat weer niet leuk. Dat Simon zijn tijd neemt. We zien nog een keer de goal. Prachtig, prachtig teruggelegd. Knap ook. Technisch met het hoofd door Nico Williams. En binnengeschoten in het dak van het doel door Ferran Torres. Maar we willen nu de actualiteit zien. Daar zijn wij ook van afhankelijk. Want we zitten niet in het stadion. Hè? We zien nog een keertje de doelman verslagen kijken. Maar we willen nu zien wat er op het veld gebeurt. Ferran Torres wijst op zijn embleem. Zijn Spaanse embleem. En Molina, die zich daar liet kloppen in het luchtduel. Ja, die huilt bijna. Die verstopt zijn gezicht. Maar nu zijn we weer bij de actualiteit met Koubarsi.
7: Koubarsi. De bal gaat naar Jamal. Porro zat er ook nog tussen. Marino wordt inmiddels neergelegd. Vrije trap voor Spanje. En nu zal Spanje wel weer even de tijd nemen.
9: Ja, we hebben de gele kaart gemist intussen door al die herhalingen van McAllister. Die hebben we dan in ieder geval nu nog even gemeld. Dat is de zoveelste gele kaart voor Argentinië. Dat is ook in principe...
7: Die had hij in de openingsfase moeten hebben al.
9: Ja, precies. En dan had dit zijn tweede geweest. Ja. En dan hadden ze met nog een man minder gestaan. Maar dan had hij zich misschien ook weer anders gedragen. Dat weet je natuurlijk nooit. We hebben namelijk niet gezien wat er gebeurd is. Wij zaten naar al die herhalingen te kijken. Van dat moment van de goal. Terwijl, ja, wij houden van voetbal. We willen gewoon zien wat er gebeurt. En niet naar wat er al is geweest. Dat hebben we namelijk al lang gezien. Spanje heeft de bal. Dat is het goede nieuws voor Spanje. 1-0 voor. Dat is nog veel beter nieuws voor Spanje. Meer dan dik verdiend op dit moment. Het zou echt een wonder zijn als ze dit nog weggeven. Want Spanje geeft hoogst zelden kansen weg tijdens dit toernooi. En al helemaal niet of nauwelijks doelpunten. Dus dat Argentinië er niet aan toe komt is op zich niet zo heel erg raar. Met een man minder en een achterstand zo kort voor het einde van het toernooi zou dat helemaal niet raar zijn. Spanje speelt de bal rond zoals we dat van Spanje kennen. Tiki-taka noemden we dat vroeger. Maar onder Luis de la Fuente is dat veel minder geworden. Zijn ze veel meer via de zijkanten, veel directer gaan voetballen. Is het toch een beetje een ander Spanje geworden. Daar gaat de bal weer in de richting van Williams. Achterlijn halen, even inhouden. Komt hij tegenover zijn tegenstander. Kan hij Cucurella bereiken? Nee, dat kan hij niet. En uiteindelijk wordt hij buitenspel gegeven op het moment dat die bal weer wordt ingeleverd. En die aanval niks oplevert. Dan kan Argentinië sowieso de vrije trap gaan nemen. Martinez pikt eventjes een metertje of 5-6. Brengt die bal naar de rand van zijn strafschopgebied. Iedereen bij Spanje op de bank maakt zich daar enorm druk over. Scheidsrechter maakt zich daar totaal niet druk over. 113 minuten hebben we bijna gespeeld. Nog 7 officiële minuten en dan is Spanje wereldkampioen. Of komt er nog een goal bij? Daar gaat Ferran Torres in zijn eentje tegenover Emiliano Martinez. Daar is de 2-0 en de beslissing in de wedstrijd. 7 minuten voor het einde. Oh, buitenspel gegeven. Ai, ai, ai, ai, ai. Hij ging ook zo ongelooflijk alleen richting de goal van Argentinië. Ja, het is kantje boord. Het is kantje boord. Ter hoogte van de middenlijn. Hij blijft net nog op de helft van Argentinië. Maar hij is niet de enige. Wel heeft de VAR gekeken. En Dankert heeft meteen gezegd. Klopt. Hij staat buitenspel. En ze hebben goede apparatuur. Dus het zal ongetwijfeld kloppen. Het is nog steeds een wedstrijd. De 2-0 van Ferran Torres telt niet.
7: Nee, die telt niet. Nee, maar ja, ik denk dat het ontzettend nipt was dat hij buitenspel stond. Ik hoop dat we daar zo nog een herhaling van zien. En dat het beeld even voor ons ook wordt stilgezet. Ondertussen we willen de actualiteit zien. In de actualiteit zien we een vrije trap voor Argentinië. Net over de middenlijn. En je vanaf de rechterkant. En dus moet Spanje nu verdedigen. En dat hebben ze de hele wedstrijd nog niet gedaan. Niet hoeven te doen omdat ze zoveel sterker waren. Daar komt de vrije trap in de 16 meter. Maar die wordt onmiddellijk daar weggekopt. En de bal gaat helemaal terug naar Emiliano Martinez. Jamal probeert hem onder druk te zetten, dus wordt hij onmiddellijk weer gespeeld naar Paredes. En zo probeert Argentinië, met een man minder dus, nog altijd weer op te bouwen. Bal gaat naar de rechterkant, naar Messi. Simeone maakt wat ruimte voor hem door weg te lopen. Messi handig voorbij Pedri, lanceert zichzelf. Cucurella blijft staan. Daar komt de voorzet van Messi. Is het toch weer dreigend? Garcia kopt die bal weg en maakt er een hoekschop van. Messi gaat zich belasten met deze corner. Hij heeft haast, snel genomen. Ja, daar komt die voorzet nu van Messi. En die is te ver en die gaat op het dak van het doel. En ja, je weet nog, als hij in één keer uit zijn corner de bal terugkrijgt en hem voor kan lepelen, dan kan hij hem ook vaak op het hoofd leggen van een medespeler. Dat hebben we dit toernooi ook al eens gezien. En dat dreigt er toch altijd weer een rampzalig scenario voor Spanje. Dat het echt niet moet laten aankomen op strafschoppen. Maar voorlopig staan ze nog met 1-0 voor.
9: Ja, en vooralsnog zonder al te veel problemen. Want dit doelpoging blijft dus uit. Ja, je zou dit soort van doelpoging kunnen noemen. Al was het absoluut bedoeld als voorzet. Maar ja, bij hem weet je het nooit. Hij valt altijd toch bij de tweede paal. En ja, Philip wijst even naar het statistiekenlijstje. En daar staat inderdaad 1. Dus iemand heeft het in zijn hoofd gehaald om dit als doelpoging neer te zetten. Ik zou zeggen, het was een voorzet. Hij belandde nou een metertje over de lat op het dak van het doel. En de grote optimist die aan de statistiekenlijst zit, heeft hier een doelkans van gemaakt. Nou, oké, okay, doe maar. Williams is langs zijn tegenstander. Molina is gezien. Oh, Williams, wat doe je? Wat doe je? Die wilde wat leuks uithalen. Hij wilde gewoon wat leuks uithalen. Nico Williams, je staat in de WK-finale. Oh nee, hij doet het per ongeluk, denk ik. Ik hoop het.
8: Ja, maar hij wilde toch wel heel frivol doen. Terwijl er ook nog medespelers waren en hij ook nog zelf kon schieten.
9: Lamine Yamal staat gewoon klaar. Want, en die zegt ook, wat doe je?
8: Want er waren meer Spanjaarden op dat moment dan Argentijnen. En de strafschopgebied van Argentinië toen Williams daar ineens zich een vrije baan verschafte door zijn directe tegenstander voorbij te gaan. Nu probeert Simeone de bal binnen te houden voor Argentinië. Slaagt er wonder wel in. Houdt hem binnen. En daar is Messi aan de bal. Messi schiet tegen het hoofd van Marino die neergaat. Ja, die... ik wil niet zeggen dat hij buiten west is. Maar die krijgt een ongelofelijke knal te verwerken met de bal in zijn gezicht. Hij staat op 2 meter van Messi en recht op zijn neus. Hij gaat gestrekt naar de grond. Ja, dat voel je wel als Marino zijnde. Het is maar goed ook dat hij niet zijn armen gestrekt had voor zijn gezicht. Want dan had je nog een twijfelgeval gehad of dit een penalty had moeten zijn. Hij komt inderdaad nu vol in zijn gezicht. En hij vraagt om hulp. Ja, het licht gaat even uit bij Marino. Die dan toch goed redt. Werk verricht bij die doelpoging van Messi. Ik denk overigens bij zo'n rising shot dat hij wel over was gegaan. Maar Marino, ja, die staat er toch gevaarlijk. We krijgen nog het moment te zien van de herhaling. En dan staat hij met de schouder net buitenspel. Ferran Torres op het moment dat hij eerder al, een minuut of 5 geleden denk ik, de 2-0 dacht te maken. Die 2-0 die dus net niet doorging. We krijgen dus toch nog dat moment te zien van het afgekeurde doelpunt.
9: Ja, en Marino intussen wordt overeind geholpen. Daar is inmiddels assistentie bij. Dat mag bij een hoofdwond. Hij hoeft ook niet naar de kant. In een geval als deze. Terwijl er nog 2,5 minuut officiële speeltijd is in deze verlenging. De wanhoop op de tribunes. En je ziet het zo nu en dan ook wel bij een speler. Je zag het al even bij Scaloni, bij de bondscoach. Dit gaat niet goed. Dit was niet het scenario dat we voor ogen hadden. Marino moet toch even naar de kant. En overeind worden geholpen. De bal ligt bij de hoekvlag. Daar wordt hij opgehaald door Vincic. En die gaat dan ergens anders weer verder. Die zegt, we gaan niet daar verder. We gaan verder waar ik het bepaal. En we gaan verder met een scheidsrechtersbal. Paredes is daarbij. Pedro Porro is daar ook bij. Die gaat Paredes echt geen centimeter geven om die bal meteen voor te jassen. Die moet natuurlijk, moet hij op afstand blijven. Maar hij wil ook niet meteen die bal voor gegeven hebben. Die bal is inmiddels weer in het spel. Argentinië heeft hem. Marino is ook weer binnen de lijnen. Dus ze zijn weer met z'n 11 tegen die 10 van Argentinië. Maar die 10 van Argentinië doen alle mogelijke moeite om die bal het strafschopgebied te krijgen. 1,5 minuut speeltijd nog. 1-0 voor Spanje. Diep, diep, diep in de verlenging. Maar Argentinië probeert wat ze kunnen. Het is nog niet zoveel.
8: Ja, Medina probeerde die bal ineens hoog in het strafschopgebied van Spanje te spelen. Maar die werd afgeblokt door Yamal. Die dus ook nog, nu nog, zijn verdedigende werk daar verricht. Yamal die nu even stil blijft staan omdat hij buitenspel was. En dan een duw van Nico Williams. Ook een tikje overbodig. Wordt terecht voor gefloten. Vrije trap Argentinië. Overtreding ten opzichte van Senesi. Bal wordt ingeleverd bij Messi.
9: Nee.
8: En Messi, die was al genomen, denk ik.
9: Ja, zeker.
8: Tenminste, daar leek het op. En nu gaat de scheidsrechter terug naar de oorspronkelijke plek waar die bal moest liggen. Terwijl het toch, voor mijn gevoel zo was dat die vrije trap heel snel werd genomen. Dat Messi daarna zijn hand op de bal legde. Nu in ieder geval gaat hij terug naar de plek van de eerste overtreding. Daar zet Messi zich bij de bal in de laatste minuut van de reguliere speeltijd voor de tweede verlenging. Daar komt de vrije trap. Messi, kort genomen, krijgt hem onmiddellijk weer terug aan de rechterkant. Messi geeft een mooi paasje. Simeone legt hem voor en naar een doelkans. En bijna was daar nog een kans. Maar hij wordt goed verdedigd. Senesi probeerde daar de bal van dichtbij binnen te tikken. En er was nog net een Spanjaard die voor hem kwam. Het lijkt me dat dit een corner gaat worden bij die voorzet. Daar lopen twee Spanjaarden mee met Senesi. En daar komt de hoekschop aan. 120 minuten zitten nu precies. We gaan 5 minuten nog door. En Messi staat bij de bal.
9: Ja, er is weer Russie. Senesi is daar met Merino in de slag. Bij de laag op de grond. Vincic is erbij. Ja, natuurlijk probeerde de Argentijnen nu alles. Maar nu om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk voor de goal van Unai Simon te komen. Daar komt de hoekschop van Messi. Midden voor de goal. Unai Simon zit half mis. Kan die bal op doel komen? Nee, die kan het uiteindelijk niet. Bal gaat opnieuw naar de hoekvlag. Daar is Messi nog. Maak je geen zorgen, want die heeft geen meter gelopen. Die staat daar gewoon nog. Dus die hoekschop kan snel genomen worden. De eerste halve minuut van die extra speeltijd zit erop. Messi heeft de bal al klaar liggen. Neemt die hoekschop kort opnieuw. Net zoals hij dat al eerder deed. Maar Vincic heeft gezegd, wacht even. Ze zijn zijn weer aan het duwen en trekken daar in het 5 meter gebied rondom Unai Simon. En dus moet die hoekschop weer opnieuw worden genomen. En het duwen en trekken blijft gewoon doorgaan. Argentijnen rondom, de keeper met al die Spanjaarden eromheen. Het blijft duwen en trekken. En die hoekschop van Messi, daar komt die laag voor de goal. Ingeschoten, overgeschoten, overgejaagd, werkelijk. En is dat Simeone? Daar lijkt het wel op. Je kan het niet zo heel goed zien, maar hij ligt in dezelfde houding als al die Argentijnen op de tribune. Hand op het hoofd en hij denkt, dit was de kans. Dat klopt, hij zat niet, sterker nog. Hij gaat heel hoog over de goal van Unai Simon. De kans voor Argentinië om toch nog iets te doen aan die 1-0 achterstand. Hij gooit zijn lichaam achterover en die bal vliegt werkelijk meters over de goal van Spanje. Die blij zijn dat ze dit moment hebben overleefd.
7: Ja, want er is ook zoveel onrust nu ineens bij Spanje bij die corners. En dat komt omdat Tagliafico en McAllister daar vooral oorlog maken. Daar vlak voor de doelman met al die verdedigers van Spanje bij hun. Waardoor er toch wat onrust komt. En daar komt dan deze kans uit voor Simeone. En nu Spanje in balbezit. Niet lang, niet lang. Ze zijn de bal weer snel kwijt. Want ze toch bij een 0-0 stand hadden ze alleen maar de bal. En nu heeft met een man minder Argentinië vervuldigd de bal in de slotfase. Omdat ze moeten komen. En doordat Spanje af en toe ook eens achteruit loopt. Nu weer gaat er een Argentijn naar de grond. En doet net alsof hij afschuwelijk geraakt is. Dat is Otamendi. De verdediger die mee naar voren liep. Die probeert er iets uit te halen. Waar de scheidsrechter niet intrapt. Ja, je moet toch een toneelervaring hebben als scheidsrechter. Om dit van echt van onrecht te kunnen onderscheiden. Messi. Messi.

0: Medina. En dan gaat er weer eentje neer. Is er nu een aanvallende overtreding van Paredes zo te zien. Die dan weer wat gebaren maakt naar de scheidsrechter. Die beslist niet tevreden is. Overtreding gemaakt zonder dat er een bal in de buurt was. We kijken nogmaals naar de kans. De kans die, zo heb je het gevoel, het had moeten worden voor Argentinië. Maar het niet.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. In de buurt van Napels is de Italiaanse sportjournalist Luigi Esposito dood aangetroffen. Volgens de autoriteiten werd hij vermoedelijk doodgeschoten en daarna verbrand. De 53-jarige Esposito werkte voor lokale media en een milieuagentschap. De politie onderzoekt de omstandigheden van de moord. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgt het druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.